De aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

erkent dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Felicia van
0: L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie...

50% blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De nieuws van 6 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
2: Show.
3: Dit is L1.
4: Het is vrijdag. Welkom bij de Voorgloeier.
5: Goedemorgen, gloeiwappies. Het is bijna weekend.
6: En goedemorgen.

laatste dag. Dertige lijntje. Volgende week is eindelijk meneer Bonnemeijers weer terug. Nou, zeg weer meneer Bonnemeijers. Dat klinkt altijd geen chiquer. Pascal meldt zich bij de baas. Doe er met 10 uur. We hebben een pakje koffie weer klaar liggen. De allerlaatste. En volgende week komen we shoe en kaarten weggeven van de musical. De Partizanen. Dus dat ben ook shoe. We hebben nog veel meer in de pijpleiding zitten, zoals dat het. Binnenkort hoort nog veel meer zo'n prijzen. Om voor thuis weggeven. We gaan gekke dingen doen allemaal. Eerst maar eens even kijken naar de dag van vandaag. Als het gewoon is, staat nog op de kalender de 24e. Staat er ook op. Kan ik het er nu afholen? Hoppakee. Blijf je het werk van de kalender van Maarten. Volgende week mocht hem zelf weer gewoon aan... Ja, aan zeuren om het zo maar te nemen. Vandaag, vrijdag de 25e september, staat er geen dag op. We hebben al dat het morgen trouwens burendag is. Ik weet niet of je er ook geen door hebt, burendag. Ik wel, zoen, hè. Op de straat, lekker pilsje drinken, barbecue erbij. En ik ken nog wel, zeker de temperatuur is morgen hartstikke goed. Maar goed, eerst vandaag, de vrijdag de 25e. Beleef vandaag, geniet ervan, beleef vandaag zolang het kan. En dat kun je moet geleiden uit 2015 van het duo Op Os. De tekst is van Lilian.

0: Van IJs, en dat staat vandaag bij ons op de kalender. Ik ken het zelf natuurlijk ook doen. Als je ze in dezelfde kalender als ons, staat er zelfs een QR-code bij. Kan ze die QR-code even scannen en dan kan ze zomaar huren van welk liedje dat er eigenlijk bij huurt. Nou, vandaag is een Feel Good Friday. Laat ze maar binnenkomen die lekkere Feel Good platen. Maar eerst moeten we maar eens even gewoon naar Fransje Broekhuizen. Want hij heeft ja, een prachtig schilderie eigenlijk nu te zien deze ochtend, hè. Wel een beetje een naakt schilderieke. Twee naakte mensen op een fiets, op een tandem. Die op de weg langs een prachtig water eigenlijk. Wat is het? Door zijn in de verte in de vuurtoren. We zitten aan een zeilboot. En de mensen die zien nog een beetje op vakantie. Zien ze wel het laatste vakantie tripje wat we zien van Maarten Bollemeijers. Maar het is volgens mij met de caravan. Dat ken je dan als Maarten is altijd met de caravan. Nou, dankjewel ervoor. Op deze dag, wat schreef Frans Broekhuizen erbij? Hij zegt, Feel Good Friday, werelddroomdag. Hoe is het dan ook? Ook heb slecht gedroomd vandaag. Zal me niet uitleggen wat ik allemaal gedroomd heb. En voor de volgende uur denk ik dan aan André van Duin met Dromo 2009. Nou Frans, ik ga wel zeker op Lies Carabin zitten. Zo'n plaat die voor mij redelijk onbekend is. Hoewel Sjoen, en misschien is het wel die een droom om nakend op een tandem gewoon door het landschap heen te gaan. En zeker dan ook gewoon op vakantie te gaan. Zo'n pleitje heeft er gemaakt. Linker oog ook, zinnig oog op binnenkomen dat Michel de Bar gaan er weer is. Het weer een tegelspreuk om de week uit te luiden. Maar voor de rest, de allereerste plaat is er neergeknald. Schoppers beetje gaan met de vuurgloeier. Een skikebab allemaal kregen te huren. En het is nog niet zo. Jawel hoor, het is wel zo. De chef heeft zich gemeld. Chef 1 aan de lijn. Chef, goedemorgen.
1: Hallo Alain. Hey, chef 1, weer eens aan de lijn.
0: Hallo,
1: goedemorgen,
0: chef.
1: Pascal Maarten. Goedemorgen, gloeiwappies.
0: Goedemorgen, chef.
1: Ja, ik heb al een tientje niks meer van me gehuurd. Nee, maar ik zit eigenlijk al bijna een week in de vakantiemodus.
0: Niet.
1: En ik sta op dit moment op het punt om te vertrekken naar Engeland.
0: Echt hoor?
1: Naar Northampton. We gaan lekker even een weekendje stokker racen.
0: Oh.
1: En dan kijk ik echt naar uit.
0: Dat geloof ik.
1: En om een beetje in de trant te blijven.
0: Ja, daarna komt
1: moet ik vandaag vuurgloeien met het ultieme stokkernummer van Klaus Wunderlich.
0: Ja, Tico. Dat dacht ik al.
1: Ik zou zeggen, blijf gezond allemaal. En dan spreken we elkaar volgende week alweer een keer. Want er staat nog wat leuks aan te komen. Maar dat huurt je nog wel. Radio, hoor.
0: Wat zit heb ik nu? Er staat nog wat leuks aan te komen, maar dat huurt je nog wel. Ongelooflijk, hè? De chef die ze nu al meldt, 12 minuten over 6. Als allereerste audio-appje. Kende me Guy, gaat vertellen dat er geen aan zit te komen. Ik ben benieuwd. Nou, chef, Tico Tico van Klaus Wunderlich kom ik zeker op een Lies Carabin zitten. Goedemorgen, Pascal. Zet Jan Stultjes, oftewel Otje Oet neer. Ik hoor vandaag voor de Vurgelu voor Douwe Bob met Not To Self. Groetjes voor Otje en een heel fijn weekend. Nou, dankjewel, Otje. Dat zal zeker lukken, jong. Zal aan dik denken. Waar ik zeker aan denk, dat is Marley Zijlstra, maar die heeft zich ook weer gebeld. Goedemorgen, Pascal. En natuurlijk ook aan alle gloeibappies. Mijn laatste aanvraag voor deze week is Goedenacht, vrienden van Reinhard May. Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette. En dan laatste glas im Steen. Dat zong dat toen, hè. Prachtige plaat en rustig en sfeervol nummer. Dat geeft een moment van afscheid nummer naar een gezellige avond. En ik denk dat we allemaal weer jammer vinden. Maar gelukkig kun je altijd wel weer een herkansing. Ik wens je een hele fijne dag en een heel schoon weekend. Groetjes van het meidje uit het Geleense Heuvelland. Meidje uit het Geleense Heuvelland. Dankjewel voor die fijne verhulkers die ze deze week hebben opgetypt. En dat is ook een prachtig weekend mogen beleven natuurlijk. En de morgen huren we dicht weer terug. Want dat is Maarten ook weer terug. Daar ben ik ook blij om.
2: Dit is L1.
0: Feel Good Friday. We zoeken een lekkere positieve platen. Los en binnenkomen via de L1-app. En denk er dan meteen aan de liefde, want dat is ook fijn. Wet, wet, wet. Doe op L1.

0: Aan de bovenkant, hè, net als de chef, is Erik van Zoom even door de stokken races in Engeland. Nou. Hij is chef wel aan denken, jong. Niet aan de verkeerde kant van de weg hier. Wet, love is all around. En de liefde die knalt door de radio, zeker deze dag. 19 graden weer vandaag, maar het zonnetje laat zich wel lekker zien. En misschien moet je wat kloren maken voor burendag. Want alles weer midden op de stroot neergezet weer, hè. De buurman moet de keukenkast meenemen, het tentje wordt opgezet. Voor de kinderen moet al zijn neergegroeid weer. En we zijn echt wel benieuwd wat Geurlijk doet met burendag. Heb zijn short verhaal, dan moesten we dat ook even doorgeven via de L1-app. Kunnen we dat iedereen delen. Tico van Klaus Woendelijk hebben we er neergeknald net. Ook Not To Myself van Douwe Bob. En Goedenachtvrouwen van Reinhard Meijden, waar de eerste pleertjes en André van Duin met dromen van Fransje Boekhuizen. Nou, dan gaan we eens kijken wat we nog meer hebben voor mooie verhalen deze ochtend. En dan kijken we hier aan de lening. Hallo met L1.
1: Goedemorgen, meneer Pascal van Ende en Stefan Collares op deze Feel Good Friday.
0: Ja, Feel
1: Good Friday. Ik dubbel zelf van een nummer van Elvis Presley, opgenomen op 22 januari 1963 voor de film Van een Acapulco.
0: Kom aan.
1: I said, take it easy, baby, I worked all day. And my feet felt just like lead. You got my shirt tail fly all over the place. And the sweat popped my nut on my head. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working. I think no doubt of that. She said, go, bossa nova, baby, keep on working. I'm hanging on down to that.
0: Wow!
1: Bossa nova.
0: Oh, we gaan verder.
1: Bossa nova. Bossa nova, baby. For the movie Van een Acapulco. Opgenomen op 22 januari 1963. En natuurlijk gezongen door de King of Rock and Roll, Elvis Presley. Radio.

0: Bossa Nova Baby. Wat een kick of rock'n'roll, Elvis Presley. Hey, dankjewel, man. En ik ook een heel fijn weekend. En fijn dat ze deze ochtend weer hebt voor ons gezongen. En ik ga eens kijken, want Christian, ja, de eindigt natuurlijk zo meteen met een radio. Maar voor de rest, goedemorgen, Christian.
1: Een hele goede morgen, heren.
0: Hallo,
1: hier is Christian
0: man.
1: De Hoevenier uit Brunsum.
0: Welkom, Christian.
1: En vandaag Feel Good Friday.
0: Dat is het.
1: Dan ga ik voor Car Wash van Rolls Royce. Dan wens ik een heel fijne uitzending en een schöne dag. En het was een heel, heel fijn weekend.
0: Ja, die kunt er weer, hè.
1: En een uur voor volgende week weer.
0: Ja, ja.
1: En we zeggen voor...
0: Dankjewel, Cowboys, Rolls Royce. Nou, ding en Cowboys, ding ook gelijk in mijn eigen auto. Dat zit er goed, jongens. Oh, oh, oh, oh. Word ik ook morgen eens even met een ummetje met zeep overheen gewoon, hè. Want dat is toch is een shine voor de stroot, om het zo maar te zeggen. Dan door naar Michel Bakker. En Michel die eindigt zo meteen met een mooie spreuk, met een mooi tegeltje. Michel, ja, hij zit ook op Hives nou. Ik heb hem tenminste gisteren toegevoegd. Ik heb veel meer vrienden toegevoegd. Ik heb er best wel een stapel. Ik weet niet of er vannacht nog wat bier is gekomen. Ik zal eens even meteen even checken. Want Hives is toch wel gek van onze... Kijk eens even. Oh. Rob van der Hoven. De... Oh, daar zit er ook op. Rob van der Hoven. Hij Schmid heeft zich aangemeld, Synergie. Marco Huberts heb ik al erbij. Lars is lid geworden bij mij. Stefan is lid geworden. En leuk, jongens. Als je ook Hives hebt. Ik heb al zo'n Hives-profiel aangemaakt. Er zijn er 250.000 die dat hebben gedaan in Nederland. Misschien is het er zelf ook wel bij. We hebben niet hoeveel Limburgers zich al hebben aangemeld bij het IOMET, de social media platform. Om natuurlijk ook weer op aan deze zien. Michel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal. Vrienden van de nummer 1 ochtendshow de Nederlander. Hier, de Bargaander met de volgloeien. Ik wil vandaag volgloeien met Johan Flemmings.
0: Oh.
2: Hijs is Hijs. Dan willen we ook volgloeien in een Feel Good Friday. Goed, de Bargaander gaan nog een paar uurtjes om links en door. Nog een paar uurtjes om kieken, dan heb ik volgende.
0: Lekker, man.
2: En voordat wij naar het volgende gaan, hebben we nog weer een hele mooie spreuk voor jullie. Van huis naar de kroeg met een groene knuppel heb je nooit genoeg. Dat is de spreuk van vandaag. Ik wens iedereen een hele mooie vrijdag. En natuurlijk een schöne start in het volgende en bis montag. Dit was de Bargaande voor L1 Radio. Johan.
0: Lekker actueel. Dankjewel, Michel de Bargaander. We laten hem ook afsteen op L1 Televisie. Van Hives naar de kroeg met een groene knuppel heb je nooit genoeg. Maar denk eraan, hè. Niet te veel voor die groene knuppels, want ik is koppie, hè. Michel, dankjewel, jongen, voor je mooie tegeltje. We hebben weer laten zien aan iedereen hier in Limburg. En volgende week zal er die zeker weer zijn. En zal hem ook wel plaatsen op onze Facebookpagina. Ja, we zijn nog niet lid van de... Ja, we zijn in ieder geval een klein beetje bezig met de social media. We hebben Hives persoonlijk ten. We hebben de Facebookpagina. Het is inmiddels ook alweer een volgende Instagram-account heb ik gezien. Volle bak zien we ermee bezig. Dan gaan we naar de hoofd... ja, eigenlijk moet ik zeggen wegenbouw. Dat is onze Fred. Onze ex-hooger Fred. Goedemorgen. Goedemorgen, hoofdvolgloeier Pascal. De laatste dag van de week alweer. Een paar uurtjes werken en dan weekend. En als volgloeier gaat hij voor de Party Animals met We Like the Party. Dat is lekker en dat is snel. We gaan eens even kijken of het gaat lukken deze ochtend. Eerst komen we door de kwanten. Hebben de man met het heutje, wet ze wel door Venlo. En Sam Jeumen, toen hij komt eraan, want ik moet even koffie halen. Straks, hussen nog hier. Bij alleen.
3: Straks.

0: Ah, zou ze binnen de kerst dat mee aanmaken, hè? Daar moet ik een beetje denken aan de 10 graden aan zitten komen. De lekkere warme 10, want we zitten natuurlijk wel met de R in de morgens. September is er maar binnen voorbij. De 24e, lekker deze vrijdag, jongens. En we huurden Sam Jummer Tonight, hier bij alleen in de Ellen Ochtendshow. Binnen 6:30 geworden. En de appjes die komen nog steeds binnen, jongens. Huppakee, voor die feel good. Heb je gisteren trouwens nog naar het voetballen gekeken? Ah, het was een putje, ging eigenlijk nergens om, hè. Nations League. Eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Nederland zelf al tegen de Pruisen 0-0. Nou, als het om de knikkers gaat, hè, dan moeten we het er wel echt vergooien. Maar goed, dat was het een keer niet geval. En Skieke met zich gemeld. Hè. André, goedemorgen.
1: Goedemorgen, vrienden van de Henreis.
0: Hallo,
1: ja, het weekend staat me voor de duur.
0: Ja, ja, ja.
1: En wat voor weekend.
0: Vertel, wat druk.
1: Ja, ik zal maar even doggen nemen wat we kunnen doen.
0: Ja, ik ben benieuwd.
1: Naar Groesbeek, ja, het heuvelland boven in de provincie.
0: Was dat los?
1: Ja, eigenlijk Gelderland. Ja. Groesbeek, daar zit een windfeest.
0: Een windfeest?
1: Daar hebben we hop-on-hop-off met vier collega's.
0: Oh, zo.
1: Dus ik gooi daar een blikje over de bergen, door de bergen heen.
0: Met die
1: afkaren, liefhebbers.
0: Ja,
1: ja, dan s'avonds nog wel druk en dan hebben we de jachthavenfeesten.
0: Oh,
1: en zondagmorgen heb ik een workshop tractorrijden met een paar mensen die nog nooit een tractor van kortbeen gezien hebben. En dan ga ik even een lesje tractor instructies en dan een soort examentje krijgen ze dan. En dan krijgen ze een certificaat dat ze er wat van kennen. Als het hun lukt, tenminste.
0: Eens
1: kijken wat hebben we dan nog meer. Zondag doen we de verjaardag van ons vloer vieren.
0: Oh,
1: en dan is het weekend weer rum.
0: Nou.
1: Ja, en nu zien we veel goed verlaten. Dan beginnen we dan maar eens het weekend met. Pascal gezet gisteren. We hebben een beetje tegen. Maar dan gaan we vandaag toch weer erin smieten. Over de toeren gaan de synthesizer hebben doorgaan.
0: Ja.
1: Of het samen zijn van de Arizona's.
0: Hoi,
1: oh, man. Fijn weekend allemaal.
0: Ja, ik ga maar fijn weekend en af en toe nog proberen om te horen, André. Want ik huur wie drukt, dat stinkt hups. Maar goed, de samen zijn, dat vond ik wel een geweldige plaat. Dat is een piratenplaat van de Omroep van Groesbeek worden vanavond gejat. Dankjewel, André Simons. En misschien kunnen ze nog wel 10 tegen. Maar ja, goed, als ze ontzettend veel wien hebben gedronken, de wedstrijd hebben maar of ze op die huifkraps gezeten, ja of nee, hè. Maar die cursus liep me wel ziek met tractorie, hè. Dat liep me zo. Zal Tjeu ook wel geven, want Tjeu kent er ook het van. Ik kan erbij zitten, de Arizona's. Tony Heijmans, goedemorgen. Feel Good Friday, ik hoor voor Saturday Night at the Movies van de Drifters. Lekker ouderwets pleertje. En dat vind ik heerlijk om die nog een keer te huren. Ik wou zeker op Lies kan erbij zitten. Dan kreeg je toch een foto van Roland de Buxemeester. Gisteren stuurde ons een prachtig pleertje. Dat al zei, nou, de 36 graden hier in Egypte waar we zitten. En leerde ze een beetje het zwembad zien en de palmbuim waar de onder hing. Maar toen dacht ik altijd van, was hij nou die Camille? Die Camille heeft er wel een foto van gestuurd. Die kan ik ook even laten zien aan iedereen. Dit zien de Camille. Alleen, ik zie de Buxemeester niet op die Camille zitten. Zou ik weer een pleertje zien wat er gemaakt heb met AI, ja? De mensen doen het bij de Buxemeester, bij Roland, hè? Maar goed, ik hoop dat er wel nog een Camille-rit gaat maken. Ik heb de oeide ook een keer gedaan. Maar gewoon eigenlijk weer zielig voor de Camille. Denne Johan Gerritsen, de Joker van Postert. Goedemorgen, Jokertje.
2: Goedemorgen, mannen. Goedemorgen, Volkerus. Je bent de Joker van Postert.
0: Hallo.
2: Ja, vandaag kan ik ergens richting Herstal en dan naar Wellen.
0: Ja,
2: en
0: ja.
2: Dan ben je een beetje in de buurt. Alleen helaas met een kooi, dat is wel minder. Voor de Vurgoeien vandaag. Ik heb dit een Feel Good Friday. Ja. Die woon ik voor de Hillbilly Bobble Rap.
0: He, de wat?
2: Van Jeff Soet. Dat vind ik wel een goeie.
0: Hillbilly Bobble
2: Rap. Dat is echt goeie zin van. Ja. Dat doen we vandaag. Vandaag is het een beetje rustig. Een beetje de tuin willen klaarmaken en alles. En dan een beetje voorbereiden. Dus dat we straks gaan beginnen aan monsterhond en dat soort dingen.
0: Jo, dat joh, dat joh, ik heb er ook
2: aan, joh. Voor de rest, iedereen gaat met werken werken. Voor de chauffeur straks een centje. Een prettig weekend. En tot maandag. En radio.
0: Radio, gelukkig heb ik er even een linkje bij gedaan dat ik zelf ook mee kan luisteren met de Hilly Billy Wobble rap. High fast mietje.
3: Boots, scoot, boots, boom, boom, cat, cat, wobble, wobble,
0: wobble, wobble,
3: boom, bap, yeehaw!

Dat is een beetje gek, maar het is wel leuk om dit te huren natuurlijk. Hè? De Hilly Billy Bubble Rap. Ik hoop er zeker op een Liska erbij zitten. Dankjewel Joker van Posten, oftewel Johan Gerritsen. Die vandaag weer met de Kooijaap aan de beurt is. En dan zit Willemke Verbuur. Goedemorgen allemaal. Willemke Gloedveur met Zoes. En Toet Middelnacht en Radioa. Dankjewel. En Christian St. Peter met de Pied Piper. Hoe 1966 aanplaatje. Met aangevraagd door Maries van der Vin. Hier bij L1. En dit is Manarada Michael Wallen met Divine Emotions op deze lekkere vrijdagochtend. Lekker wakker weer met Pascal en Stefan. Toen met Tino de Ellen Ochtendshow. We gaan straks nog hebben over een wieler zesdaagse, maar dat in twee dagen. Nou, wie de neemt, dit duurt ze allemaal straks. Vijf over half zeven. Dit is L1.

0: We gaan lekker doormarcheren, jongens. Het is toch zo heerlijk om te kunnen zeggen dat we de komende dagen lekker vrije hebben. Heerlijk even lekker uitweien. En ook genieten van het heerlijke weer wat er aankomt. En misschien wel rocken op de sokken met Rocking on the Free World. Want die werd aangevraagd deze ochtend door Ruudje Bouten zit. Goedemorgen Pascal, Neil Young met Rocking in the Free World. Zonder zit er gewoon even door de platenbeurzen neer kan kieken of ze nog een paar singeltjes voor de verzameling hebben. Nou goed, ik denk dat ze binnenkort moest gewoon verhoezen, want in hoe staat puilt uit van de platen. Nou, maar het is wel chic. Vind je chic zo'n verzameling? Heerlijk, man. Ik hoop dat ze nog een paar schoene juweeltjes vinden. Misschien wel van de Stones, dat ze nog niet hebben. En dankjewel voor die bijdrage. Ik heb gewoon Neil Young op Lieske erbij zitten. Dan nog onze taxichauffeur Rob van der Hoven. Rob, goedemorgen en welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen Pascal, met Rob, de tax.
0: Oh. Hallo Robbie.
1: Ik heb gisteren nog een zakelijke rit gehad. Ja. Van legerbasis Oorschot naar Valkenburg en de Geul.
0: Ja.
1: En nu doen we helemaal niks meer, want wat? Ik heb vrij weekend.
0: Oh, lekker.
1: Heel
0: lang.
1: En we draaien gewoon eens even kijken wat we gaan doen in het weekend. Mm-hmm. Wat de vogeluur betreft, kon ik van Jo Erens.
0: Jo Erens.
1: Limburg Milange.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending, een fijn weekend en tot mondig. Radio,
0: hoor. Radio, gisteren nog een klein stukje laten horen, hoor. Jo Erens Limburg Milan, met wel in de uitvoering van een draaiorgel. Waarom dat we dat deden, ik heb geen idee, maar dat is wel schoon om dat te huren. En geniet ervan, hè, van die vrije weekend. Misschien dat ik je samen wel kan gewoon kienen. Zou ook zo zien, want het was natuurlijk wel de kienkampioen bij ons. Petra Stroom is er over bij, zoals elke dag. En ze geeft mij met Douwe Bob met Not To Self. En fijn weekend allemaal. En wensen we dich ook, Petra. Even zwijgen naar Petra. En dankjewel voor die bijdrage deze week. En van Petra Stroom gaan we naar Stefan Penders. Goedemorgen, Pascal. Voor de volgende uur had ik hier de Grubentalen met die Böhmische Liebe. Schönes weekend. Grüße und Radio van Stefan. Dankjewel, Stefan, voor die bijdrage. Gaan we zeker even op de Lieskanabie zetten. En van taxichauffeur 1 naar taxichauffeur nummer 2. En dat is Henkie Leenders. Henk, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal.
0: Hallo,
2: hier
0: man.
2: Henk, de taxichauffeur.
0: Welkom, Henk.
2: Ja, vandaag een Feel Good Friday.
0: Ja.
2: Ik hoor eens voor Mark Hamilton.
0: Oeh.
2: Kom, zet toujours et à mer. Ja, mijn Frans is niet zo geweldig, maar
0: je
2: snapt wel welke plaat dat ik bedoel.
0: Ja, ja.
2: Ik wens je een prettige dag in de studio. Voor straks mooi weekend. En we horen ons maandag weer samen met Maarten.
0: Zeker.
2: Radio, hè?
0: Radio, hè? Henk, dankjewel voor die bijdrage. Kom zitten, Jorel Miedewer van Mark Hamilton. Ik hoop erbij zitten. Goedemorgen allemaal. Op deze Feel Good Friday wil ik er huren. That's it, Hansje Dekkers. Ik wil huren I Feel Good van James Brown. Maak er een mooie dag van. Een heel goed weekend met de groeten van Hansje Hoedwel. Hansje, dankjewel.
3: Is L1. Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: klein beetje in de hertslaag, wat ik uit die ontzettend hel slot bij het zingen van deze plaat met zoveel emotie en energie erin. Marco Borsato werd over rood, zometeen Rowan Ezen met geel hier in de Ellen Ochtendshow. Oh, ik ben er zelf ook helemaal hyper van. Oeh, jongens, even rust erin, joh, want even op Freek de Vlieger. Hey Freekie, goedemorgen. Goedemorgen, heren. Met weer een fijn weekend met veel viertjes en burendag voor de deur. Moddert goed weer, nou dat denk ik ook. En hij zegt ook chef Eind heel veel plezier bij de stokkerraces in Engeland. En voor mij ook maar Tico Tico van Klaus Wunderlich. En ook zegt er, hey Hardy, een fijne laatste werkdag. Ik denk dat Hardy met pensioen gaat, of die gaat op vakantie, dat weten we natuurlijk niet, hè. Maar goed, Hardy heeft wel gehuurd, denk ik. Hardy mocht zichzelf natuurlijk ook even melden. Of is het Harley Davidson, nee, weet je. Helmoet Weissen, die komt straks weer vanaf Maastricht Aachen Airport met een weerwaarneming. Maar uiteraard is er ook elke ochtend bij wat betreft een plaatje voor de volgende uur. Helmoet, goedemorgen.
1: Eén goedemorgen, Pascal. Ja, daar zijn we weer. Ja. Feel Good Friday, eind van de week. Ja, met die Feel Good Friday, welke plaat zou erbij kunnen horen? Nou, als je je goed wilt voelen, dan kan dat zijn als je Candy eet. Nou, ik ga niet over de muziek van Candy. Candy Staten nogmaals met Young Hearts Run Free. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Ik wens je weer een fijn weekend. Radio aan.
0: Radio aan. Kijk hoe het zo meteen. Als we een letterlijk opgeven op mijn steekachtige airport. Hè. Dat niet te glad is toch, hè? Maar goed, kunnen we maar goed de weer waarnemen van hem. Zien we straks wel hier bij L1. Roger zegt, goedemorgen. Feel good met Mark en Erwin met half zaad is zun. Prettig weekend. Nou, Roger heeft er zin in, jong. Gewoon er zeker erbij zitten. Dit is Thomas. Goedemorgen, vriend.
2: Hoi, vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo, man.
2: Mijn bijdrage wordt Armen van Buren met In and Out Love.
0: Dat is ook lekker.
2: Fijne uitzending weer.
0: En wat zeggen we dan?
2: Goed weekend alvast.
0: Ja, ja.
2: En radio,
0: hoor. Ah, ja, even op gang komen, hè. Oh ja, we weten hoe wie het zit. Pre-pensioen zit, Freek.

0: geen klodder mayonaise. Nou, daar hou je van, jongens, joh. Met z'n ogen eerst de kermissen. Want afgelopen weekend was een kermis in Zwamen. 2 weken ervoor. Op een ruiver natuurlijk. Even de Sjontse kermis niet gaf. En dan heb ik ook alweer het huur gekregen dat de kermis in Weert er ook aan zit te komen. Ze hebben op de site kermisweert.nl de grote tellerstone. 0 dagen, 8 uur, 37 minuten. En dan tellen de tik maar af. 34 seconden, 33 seconden, 32 seconden. Dat is heerlijk, jongens. Want dan kent ze dat als een van de laatste kermissen natuurlijk heel van dit jaar. 7 pleinen zijn er omgetoverd. Nou, we gaan er straks even over hebben. Wil ik een kermisgeluid huren? Ja, natuurlijk. Ik huur dat wel. Dat ze denkt van, hey, we moeten kermis hebben. Wat moet ik draaien dan? Deze?
1: Attention! Ja! Ja.
0: Ah, oh, we zien er klaar voor, oftewel...
1: Are you ready?
0: Yo, yo, yo, yo, yo! Hey, ik ben er voor en we gaan achteruit, jongens.
1: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go.
0: Misschien zit ze toch ook wel binnenkort in die kermisattracties, hoor. In Wiert. Heerlijk, man. Oeh, jongens, ik moet wel joh wachten. Belfort is ook kermis, geloof ik, hè? Maar dat is iets kleinere kermis. We gaan kijken naar Josje Tossings. Onze, ja, onze buschauffeur op die grote touringcar zit altijd. Jos, goedemorgen.
2: Goedemorgen,
0: man.
2: Jos, de touringcarchauffeur.
0: Daar is er weer. Vandaag. Hallo, man.
2: Zo zeker. Voor de vuurgloeier.
0: Ja, ben ik benieuwd, jong.
2: Op Feel Good Friday.
0: Jo.
2: Zeg ik de kast er goed te spatsen met Tornero.
0: Ach, Tornero.
2: Ik ga nu nog even een paar uurtjes werken.
0: En
2: dan morgen nog een 2 uurtjes cursus.
0: Cursus, hoor.
2: En dan heb ik weekend.
0: Lekker, man.
2: En dan zou ik zeggen, geniet iedereen van het weekend. Alle gloeiwapjes houden vandaag nog tussen de lijntjes. En tot maandag. En
0: deal. Zullen we met huur altijd positief onze touringcarchauffeur. Ruppakee. Wat zou het beginnen weer? Binnen 7-0. Bij alleen Abba komt drama. Take a chance on me. Maar eerst moeten we toch eens even kijken. Want ik kreeg van Roland de Buxemeester. Doen een keer toch Camille-foto's binnen. Gewoon eens zo meteen even aan u gulden te zien. Eerst gaan we nog een schöne goeiemorgen. Onze eigen Kulse Frans. Kulse Frans, goeiemorgen jongen. Welkom in de uitzending.
3: En een schöne jonge morgen.
0: Goeiemorgen,
3: ja,
0: Frans.
3: De laatste werkdag.
0: Ja, eindelijk.
3: Onze, alle nieuwe vrouwen.
0: Ja, zeker.
3: Ik ook wel.
0: Ik ook.
3: En de weekend steht wel voor de duur. Dit weekend kunnen we voor een bezoekje brengen uit Kullen.
0: Echt waar? Mag ik dat
3: wellicht dan nog streven met het liedje van Cool on the Gang.
0: Cool on the Gang?
3: Met Kullense Party.
0: Oh, wat net zeggen.
3: Dat is dan vuurstellig. Ook zo'n Kullense Guys, dit is een mooie. Gerder en waar, prachtig weekend.
0: Ik ook.
3: Rustig aan door Maastricht. Ja, zeker, duur gaat de laatste stuntjes.
0: Ja, ja,
3: en dan
0: zeker.
3: Mag ze ook lekker weekend vieren.
0: Heerlijk, man.
3: Groetjes, Radio.
0: Radio, Kulse Frans, weer te vinden in het Kulse Lounge. Kulse Party van Cool on the Gang. Ik dacht eigenlijk dat het ging over Cool on the Gang, de Amerikanen, maar dat is helemaal niet het geval zo. Hey Stefan, goedemorgen, man. Ah ja, hij is er weer. Altijd vrolijk, hè, onze Stefan. Goed, en dan gaan we eens even kijken of de foto inmiddels door is van de Buxemeester. Want ik zei al van, ja, ik kan me wel Camille een foto sturen, maar ik wil wel zien dat ze zelf op de Camille zitten en... Ja, ja, ja, ja, even een heel groot applausje, want hij zit erop. Samen met zijn makkentenster. Waanzinnig, jongen, bovenop de bult in de woestijn. Daar was een uitkijken over miljoenen, triljoenen kuikens met zandje die er liggen. Ja, er is geen water, anders kon ze een zandje stil bouwen. Maar dat is best wel akelig toen ik hem heel de wiebelt. Ik heb van links naar rechts, maar wel schoenen om mee te maken. En we hebben een schoenen vakantie door Egypte. En dan zal het fijn zijn als we straks weer een weerwaarneming van de Amazone krijgen. Nog veel mensen zien dan wachten, die moeten we even gewoon behandelen. Elron zegt, goedemorgen. Thema vandaag, goedemorgen Luwappies. Hopelijk toekomstig vrachtwagenchauffeur. Ja, dat weten we inderdaad, het Duits zijn beste chauffeur. Ik had graag Darcy Lynn met Push or Luck te willen huren. Radioa. En de vraag is, ken ik Darcy Lynn? Kennen we niet, maar gewoon even uitzoeken.

0: L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
2: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
1: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
3: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
1: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden.
4: De salderingsregeling stopt. Hoe kan ik dan het beste de opbrengst van mijn zonnepanelen benutten?
5: Door je opgewekte energie direct te gebruiken of op te slaan, haal je meer uit je zonnepanelen. Manage your energy op newenergysystems.nl.
6: Goeie paas!
7: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
8: Torta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Porta.
9: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
10: Wilt stiekem bouwen met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen. En maak ze het verschil. Kijk op werkenbij7gram.nl. Zorg begint bij dich.
11: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
12: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
13: Liefde voor Limburg.
14: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
13: Dit is

Even jongens nog, van 9 to 5 nog lekker werk. En dan kunnen we het weekend weer heerlijk aan. Dolly Parton, dat was ze weer met z'n drieën. IBL 1 in de ochtendshow, de 7 van 7 geworden.

0: opmaken voor een lekker weekend. Burenweekend komt eraan. Veel mensen gewoon de straat gans versieren. De komende koffie kan naar de boven. Natuurlijk ook een kretje pils. Zit er OB. De zandbak wordt klaargemaakt. Zandje op de straat. Straat weer afgesloten. Dus hij er een klein beetje rekening mee. Ze denkt van, goh, wat is dit ook allemaal aan de handje in het dorp. Jo, dat zien de burendagen morgen weer. En natuurlijk in Wiert. Toch stel ook het grootste gebeuren. Hebben de rotse kermissen van de provincie natuurlijk. Die gaat weer van start. De teller hebben we net al over gehad. En ja, nu is ze allemaal weer de schoenen toe.
1: Are you ready?
0: Lekker man, als eerste komen we nu verder met de Vurgeleur. Want we hebben op het liefst op dit moment stond Douwe Bob met Natu zelf met twee stripjes. En dan ook Klaus Wunderlicht, Tico Tico, kent ze toch wel van de stokkerrace, zijn ook twee stripjes. En we zien de meisjesstripjes, dat gaan we afwachten. En dat pleetje gaan we straks draaien hier bij de Vurgeleur. Dan gaan we eens even kijken wat we gebleven zien. Tunnel of Love, dat zit Roland. Goedemorgen allemaal, deze zou ik heel graag willen huren. En Ellie Veder zit, goedemorgen Pascal. Hello Sunshine van Bruce Springsteen. Dat vind ik een prachtige plaat. En ik wens je alvast een heel fijn weekend. Dankjewel Ellen voor die bijdrage deze ochtend. Kent ze hem nog? Dr. Hoek, The Medicine Show, Baby Makes Your Blue Jeans Talk. Dat is ook een schoenplaat en dat is Marco Benda. En die wil die plaat geen huren. Ik hoop zeker op een Lieske erbij zitten.
2: Dit is L1.

0: was Fester Williams, once bitten by Shy. Kwart over zeven op deze vrijdagochtend. Ach, we zijn op zoek, nog steeds naar de vuurkleuren. Wat komt er op hier? We gaan hem maar eens even vragen aan. Als het goed is, is dit de Calabas. Goedemorgen, Calabas.
1: Ja, goedemorgen, gloeiwappies.
0: Goedemorgen, man.
1: Met de Calabassie.
0: Welkom.
1: Ja, een weekend steeds voor de deur.
0: Absoluut.
1: En even een paar uurtjes werken voor de baas, slim kieken.
0: Ken
1: en dan, ja, we hebben het weekend een postrolt.
0: Een pickleball, hè?
1: Het open Limburgs pickleball toernooi.
0: Ja, dat is goed hoor.
1: Dan komen de Nederlandse sterren komen door de top. En Wales, Frankrijk, Duitsland. Mm-hmm. Mogen zelf ook mee doen.
0: Oh, nog.
1: Ben je benieuwd wat Bert?
0: Ja, ik ook.
1: Even een pleintje gooi met de Tico Tico van de Stokka-vleugel in Boulder.
0: Dat was goed, hè, dit hier.
1: Jongens, man. Ik wens u een fijn weekend en radio, hè.
0: Radio, hè. Dankjewel, Ralfie. We gaan weer een stepje erbij zitten met Tico Tico van Man op dat orgel. Dat wonderorgel eigenlijk, ja, van Klausje Wunderlich. Heerlijk. Dan gaan we naar Wiel Laurens. Net op het randje nog. Be My Boogie Woogie Zitter van Mr. Walkie Talkie. Wiel, dankjewel, jong. Jan-Oet Sittard zit. Goedemorgen. Voor mij ook Klaus Wunderlich. Er waren moeie tieren door in Engeland en in Boulder. Ziek, man. Ik wil dat geer een keertje huren. En ik hoop nou... Hé, hey, daar is dat toch weer.
2: Goeiemorgen.
0: Stefan van Inge.
2: Pascal en Stefan.
0: Hallo, man.
2: Het is een Feel Good Friday.
0: Dat is het.
2: Ja, hier ben ik toch maar weer een keer.
0: Eindelijk, jong.
2: Ja, een paar dagjes gemist. Veel last van het ermtje gehad. Ja, slecht geslopen. Pas in de laatste uurkens, ja. En dan missen natuurlijk net te veel gloeien.
0: Ja, precies
2: om half acht zo. Wat per domenee. Maar ja... Vandaag zien we dat het eerder wie het ermke is altijd nog niet in een goede stand.
0: Goed.
2: Dus dat zou wel met gewoon over het weekend heer, helaas. Mm. Maar goed, ik denk ik stuur vandaag toch maar weer eens even shit in. Vandaag waren denken we de veelgloeier aan een Limburgs feel good pleitje. Jacques Vinders met Druim met mij. Nou heren, een heel fijn weekend alvast. Tot volgende week nog eens een keer. En radio, hoor.
0: Radio, hoor. De baas van Steven van Inge, de winnaar van de fotowedstrijd natuurlijk bij L1 in verband met de ethische werk. En begon die pleitje erbij zitten.

0: It's George Michael met Fast Love. Wie alleen in de Ellen Ochtend Show. Jongens, jongens, jongens, jongens, hebben we het spannend deze ochtend. Want we moeten er even gewoon kijken wat het deze keer gaat werken bij de Veugeloeier. Veel inzendingen binnengekregen. En Elrond hebben we weer over. Kennen jullie haar nog? Ja, ik heb het net even nog gekeken. Ik ken haar zeker nog, hoor. Darcy Lynn, dankjewel daarvoor. Eerst even door met de Veugeloeier. Want hey, John de Kimbonen binnen. John, goedemorgen, man.
1: Goedemorgen, Pascal en Stefan.
0: Hallo, man.
1: Goedemorgen, groeiwappies.
0: Hallo.
1: Wens voor iedereen een hele fijne dag. En voor verder een heel fijn weekend. Vandaag voor de Goodwill Friday zou ik graag Elton John met Nikita.
0: Oh, dat is ook zo. Radio, hoi, hoi, John. John ging er deze week vandoor met een koffiepakket. Gewoon vandaag ook weer weggeven. Maar we hebben nog niet bekendgemaakt met BW koffie drinken vandaag. Nou, gewoon ik zo meteen door.
2: De Veugeloeier.
0: Eerst maar eens even kijken op het grote lijstje met al die pleitjes die zijn aangevraagd deze ochtend. En welke doen de meest aangevraagde stemmen. Dat is natuurlijk wel belangrijk, want die plaat gewoon bedrijven. En voor sommigen is dat toch wel een herkenningsmoment. Als ze zien geweest bij de stokkarraces in Boulder. De stokkarraces overal, dat was een beetje de herkenningstoon. We gaan terug naar 1976, zo zeggen ze dat. Er was een man, die had een orgel. Een of andere elektronisch orgel. Destijds was dat heel modern. En daarna gingen heel veel mensen die gingen op orgelles. Die wouden ook allemaal net zo orgel kunnen spelen als Klaus Wunderlich. Maar ja, Tico Tico, dat was wel het nummerke. En zeker bij de stokkerraces in Boulder was er altijd mee begosten. En natuurlijk ook Peter Gunn. Maar dit was wel de plaat die vandaag het meest aangevraagd is. Klaus Wunderlich, dank voor het stemmen.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
6: Meneer, mag ik u wat vragen?
7: Ja.
6: Waar kent u Hazy van?
7: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
6: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
7: Oké.
6: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
5: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
8: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
9: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
15: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
16: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
17: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
18: Goedemorgen, dit is het LE Nieuws. De politie-eenheid Limburg boekt successen in de strijd tegen nepagenten. Waar de politie vorig jaar 863 incidenten registreerde, bereikte de overlasten in de zomermaanden een absoluut dieptepunt met zo'n 40 meldingen per dag. Dankzij extra inzet en het delen van geblurde foto's zijn er meer aanhoudingen verricht. Van 30 september tot en met 11 oktober is er weer extra aandacht voor het belang van kinderboeken. In Limburg wordt dit jaar niet alleen uit Nederlandse boeken voorgelezen, maar ook bekende provinciegenoten lezen voor uit Limburgstalige boekjes. Onder andere influencer Lotte Oet Limburg, de Valkenburgse wethouder Daan Privo en drag queen Miss Patty Pampam lezen in het Limburgs voor aan kinderen in de kinderopvang. En sport Ruben van Bommel heeft zijn debuut als international van het Nederlands elftal binnen. Met een assist was de PSV'er meteen bepalend. In het Nations League-duel met Duitsland kreeg de aanvaller in de 83e minuut zijn gewenste speelminuten en daarmee het haasje. Dat is een symbolisch speltje dat iedere debutant ontvangt.

0: dat snap ik. Dat snap ik. Stefan kan binnen in de gaten stil een koffie liggen drinken. Wil ze koffiegas? Ja, ja. Ik snap dat, man. Einde metal 50 en einde metal 74 of wie lang bus eigenlijk. Dat weten de meeste mensen het eigenlijk al, hè. Dancing with tears in my eyes. Tronen van Bleachop. Kan je zo meteen wel zien, want dat zit er vandoor eens met een koffiepakket hier bij L1. Het is de allerletste koffiepakket. En dan volgende week komen ze allemaal binnen bij die mensen. Ja, dan krijg je die ook tronen en dan van yes, we hebben gewonnen.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een koffie?
0: Nou, ik heb wel zin in een lekkere bank. Ik heb er pas twee op. En de mensen, ja, vrienden, moet ik altijd drie bekjes koffie hebben. Dus eigenlijk van manier is dat toch altijd wel positiever. Ik weet niet, wie wil hem zo erop, Ten?
2: Nul. Zero.
0: Nul?
2: Ja, nog niks.
0: Heb je toch net al met 1,50 meter aan de koffie gezeten?
2: Ja, ja, maar even een watertje, hè.
0: Oké. Okay. Loestreers. Vandaag drinken we koffie met, ja, ik zeg al 1,50 meter, dat moest het eigenlijk
2: ja,
0: al weten.
2: Dat is
0: gewoon een inkoppertje, hè. Ja. Sneer Frans, doe je dus.
2: Nee, nou net Stefan Collard is natuurlijk al verlinden, absoluut niet. Nee, ja, maar moet ik het zeggen, denk ik het zeggen?
0: Maar, ja. Maar ik weet wel wat ik wil de pauk er wel even bij pakken. Oké, okay, Stefan, oké, okay, we drinken we koffie.
2: Ja, met de Peppy.
0: Echt hoor?
2: Met Beppie.
0: Oh, fantastisch.
3: L1 Media Overzicht.
0: Oh, dat haai de naam, hè? Want zometeen, als we zeggen van nu kent ze appen, geef het even door via de L1 appen. Maar kent zo misschien dat de ganse zak met koffie en ja, en alles wat erbij zit van dicht is. Eerst maar eens even kijken wat we doen met allemaal aan de handjes in de wereld. Amnesty International die heeft opgeroepen tot de afschaffing van de Amerikaanse immigratie- en douanedienst ICE. De dienst is belast met de uitvoering van het harde optreden tegen immigranten van de regering van president Donald Trump. Een rapport van Amnesty brengt wereldwijde mensenrechten schendingen tijdens operatie van ICE in kaart.
2: Ja, mijn computer is nog open.
0: Oh, ja. Nou ja, goed. Okay. Dan handen af van de ICC en alle andere instituties die de internationale rechtsnormen beschermen. Dat zei premier Jette in zijn speech bij de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties. Het reglement om sancties in te stellen tegen een internationaal strafhof, het ICC, zijn een teken aan de wand, vindt Jette. En een mega-operatie vannacht in Amsterdam. Op de ring A10 werd een nieuwe brugdeel op zijn plek gehezen. Die werd met een schip vanuit Friesland naar de hoofdstad gevaren. En veel Amsterdammers wilden met eigen ogen zien hoe dat ging. In een tentje kreeg ze ook uitleg van de bouwvakkers.
4: Ik vind dit leuk. Ik ben van de techniek. Ik vind dat hartstikke leuk.
5: Ik vind het ook erg leuk. En ik vind het ook leuk zoals telkens informatievoorziening doen. En filmpjes laten zien. En dit soort bijeenkomsten.
0: En de nieuwe brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de ring van Amsterdam.
2: Nou, ik ben er.
0: Ja,
2: ik ben er. Ja, in Delft zijn gisteravond honderden studenten op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. Ja, rond de stad waren de laatste tijd meerdere mishandelingen en aanrandingen. De burgemeester riep vrouwen op niet alleen te fietsen. Een groep fietsers verzamelde zich in het centrum.
6: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen. En samen om in actie te komen.
2: Ja, vervolgens fietsen ze gezamenlijk richting de Delftse Hout, waar de incidenten waren. Een man van 19 zit hiervoor vast.
0: En gisteren stond er veel de televisie keken naar Nederlands elftal. En heeft de eerste wedstrijd onder leiding van de bondscoach Xavi gelijk gespeeld tegen de Pruisen. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam werd het 1-1. Nederland speelde goed, maar kwam wel op achterstand. En het duurde tot bijna het einde van de wedstrijd voordat Cody Gakpo op schitterende wijze de gelijkmaker scoorde. Supporters in de stadion zagen een prachtige wedstrijd en zijn optimistisch over de toekomst van Oranje. Dat zeiden tegenover Hart van Nederland.
7: Ja, tevreden. Eerste start, toch?
8: Ja, ja.
9: Heel veel vertrouwen. Ik hou echt van Xavi en Hernandez. Dat is niet normaal.
10: We gaan ervoor.
11: Europees kampioen gaan worden. Daar geloof ik echt in.
0: Van Bommel die ook mee, heb ik begrepen.
2: Ja.
0: En zondag speelt Oranje opnieuw in de Nations League. En dan is het in en tegen Servië.
2: Ja, verder vandaag. De paus bezoekt Frankrijk. Hij ontmoet de Franse president Emmanuel Macron in Parijs. En zal het hoofdkantoor van de UNESCO van de VN bezoeken. En Max Verstappen moet aan de bak. Hè. Ja, dit is weer zo'n heel gek weekend.
0: Ja.
2: De race is dan weer op zaterdag en net op zondag. Maar in ieder geval, hij moet aan de bak tijdens de kwalificatie voor de grote prijs van Azerbeidzjan. En Jong Oranje speelt in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK 2027 tegen Jong Noorwegen.
0: Dan zien we Gans Biegenbrood hier in het LA Media Overzicht. In de L1 Ochtendshow waar we koffie drinken met Beppie en muziek huren van Liam Rimes. Can't fight.

0: Kimaan Liam Rimes op de radio. Apples kan en Steven natuurlijk. En het gaat om gebeuren, de kermis in Wiert.
1: Turbo op de turbo.
0: Zeker turbo op de turbo vandaag. Koffie geven we ook weg. En met weg geven we door vandaag koffie drinken. Henk, vertel het nog een keer, jong. Hallo.
2: Goedemorgen, Pascal en Stefan.
0: Hallo.
2: Vandaag koffie drinken met Peppi.
0: Hoppakee.
2: Goed uitzending. Goed weekend. Hoi.
0: Dankjewel, kwart voor acht, IBL 1. We gaan eens even kijken. Gewoon bovenop Maastricht, Aachen Airport Stone. Als het goed is, is het filmpje binnengekomen van...
1: De Helmoet natuurlijk, hè?
3: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Start vandaag Zuidoosten, start met overwegend helder weer. We zien een lichtblauwe hemel en we zien wat oranje lichte bewolking verschijnen. Verder aan de horizon ook die oranje goudgele gloed die daar verschijnt. Met daarboven een lichte bewolking in dezelfde kleur. Als we doorschieten van Zuidoosten richting Oosten zijn daar wat vliegtuigstrepen waarneembaar. Verder zien we ook daar die oranje gele gloed verschijnen. Achter 20 minuten zal de opkomende zon ook zijn werk gaan doen. Deze reis van vandaag begint om 7 uur 27 en vanavond rond 19 uur 28 die reis eindigt. 12 uur nog maar aan daglicht, zeker zonlicht. Doorschietend vanuit het oosten richting het noorden. Ja, ook daar is die lichtblauwe kleur goed waarneembaar en die gloed aan de horizon. Temperatuur 9 graden. We hebben ten opzichte van gisteren 3 graden ingeleverd, moet je zeggen. We hebben vandaag te maken met een zwakke zuidenwind. Andere windrichting dan de laatste paar dagen. Het is droog, belooft natuurlijk ook droog te blijven. Dus ik wens jullie wel vast een fijne dag toe en een fijn weekend. Radio,
0: dankjewel. Als ze dan Sheldrie van ons maken, pakte een pot met blauwe verf, kwakte tegen de ding aan en een streep oranje. Want ze het Waalhoed is wel prachtig om die lochten allemaal te zien boven de provincie. En zeker als ze dat bekijkt vanuit Maastricht, Aachen Airport. Dus wel op het heel goede stukje Limburg. Wat is heerlijk om dat fijn te zien. Dankjewel wel, Helmoet Weijsen, deze week weer voor al die weerwaarnemingen. En we gaan maar doen toe.
1: We gaan naar André, hè?
0: Oh, de Grashoek.
4: Goedemorgen, Pascal en Stefan.
0: Hallo.
4: Op deze vredige morgen doet de Grashoek de weerwaarneming. Een stralende, strakke log. Er zit nu al veel blauw in. En dat belooft vandaag toch wel een schone dag aan het weer. Alleen vanmorgen was het koud.
0: Ja.
4: Ja, en in de loop van de dag dan zullen de temperaturen toch wel op gaan lopen. Want nou, die 4 bij 6 graden vanmorgen, vanmiddag toch wel 2, 23, misschien wel 24 graden. En dat is toch helemaal niet verkeerd. En als het droog is, dan is dat altijd fijn natuurlijk.
0: Zeker.
4: Tja, vandaag een lekkere, rustige herfstdag. Beetje na zomer. Ik wens u in de studio een hele fijne dag. Alvast een heel fijn weekend. En Radiowa.
0: Radiowa, dankjewel. Vanuit de Graas ook. Dat was weer André van Maris. Misschien heet hij ook wel Burendag. Bij ons is dat ook Burendag, hè? Krabbeer op straat, hè? Kan met koffie erbij. Een hoop site neerkiepen voor de Kenjer. Heerlijk, man. Oplossen. Bedikken ook in de straat.
1: Ja. De Burendag overal, hè?
0: Ja, is op veel plekken in de provincie natuurlijk. Heerlijk. Dan hebben we er nog één te gehoord. Dat is Peter Meijer. Die is voor onderweg met de fiets. En we fietsen overal.
1: In stijl, onder andere.
5: Goedemorgen Pascal en Stefan en luisteraars alleen radio. Hier de weerwaarneming vanuit Stijl. Ja, het is vanochtend een frisse ochtend met een graadje of 6. Maar wind is er nauwelijks, dus het voelt toch niet zo koud aan. Mm-hmm. Verder, ja, wolken zijn er vandaag weinig, een beetje sluierbewolking. Maar het is vandaag een mooie zonnige dag. Je ziet aan de wolken dat die al een beetje rood worden aangeschenen door de zon. Dus ja, het wordt echt genieten vandaag. En voor de rest, ja, het hele weekend wordt eigenlijk wel een prachtig weer. Dus mensen, geniet ervan. En dan zou ik zeggen, tot maandag.
0: Tot maandag, dankjewel. Even uitkijken, dat is juist hoor. De Maas ligt er goed bij. Heel klein struimpje zit erin. Heerlijk jongens, wat meer struiming in zit natuurlijk. Dat is de kermis, want de kermis zit erover aan te komen door een bier.
6: Koop uw penningen aan de kassa voor de volgende rit.
0: We gaan de rit ook doen. Doen we samen met Zoemer en Lex Uiting. Want dit was zijn allereerste bandje. En dit zong er een jaar of 10, 15 geleden. Louis Minnehoes, Hilsenoe bij L1 in de L1 Optic Show.

0: Tering, Dua Lipa, IBL1. Wat is dat, pikkenbol? Wat heeft dat mee te maken? Pikkenbol? Ik hoorde net ook al, de Calabas had het er ook over een pikkelbol toernooi. Ik denk dat ik liep in een pot met augurk en
1: eten. Ja, dat denk ik ook aan.
0: Ja, nou, we gaan het er straks over hebben, Bob. Ook over kunnen hebben. Dat is een zesdaagse wielrenwedstrijd. Een zesdaagse wielrenwedstrijd, maar dan in 2 dagen.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
5: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
4: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
5: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
6: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
7: Met Rousseau chocolade.
6: Kijk op rousseau.nl.
8: Horta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Horta.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Vlieg

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie-eenheid Limburg boekt successen in de strijd tegen nepagenten. De overlast bereikte in de zomermaanden een absoluut dieptepunt met zo'n 40 meldingen per dag. Ruben van Bommel heeft zijn debuut als international van het Nederlands elftal binnen. In het duel met Duitsland kreeg de aanvaller in de 83e minuut zijn gewenste speelminuten. En tijdens de kinderboekenweek wordt dit jaar ook uit Limburgstalige boekjes voorgelezen door bekende provinciegenoten.
3: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
5: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
4: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
6: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
4: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
7: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak vol karakter.
8: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
9: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
7: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: The Music of Zimmer en Williams terug in het MAC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via MAC.nl.
13: Show.

Touch. Jennifer Pace met Crash in the Alleen in de Alleen Hoofdhit Show. Dat er van alles te doen is in de provincie. De kermis in Wierden begint. Pickleball toernooi is eraan zetten te komen. Burendag. Maar in Leeuwen, daar kennen ze er ook in van. We gaan even zo meteen terug naar de jaren 70. Maar eerst even lekker opstarten op deze dag. Het is vrijdag. Bijna weekend, mensen. We hebben er zin in. Zo meteen gaan we het hebben over een wielerzesdaagse in 2 dagen.

0: de jaren 70 toen stonden onder andere Leeuwen en alle andere dorpen in de provincie compleet op zijn kop tijdens die legendarische hometrainer Wieler Zesdaagse. En hoe bijna 40 jaar later is deze traditie weer helemaal terug, maar dan in een modern tweedaagse jaske. Dit begint vooral het café A. Leeuwen in het decor van Alp du Leeuwen. Veer hometrainers gekoppeld aan een grote authentieke klok met veer wiezers en een publiek dat de deelnemers naar de finish schreeuwt. En de volledige opbrengst die geeft door KBF Kankerbestrijding. We spreken erover met Leon Weijers, een van de organisatoren van dit bijzondere evenement. Welkom, Leon.
1: Dankjewel, goedemorgen.
0: Ja, we komen hier na 40 jaar terug in het team met deze traditie. Ja, waarom is het destijds in de jaren 70 gestart en waarom nu weer afgestoft?
1: In de jaren 70 waren het inderdaad ieder zichzelf respecterend dorp in Limburg Haarzon Zesdaagse. En dan waren de opbrengst meestal voor de voetbalclub of een clubhoes of de fanfare. En in januari belde mij de kastelein van Aad Leeuwen, en hij zei: Leon, ik wil dat Zesdaagse gevoel van de jaren 70 van de vorige eeuw, dat wil ik weer terug hebben. En begon dat nog een keer organiseren. En ik moet zeggen, ik was ook direct enthousiast voor. Maar Zesdaag, dat waren te hoog gegrepen. Dus we kwamen al snel uit op 2 dagen. Maar wel op dezelfde modus als toen.
0: Ja, neem maar eens even mee, want het zien dus veer home trainers en de klok met veer wiezers. Wie zit er dan in dan?
1: Ja, er staan 4 home trainers in de zaal. En dan kan ze €4 betaald voor het goede doel, wat ze al zei, het KWF. Kan ze opstappen en rieven de snelste tiet. Nou, de snelste tiet, die gaan voorbij. En de 4 snelste, die gaan zondagmiddag een grote finale rieven. Voor de trofee van Alp du Leeuwen. En we hopen natuurlijk op veel deelname, want er liep me toch niets mooier als je tegen die vrienden of collega's gaat fietsen. En de wens. En de kubus maandagmorgen op het werk. En de zes. En jongen. Het weekend een beetje overleef. Hier staat de kampioen. Dat is toch wel heel mooi.
0: Dat is waanzinnig. Steeds staat eindelijk vol op het podium door. En ook nog voor een goede opbrengst. Want de opbrengst ging naar KBF.
1: Ja, we hebben een zeer ambitieuze doel gesteld. We willen zeker €4.000 kunnen ophalen. En dat kunnen we doen als we veel fietsers krijgen. Dus ik hoop dat deze ook echt

0: iedereen op. Kom dan, stap op de fiets en laat zien wat skins. En natuurlijk ook, en dan wil ik toch even uitspreken, we hebben geweldige ondersteuning op onze sponsors die ook het goede doel ondersteunen. Maar ik ook mooi vind je dat verder weer oppakken, nou, inderdaad, nou, zo'n lange tijd. Want dat is... Ja, mooi.
1: Zeker. Dat is fijn, joh. Ja, mensen zeggen, die kunnen zich inschrijven, maar hun spontaan binnenlopen kan ook doen en ermee doen.
0: Ja, die kunnen hun meedoen en ik denk, dus ja, ik zou zeggen, kom met groepjes, daag elkaar goed. En dan is het wat ik net zeg, dat is niets mooier als ze van hun collega's kans winnen.
1: Ja.
0: Met in de achtergrondje, dat het, ja, het goed, dat is voor een goed doel. Want ja, dat is natuurlijk wel de uitgangspuntje.
1: Er zitten echte fanatiekelingen bij, daar krijg je wel een beetje zadelpien van, hè?
0: Ik moet zeggen, ik heb zelf in de jaren 70 ook wel een paar keer metgedaan. En dat waren dan 6 dagen, maar op het eind van die werk, dan had ze wel een, ik zal de details besparen, een niet zo'n prettig gevoel.
1: Dat geloof ik. Weet er alles van dat je zelf een paar kilometer gefietst hebt. Maar ik ga er naartoe en dan zit ze op de fiets en wil ze natuurlijk ook geëntertained worden. Daar heb je ook aan gedacht, hè?
0: Wat blijft?
1: Een beetje entertainment, heb ik gewoon een gedachte.
0: Ja, zeker. Het werd overgehoord met een sausje van het Oktoberfest. Dat zijn verschillende artiesten. We hebben prominente ritten. Dat doen mensen uit de Münchse politiek aan met. Oud-voetballer Harry Gommans is daarbij. Geen Reinders hebben vanzelf kunnen strikken. En ook de in de Münch wereldberoemde Tante Nel.
1: Tante Nel?
0: Ja. Die gewoon echt tegen elkaar fietsen. En die gewoon natuurlijk ook proberen elkaar de loef af te steken. Maar daar is natuurlijk vooral ook het doel dat mensen dat ook goed sponsoren. En mensen entameren om geld te geven voor het goede doel, het KWF.
1: Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
0: Ja, want het KWF, en dus nogmaals, er werden steeds meer mensen genezen van kanker. Maar het blijft, onderzoek blijft nodig, want dat kan iedereen treffen. Die zelf binnen de familie, binnen vriendenkring, collega's, noem maar op.
1: Inderdaad. Iedereen heeft wel een verhaal, heeft wel zo'n meegemaakt. Maar het zal natuurlijk wel schoen zien, inderdaad. Want ze zijn ook al mondig aan de boer te lopen met de trofee die op je leven. Dat klinkt wel schoen, hè?
0: Ja. Dus we wilden het eerst Alpe d'Huez in Leeuwen nummer. Maar we hebben voor de zekerheid toch even met het KWF gebeld. En dat mocht niet. We mochten er wel nog verwijzen.
1: Ja.
0: Maar we hadden binnen het comité een zeer intelligente vrouw zitten. En die zei, weet je wat, dan maken we er Alpe d'Huez van. We hebben er wel in Leeuwen niet zo heel veel berg. Maar het liep er wel op. En ik denk dat de connectie met Alpe d'Huez snel gelag is.
1: Daardoor. Zeker. Dan is het allemaal weer duidelijk. Te weten we wie het geeft. De home trainers stonden kloor. De kettingen die zijn gesmeerd. Leon Weijers van de Wieler 4-daagse. Ik wens ontzettend veel succes. En Maarten gaat van dat je veel geld om mag holen.
0: Geet goed komen.
1: Dankjewel. Dankjewel, hè. Hoi.

0: winnaar van het oeuvre van Frans Pollux bij de vorige week gepresenteerd. Allemaal in Venlo, word ik vast op bier. Dat was schoen en wel om mee te maken.
1: L1 Media Overzicht.
0: Eens kijken wat er op dit moment allemaal leeft in de media. Amnesty International heeft opgeroepen tot de afschaffing van de Amerikaanse immigratie- en douanedienst ICE. Die dienst is belast met de uitvoering van het harde optreden tegen immigranten van de regering van president Donald Trump. Een rapport van Amnesty brengt wijdverbreide mensenrechtenbeschendingen tijdens de operatie van ICE in kaart.
2: Ja, en handen af van het ICC en andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Dat zei premier Rob Jetten in zijn speech bij de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties. Het dreigement om sancties in te stellen tegen het internationaal strafhof zijn een teken aan de wand, vindt Jetten.
0: Ja, een mega-operatie vannacht in Amsterdam op de ring A10. Daar werd een nieuw brugdeel op zijn plek gehezen. Die werden dus vanuit Friesland helemaal naar de hoofdstad gevaren. Ja, en veel Amsterdammers die wilden dat met eigen ogen zien hoe dat ging. En in een tentje kregen ze ook nog uitleg van bouwvakkers.
3: Ik vind dit leuk. Ik ben van de techniek. Ik vind dat hartstikke leuk.
4: Ik vind het ook erg leuk. En ik vind het ook leuk zoals telkens informatievoorziening doen en filmpjes laten zien en dit soort bijeenkomsten.
0: Ja, en de nieuwe brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de ring van Amsterdam.
2: Ja, in Delft zijn gisteravond honderden studenten op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. Rond de stad waren de laatste tijd meerdere mishandelingen en aanrandingen. De burgemeester riep vrouwen op niet alleen te fietsen. De groep fietsers verzamelde zich in het centrum.
5: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen. En samen om in actie te komen.
2: Ja, vervolgens fietsten ze gezamenlijk richting de Delftse Hout, waar de incidenten waren. Een man van 19 zit hiervoor vast.
0: En dan het Nederlands elftal. Met de nieuwe Spaanse bondscoach Xavi is in de Nations League begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. Vlak voor tijd maakte Cody Gakpo de prachtige gelijkmaker. Die kwam tot stand met een assist van Oranje-debutant. Daar is hij, Ruben van Bommel.
2: Ja, ja.
0: Met de buiten de kant van de voet krulde hij de bal voor. Van Bommel kijkt tevreden terug op zijn debuut.
6: Ja, ik ontschepte de bal en toen ging ik lopen. En toen zag ik Cody de tweede paal helemaal vrij staan. Dus ik dacht, hij moet op een manier daar komen. En ik denk dat hij nog niet eens zo makkelijk was om af te werken. Dus dat was vrij aardig gedaan. Maar de paas was ook niet verkeerd.
0: Chapeau en zonder Oranje alweer aan de bak in de Nations League. Dan is het tegen Servië.
2: Ja, en verder vandaag. De paus bezoekt Frankrijk. Hij ontmoet de Franse president Emmanuel Macron in Parijs. En zal het hoofdkantoor van de UNESCO VN bezoeken. Sorry. En Max Verstappen moet aan de bak tijdens de kwalificatie van de grote prijs van Azerbeidzjan. Ja, daar word ik nerveus voor namelijk. En Jong Oranje speelt in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor de EK van 2027 tegen Jong Noorwegen.
0: Gans Biegebrood en de L1 Media Overzicht in de L1 Ochtend Show. Het is vredig. Summer 12 to 12. Dat is een collectie straks misschien dat ze wel ook eens kroken en zeggen je weekend. Maar bij Alain, heel ze nu op de radio bij Pascal en Stefan.

0: Evenbed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
4: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
3: Alles over vrouwengezondheid. Tickets groenekruisleden.nl/vrouw.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
8: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. De politieeenheid Limburg boekt successen in de strijd tegen nepagenten. Waar de politie vorig jaar 863 incidenten registreerde, bereikte de overlasten in de zomermaanden een absoluut dieptepunt met zo'n 40 meldingen per dag. Dankzij extra inzet en het delen van geblurde foto's zijn er meer aanhoudingen verricht. Van 30 september tot en met 11 oktober is er weer extra aandacht voor het belang van kinderboeken. In Limburg wordt dit jaar niet alleen uit Nederlandse boeken voorgelezen, maar ook bekende provinciegenoten lezen voor uit Limburgstalige boekjes. Onder andere influencer Lotte Oet Limburg, de Valkenburgse wethouder Daan Privo en drag queen Miss Patty Pampam lezen in het Limburgs voor aan kinderen in de kinderopvang. En sport Ruben van Bommel heeft zijn debuut als international van het Nederlands elftal binnen. Met een assist was de PSV'er meteen bepalend. In het Nations League duel met Duitsland kreeg de aanvaller in de 83e minuut zijn gewenste speelminuten en daarmee het haasje. Dat is een symbolisch speltje dat iedere debutant ontvangt. En de komende 3 weekenden worden Limburgse snelwegen afgesloten vanwege werkzaamheden. Eerst is de A76 aan de beurt. Deze is in de richting van Heerlen dicht. Tussen knooppunt Kerenzijde Nut vanaf vanavond 9 uur tot dinsdag 29 september 5 uur 's ochtends.

0: Warren, Tay McRae, What I Want, BLN. Wat wil ze dan? Wil ze het nieuws huren voor Miss Oktoberfest 2026? Hoe zit dat? Hebben we. Dat is Mike Savelkool. Zometeen huren ze hier in de L1 Ochtendshow. En wat we ook moeten huren, stuk de naam vandaag voor het koffiepakket. Roger, zeg toen nog een keer.
1: Hey, goedemorgen, Pascal en Stefan.
0: Hallo, man.
1: Als ze alle koffieborden achter elkaar liggen,
0: dan
1: maakt ze één lange rie van.
0: Wat kreeg ze dan?
1: Ik heb ze op ongeveer 1,50 meter goed. Mm-hmm. Dus je drinkt koffie met Pappycraft.
0: Dat is gewoon in ieder geval.
1: Hoetjes en dan was het een weekend.
0: Zelfde jongen. Hoi hoi hoi hoi. Als we straks een teken geven, mogen ze deze gewoon appen naar ons. En kan zo zien dat we dicht bellen en eens blij maken met het koffiepakket. Liefde voor Limburg. Dit is...

0: Anastasia. Pay my dues hier bij L1 in de L1 ochtendshow. En jongens, er zijn wat te gebeuren in Postort en Roerdalen. Want er werd de 7e editie van de Limburgse Open Pickleball georganiseerd. En dit jaar groter dan ooit. We hadden vanmorgen bij de volgleurs ook iets. Ze zeiden, ja, door gaan we naartoe. Dan moeten we alles verweten, dacht de veur toen. En daarom hebben we aan de lijn Jeroen Raamakers. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eerst was het volgende, ja, Limburgse Open Pickleball toernooi. Heeft dat te maken met komkommers, met augurken?
1: Nee.
0: Zou ze zeggen, hè?
1: Nee, dat is wel het wat we altijd horen. Maar ja. Pickleball is een racketsport. Het speelt ze eigenlijk op een soort badmintonveld, afmeting. Met een leeg something net. En ja, het heeft eigenlijk niks met augurken te maken. Maar de naam, ja, is eigenlijk ergens in Amerika bedacht in 1960. Want het heeft eigenlijk niks met augurken te maken.
0: Maar goed, in de jaren 60 bedacht. Nu is het helemaal teruggekomen door 2026. Want we zitten toch wel bij de Limburgse Open Pickleball door in Posterol. Wie is er zo bij jeugd terechtgekomen?
1: Wie is bij ons terechtgekomen? We zijn in 2016 hebben we dit spel eigenlijk gezien. Zijn we dat gaan spelen. En de laatste 3-4 jaar heeft het een hele grote vlucht genomen. In Amerika is het enorm groot. In Azië is het bijna, tenminste wat we horen, is het bijna volkssport nummer 1 geworden. Mm-hmm. En in Europa begint het langzaamaan ook wat groter te worden. Maar we spelen dat sinds een jaar of 10. En we hebben nu een jaar of 7 organiseren weer dat Limburgs Open. Mm-hmm. En dat werd steeds groter, want ja, er is steeds meer animo om dat als het ware mee te maken. Maar we hebben met name ook een soort Limburgse inval. Dus we hebben eigenlijk 's morgens fly en we hebben dan Limburgse lunch.
0: Kijk, dat heel bekeer. Dat is natuurlijk fantastisch natuurlijk. Hè? Maar het staat ook bekend als een van de best georganiseerde toernooien in ons landje en omliggende landen. En is zelfs in 2024 bekroond door het beste toernooi van Nederland. Daar moesten we toch wel gestolds op zien, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, daar zijn we wel heel erg groot op. Dat is wel heel erg schoon. Nu moet ik wel zeggen, we doen er ook veel voor. Mm-hmm. We hebben wel het geluk dat we hier in een regio zitten met België en Duitsland vlakbij. Dus er komen veel internationale spelers. En ja, mensen vinden het toch wel leuk om tegen andere spelers te spelen uit een andere lijn. Dus dat is weer een voordeel wat we hier hebben.
0: Wat moeten we zien komend weekend in Postert?
1: In de sport al de... Als ik wil je... Mm-hmm. Dat is vanavond nu of 5 kunnen ze eigenlijk free spelen. En vanavond nu of 6 beginnen de eigenlijk singles. Dus dan spelen ze 1-1. En zaterdag is het vanavond 9 uur beginnen de wedstrijden. En het in de dubbels, dus de heren dubbels en de dames dubbels. En dat duurt tot een uur of 6. En zondag heb je de mix dubbels. En dat is ook van 9 tot ongeveer 6.
0: Dus. Ja, het gaat wel een evenement weer door in Postert.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ik loos vanmorgen een stuk in de krant. De immers zeiden nog tegen mij. We hadden net al over die pickles, over die komkommers. Hadden ze Oost Kesbeke gevraagd, de augurkenkoning, ken ze wel.
1: Ja.
0: Hij zei,
1: ja,
0: eigenlijk ben ik door de naam nieuwsgierig geworden. Wij maken natuurlijk pickles. En dus heeft de tennisbol mij benaderd om eens kennis te maken met de pickleball. Ja, ja, die had je eigenlijk nog Postert moeten horen, hè, de Oost Kesbeke.
1: Nou, ik heb hem een jaar of 2 geleden, heb ik hem ook eens benaderd.
0: Echt,
1: dat
0: het
1: tv was. Maar ja, die kreeg misschien wel zoveel vragen voor reclame. En dan is Poster toch een beetje wat te ver weg ten opzichte van Amsterdam.
0: Dat
1: maar goed,
0: dan
1: weet volgend jaar.
0: Ja, ja.
1: Misschien is het wel een mooie om het toernooi te openen. Wij weten.
0: Nee, ja. We gaan hem er aan haaien. In ieder geval gewoon weer dicht veel succes wensen komend weekend. En dank dat ze even de hoedzetting kwam.
1: Oké, dankjewel.
0: Jeroen Raamakers, hoi.

0: Zak met haver. Duurde sporen maar in de ziekenhuis van het paard. Joseph Dexter's Ella Langley, hier bij L1 in de L1 ochtendshow. Jongens, volgende week komen ze weggeven kaarten voor... Ja, Sjoen. En de musical. De Partizanen volgende week. Maar we hebben natuurlijk vandaag nog een koffiepakket liggen. Dat koffiepakket gaan we de komende week nog even weggeven. Dan gaan we eerst even naar Le Timbre in Heerlen. Dat is de munthandel en postzegelwinkel door. Na 44 jaar komt er het einde aan. De eigenaar, Fer Roschenke, stopt eind december met zijn winkel. En de beroep zelf al op jonge leeftijd met het verzamelen van postzegels. Van zijn hobby maakt uiteindelijk zijn beroep. Ik heb het zelf ook nog gedaan. Ik op de zolder ook nog wel wat postzegel op de bios. En zeker, ja, die kinderpostzegels, die zien nog wel gewaard. Samen met zijn kampioen, Amy Cohen, runde 24 jaar een zaak aan de Akerstraat. En door enkele jaren vanuit hoest heb ik gewerkt op de Roschenke in 2012 zien huidige winkel.
1: Het is niet zomaar een winkel. En ik heb weer een sociale functie.
2: Postzegel en muntenhandel Le Timbre in Heerlen stopt ermee na bijna 44 jaar. Fer Roschenke en zijn compagnon Amy Cohen hebben namelijk geen opvolger.
1: Ik heb net aangegeven, ik ben 74. Irgendwann komt een eind aan. En ik wil mijn kinderidentiteit hiermee zitten laten.
2: Dit is tot nu toe een van de laatste drie postzegel- en muntenhandels in heel Limburg.
1: In Zuid-Limburg ben ik de enige nog. Er zitten allemaal munten over van de hele wereld in. Bankbiljetten, oude postzegels uit de eerste emissies van Nederland. De nieuwste bankbiljetten van het Caribisch gebied. Die zijn heel, heel fleurig. Die zijn ook heel mooi. Kijk, een postzegel komen bekijken onder de loep. Dan zie je toch weer hoe mooi een postzegel is, ja.
2: Behalve zijn passie voor munten, postzegels en biljetten... is er ook een sociaal aspect waar hij blij van wordt.
1: Ja, want als iemand problemen had, dan komen ze praten. We kennen bepaalde klanten al heel lang. Daar heb je een vertrouwensverhältnis opgebouwd mee. En dat werkt. Dat werkt heel goed zelf, ja. En dat is ook wat mensen die nu hier komen... vinden ze heel erg jammer. Maar ook dat klanten hier komen, die gaan zich bij mij aan het bureau zetten. Maak me vrij en dan gaan ze hier lekker uitzoeken wat ze nodig hebben. Dan drinken we een kopje koffie bij elkaar. Dat zijn momenten, ja, de binding met de klanten. Dat vind ik wel heel erg, ja. Heel erg mooi, ja.
0: Ja, nog 44 jaar. Dus een einde aan de postzegelmunthandel van Le Timbre in Heerlen.

0: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
1: Met Rousseau chocolade.
0: Kijk op rousseau.nl.
2: Torta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Porta.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
7: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Punt uit het Limburgse nieuws. De politie-eenheid Limburg boekt successen in de strijd tegen nepagenten. De overlast bereikte in de zomermaanden een absoluut dieptepunt met zo'n 40 meldingen per dag. Ruben van Bommel heeft zijn debuut als international van het Nederlands elftal binnen. In het duel met Duitsland kreeg de aanvaller in de 83e minuut zijn gewenste speelminuten. En tijdens de kinderboekenweek wordt dit jaar ook uit Limburgstalige boekjes voorgelezen door bekende provinciegenoten.
13: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
15: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
14: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
16: We were a little bit nervous. The second half is the way that we were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire. Good in intensity, ja, and personality to play football.
14: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24.

0: bij Budgetplant in Venlo.
1: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
0: Kast-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.
1: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
2: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
3: Kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op biese.nl.
4: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Paulen in Wurselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Paulen in Wurselen. Alles voor een mooi thuis.
5: Liefde voor Limburg.
6: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
7: Dit is L1.
8: De L1 Ochtendshow.
9: Goedemorgen, Limburg.

0: Ach, de kermisfans, die zijn allemaal klein met joden kieken naar de 40 kermissen eruit zitten komen. Voor 6 uur 21 minuten en een paar seconden gaat erop, hè. We hebben het al veel over gehad deze ochtend. Hier in de L1 Ochtend Show van deze dag te hebben kunnen zeggen dat je even op moet letten. Want de komende 3 weekenden werden de Limburgse snelwegen afgesloten vanwege werkzaamheden. Eerst is de A76 aan de beurt. Dan nog de A2 dicht en ook de A73 er weer een paar keer aan gewerkt. En voor al die aansluitingen kan ze alles vinden op onze site lnieuws.nl. En dan, Oktoberfeest in Sittard. 16 tot en met 21 oktober. En het schoene is, we zien de studio van L1 helemaal het behangen met Oktoberfeestartikelen. Want we zien de Roby. Ja. Kent onze dishjockeys aanraken. Stefan kent ze zo, hoppakee, de lederhozen dijen kletsen. Zou ik het zien, jongens. Dan we toch hebben over die Oktoberfeest. En Oktoberfeest is dan natuurlijk niet zonder een, een mis-Oktoberfeest. Maaike uit Sittard is gekroond dit jaar tot mis-Oktoberfeest 2026. Dat is extra bijzonder, want haar zus Veerle droeg de titel ook al, maar dan in 2017. Met de benoeming treedt ze dus direct in de voetsporen van haar zus. En een mooi detail, het kruunkje dat Maaike had tijdens haar misjaar, ja, is nu hetzelfde kruunkje als van de nieuwe. Van Veerle, van vroeger.
1: Ik kan me niet voorstellen dat ik dadelijk op die podium sta, die tent staat vol, iedereen staat daar. Ja, daar krijg je natuurlijk wel kippenvel van. Toen mijn zus mis werd, 9 jaar geleden, toen kreeg ik pas in de gaten hoe bijzonder het eigenlijk allemaal echt is. Nou, als ik ooit oud genoeg ben, dan wil ik daar ook wel staan. En helemaal dat mijn zus natuurlijk nu niet meer is, dat extra bijzonder om het dan alsnog te mogen doen en nog steeds als zusjes gewoon allebei mis geweest te zijn.
2: Dat is Maaike samen.
1: En die beginnen natuurlijk de volgende dingen. Ik kijk natuurlijk ontzettend uit naar de kroning. Ik mag haar kroontje dragen dit jaar, wat zij ook in haar missenjaar op had. En het is extra bijzonder dat het kroontje wat zij ook alleen specifiek haar jaar op had, waar ik weet dat ze ontzettend trots op was en waar ze toen met mijn moeder een dag lang in Duitsland in de winkel gezocht heeft en alles op heeft gehad, die op mag een stuk extra bijzonder. Ik kijk nergens tegenop, maar als je daar dan dadelijk echt op die vrijdag staat en echt dat kroontje krijgt, dan is het toch wel even slikken, denk ik, van hier sta je dan echt. Extra mooi dat het allebei mogen zijn en ik zal vaak genoeg nog even een extra biertje naar de proosten.
3: Wat wordt er dan nu echt precies van je verwacht?
1: Dat je er bent, sowieso. Dat je er altijd wel aanwezig bent en iedereen erin meenemen. In ieder geval het enthousiasme wat ik heb. Ik vind het zo super vet dat Sittard dit organiseert en dat wij dit gewoon maar even doen hier. En dat hele land en dat Duitsland en iedereen komt hier gewoon naartoe. Dan vind ik dat super mooi dat ik als zijnde uit Sittard dat nog extra mag promoten en daar eens even mag gaan staan voor onze stad. Dus dan denk ik dat ik wel een goede match ben.
0: En daar mogen ze natuurlijk heel trots op zien. Maaike Savekoop, mis Oktoberfeest 2026. En zit dan binnenkort hebben we live een uitzending.
4: Dit is L1.
0: Met Bowser en Magnetic en zo meteen gewoon weggeven. Let's een koffiepakket. En we gaan even kijken naar de sport van het komende weekend. Allemaal hier bij L1, bij Pascal en Steven.

0: nauwelijks naar de lot om iedereen weer bijeen. En we zitten ook allemaal lekker bijeen. Hier is het lekker warm. We willen vandaag ook lekker warm. 23 graden in de provincie. Maar gisteren was het ook warm. Tenminste, ik kreeg het steeds warmer voor de televisie. Het was ongelooflijk. Jelle Klein is aangeschoven voor de sport. Jelle, goedenavond.
1: Goedemorgen. Zeg maar wat je wil.
0: Ja, maar het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Want gisteren zaten we natuurlijk nog maar knikkende knieën te kijken naar Nederland zelf. Maar wat een debuut voor Ruben van Bommel in Nederland zelf al.
1: Ja, als je zelf een doelpunt had gescoord, dan spreek je van droomdebuut. Maar dit zat er heel dicht tegenaan. Hè. Hij viel een paar minuten voor tijd in, maar was meteen aanwezig. Was gevaarlijk, schoot op doel. Terstegen, de Duitse keeper moest echt nog wel redden. En daarna, bij het ingaan van de blessuretijd, veroverde hij de bal. En zoals hij dat kan, met die grote, snelle passen, ging die langs de zijlijn. En hij vertelt zelf wat er daarna eigenlijk gebeurde.
2: Ja, ik onschepte de bal en toen ging ik lopen. En toen zag ik Cody de tweede paal helemaal vrij staan. Dus ik dacht, hij moet op een manier daar komen. En ik denk dat hij nog niet eens zo makkelijk was om af te werken. Dus dat was vrij aardig gedaan. Maar de paas was ook niet verkeerd.
0: Ja, dat mooie. Het is vrij aardig gedaan. Zeg. Je is zo ontzettend bescheiden van Bommel altijd.
1: Ja, precies. Maar het was natuurlijk een fantastische assist. En prachtig afgemaakt door Cody Gakpo overigens. Maar als je dit doet in volle vaart. En bij hem moet je natuurlijk meteen erbij bedenken. De situatie waar hij vandaan komt. Een jaar lang geblesseerd geweest. Het was gisteren, iets meer dan een jaar geleden. Een jaar en 3 dagen geleden. Ja. Dat hij die ernstige knieblessure opliep. Hij heeft de afgelopen week al voor onze camera's verteld. Dat hij met dank ook aan Egert Kieshout het hele. Zijn fysieke trainer. Huh? Individueel getraind heeft om zo terug te komen, en als dit dan het resultaat is, dus een mooiere kroon kun je niet bedenken.
0: Ja, vergeet niet, het is een invalbeurtje.
1: Het is een invalbeurt en het is dus vooral, en daarom denk ik dat hij ook gereserveerd is, of bescheiden zoals jij het noemt. Het is voor hem vooral weer een vertrekpunt voor wat er nog komen gaat. En ik denk dat we als Nederlandse voetballiefhebbers, maar ook vanuit Limburgs perspectief, daar enorm blij mee mogen zijn.
0: Zeker, maar ik neem ook aan, als we een klein beetje vooruit denken, dit soort gastjes die zo bezig zijn, dit wordt internationaal straks, hè?
1: Ja, daarom wordt het super interessant om te zien hoe hij zich ontwikkelt, hoe hij zich fysiek gaat houden, want een kruisbandblessure is gewoon enorm zwaar. Het gaat nu goed, maar er kan best over een half jaar ergens een terugslagje zijn. Goed, dat gaan we allemaal zien, maar dit is in ieder geval een enorm signaal dat hij exceptionele kwaliteiten heeft.
0: Zijn naam is
1: laat ik het bevestiging nog maar een keer. Ja,
0: absoluut. Ja. Hey, we gaan eens even kijken hoe het er voor de rest van dit weekend uitziet. Ja. En hoeveel programma's de clubs in de KKD.
1: Even één ding. Ja? Laten we één ding niet vergeten. Hij zorgt ook nog voor een primeur in het Nederlandse voetbal.
0: Vertel.
1: De familielijn.
0: Ja, natuurlijk.
1: Grootvader Bert van Marwijk, international geweest. Vader Mark van Bommel, international geweest. En hij nu ook voor het eerst in de geschiedenis drie lijns, opa, vader, kind.
0: Ja, maar die hele familie die ademt er gewoon sport uit.
1: Absoluut, dus ze zaten ook, Mark was er niet bij, die zit met als bondscoach van België in Italië, die keek van daaruit mee, maar Bert van Marwijk zat op de tribune, ongetwijfeld heel erg trots.
0: Dat mag je zeer zeker zijn. Laten we even kijken naar het voetballen voor de rest. Wie speelt er allemaal de weekend?
1: Ja, want de Eredivisie ligt stil vanwege het interlandvoetbal. De keukenkampioen-divisie draait gewoon door. De drie Limburgse clubs komen zaterdagavond in actie. Niet vrijdag, maar morgen dus. VVV gaat op bezoek bij Volendam. Dat is qua affiche in ieder geval een hele fraaie. Omdat Volendam natuurlijk, daar wordt veel meer van verwacht dan dat ze nu laten zien. En VVV doet het uitstekend op die derde plek.
0: Heerlijk man.
1: In de keukenkampioendivisie. Dan MVV, die krijgen bezoek van Helmond Sport. En Roda speelt ook thuis tegen RKC. En in beide gevallen is dat belangrijk om bij te blijven in dat linkerrijtje.
0: Dat is natuurlijk heel belangrijk, zeker voor de mensen die houden van voetbal en van Formule 1, want we moeten niet vergeten, de Formule 1 is van de zondag in een keer naar de zaterdag gegaan. Leg even uit hoe het
1: vanwege Nationale Feestdag in Azerbeidzjan. De Grand Prix staat daar op het programma dit weekend. En dus is alles een beetje een dagje naar voren geschoven. Zijn er al vrije trainingen geweest met opgewekte Verstappen die voelde een lekkere auto, zoals hij dat zelf zei. Gaat het vaak de goede kant op. Het is ook een stratencircuit, in misschien wel wat te gaan forceren.
0: Dat ligt hem wel.
1: Je zou zeggen, dat ligt hem wel. Hij was in ieder geval positief. Vandaag laatste vrije training en de kwalificatie. Morgen de race. En dat is uiteraard te volgen via een liveblog op de web en app van L1 Nieuws.
0: Ze hebben voor nu bijgepraat. Straks bij Ruud nog veel meer. Jelle Kleine, dankjewel man.
1: Graag gedaan.

0: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
1: Meneer, mag ik u wat vragen?
2: Ja.
1: Waar kent u Hazy van?
2: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
1: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
2: Oké.
1: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
0: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek. Voor heel Limburg.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: Goedemorgen, dit is het LE Nieuws. De politie-eenheid Limburg boekt successen in de strijd tegen nepagenten. Waar de politie vorig jaar 863 incidenten registreerde, bereikte de overlasten in de zomermaanden een absoluut dieptepunt met zo'n 40 meldingen per dag. Dankzij extra inzet en het delen van geblurde foto's zijn er meer aanhoudingen verricht. Van 30 september tot en met 11 oktober is er weer extra aandacht voor het belang van kinderboeken. In Limburg wordt dit jaar niet alleen uit Nederlandse boeken voorgelezen, maar ook bekende provinciegenoten lezen voor uit Limburgstalige boekjes. Onder andere influencer Lotte Oet Limburg, de Valkenburgse wethouder Daan Privo en drag queen Miss Patty Pampam lezen in het Limburgs voor aan kinderen in de kinderopvang. En sport Ruben van Bommel heeft zijn debuut als international van het Nederlands elftal binnen. Met een assist was de PSV'er meteen bepalend. In het Nations League-duel met Duitsland kreeg de aanvaller in de 83e minuut zijn gewenste speelminuten en daarmee het haasje. Dat is een symbolisch speltje dat iedere debutant ontvangt. En de komende 3 weekenden worden Limburgse snelwegen afgesloten vanwege werkzaamheden. Eerst is de A76 aan de beurt. Deze is in de richting van Heerlen dicht. Tussen knooppunt Kerenzijde Nut vanaf vanavond 9 uur tot dinsdag 29 september 5 uur 's ochtends. Het weer in Limburg, het wordt zonnig en in de middag is het warm bij een zwakke wind. De temperatuur loopt op tot 23, lokaal 24 graden.

0: lekker. Dan ga ik hier, kom maar, Klaas, op die saxofoon. Ja, heerlijk zeuren. We hebben 4 uur geeft de kermis van Wiert van start. Ik voor me gaaf of Nel ook een keer door de kermis van Wiert is geweest. Ja, als de neer de Wiert op is opgegroeid. Dan werd het wel, hè. Maar goed, we gaan straks weer bij Ruud Klein in Route Regio. Dan gaan we weer bellen met Nel. We gaan zo meteen ook even eens bellen. Het heeft te maken met koffie.
1: Met wie drinken wij deze ochtend koffie? Geef het door via de gratis L1-app.
0: En als je goed opgelet hebt, dan wetsen we weer vanochtend koffie drinken. En weer met die keukens hebben we weer geschoteld. Laat het even weten via de L1-app. Gaan we zo meteen.

0: Als het toch Taylor Swift had, dan hebben ze toch zoveel geld. Ik weet dat vroeger dat Michael Jackson, als hij geen winkelen zit, oh, doe me tamel, was een paar miljoen kwijt. Dat kan Taylor Swift volgens mij ook voor doen. Was er bij ons geen zo'n BLN is zo'n prijzen winnen. Volgende week hebben we kaarten voor de partizanen, maar deze week geven we koffie weg. Laten we eens even gaan kijken bij jou. Yo, goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: wie is er bij dit in kerk, hoor?
1: Goed, lekker
0: werken. Ja, lekker. Het wordt vandaag 23 graden. Een heerlijk boete zitten. Teske koffie erbij. Je hebt zo'n fly gehold.
1: Ja.
0: En welke fly hield ze?
1: Een riesenvlam.
0: Oh, en dan met diepte slaag om erop. Dat is lekker, hè?
1: Ja, sowieso.
0: Maar nu begreep ik ook, Jo, dat is tegen ook samen met de man bij de shotterie is, hè?
1: Ja.
0: Ziet je het koningspaar van dit jaar?
1: Nee, vorig jaar.
0: Vorig jaar, dat ik gewoon net zeg. Ik heb je toen mee zien lopen in de optobie, de
1: OLS. Nee, dat is niet waar.
0: Is dat niet waar?
1: Nee, dat is echt in het Kruisborg.
0: Kruisborg zit je, maar je zit toch wel in Keuningwaas, of niet?
1: Ja, van Kruisborg zoetrekken.
0: Oh, dat is een ramneven. Maar goed, ik hoop dat zich wel er goed bij zit, bij de koffie wat we vandaag drinken. Ik ga het even draaien, dat komt toch.
2: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, die lust er een koffie.
0: Nou ja, Stefan zit hier met oor tot oor zitten. Ja, helemaal te glimlachen. Want hij heeft al de ganse tijd koffie gedronken met het meertje van 1,50 meter. Ja, zo noemen we wel. Maar meertje is inmiddels ook op een respectabele leeftijd van 80 geworden. Met wie drinken we koffie, joh?
1: Met Bepi Krab.
0: Ja, maar natuurlijk drinken we koffie met Bepi Krab. Dat is helemaal goed. Dat betekent dat je het allerlaatste koffiepakket gewonnen hebt.
1: Ja, dankjewel.
0: Best een beetje de koffie leut.
1: Ja, dat is wel lekker koffie.
0: Ja, de dag begint met koffie bij veel mensen, hè?
1: Ja, dat
0: is niet ook. Ja, zuster wel. Stefan, pak het eens even op, want het is niet zomaar alleen maar koffie wat we jou gaan geven. We kregen van ons een Hups koffiepakket van Refill. Dus dat is wel, dat is een koffieboer, heb ze zo'n machientje?
1: Ja.
0: Ja, iedereen heeft al zo'n machientje. Dan moet ze zelf even lekker malen. En wat is er nog meer bij, Stefan?
3: En een mok natuurlijk, hè?
0: En een mok zit er bij en keukskes.
3: Ja, en keukskes ook nog. Zit er allemaal in?
0: Dat klinkt goed, hè, Jo?
1: Ja, keukens zijn uit die lekker.
0: Zeker, zeker dat. Ik gewoon nog een fijn weekend wensen. Morgen is het burendag. Doen ze dat ook bij een keer groot?
1: Net als ik weet.
0: Wensen niet, maar het maakt niet zo goed. Hey, zo'n dag en dank voor het meedoen, hè?
1: Ja, ook dankjewel.
0: Hoi, hoi.

ik gehoord, mensen kennen daar hier bij Alleen in de Ellen Show. Heb ik ooit gelogen? We gingen zo meteen gewoon naar Ruudje Kleine met Route Regio. Maar eerst moeten we nog even naar de Shell-beurdenkalender. Heb ik voor de klaarstaan. En ja, joh, hadden we net een nieuwe zending. En die ging er vandoor met het allerlaatste pakket koffie.

0: Oh, misschien heeft ze wel de verkeerde kraan opgemaakt. Had ze ook cold water. De wens is de goede kraan is het warm water. Was ik s'morgens mee lekker moest douchen. Justin Bieber, Hebe L1. Hoppakee. Stefan, wet sticht wat ja, op de Shell-woordenkalender het words voorzien voor op alle slakken zout leggen?
1: Geen idee.
0: Gewoon niet genoeg vertellen.
1: Nou, vertel.
0: Op alle slakken zout leggen betekent op de Shell-woordenkalender zeeknelles.
1: Zeeknelles?
0: Nooit van je hulte zeker?
1: Ja, ik ken het niet.
0: Oh. Ja, van zeg ik weer nog alle slakken zaad. Ja. Veel plezier met Route Regio, Ruud Kleine. Morgen is Pascal en Maarten er weer. Hier is Lighthouse Family.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo.
2: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie-eenheid Limburg boekt successen in de strijd tegen nepagenten. De overlast bereikte in de zomermaanden een absoluut dieptepunt met zo'n 40 meldingen per dag. Ruben van Bommel heeft zijn debuut als international van het Nederlands elftal binnen. In het duel met Duitsland kreeg de aanvaller in de 83e minuut zijn gewenste speelminuten. En tijdens de Kinderboekenweek wordt dit jaar ook uit Limburgstalige boekjes voorgelezen door bekende provinciegenoten.
9: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels €1 miljard. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemie in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden.
11: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
12: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
13: Met jou. bij jou. Dit is Route Regio. Dit is

Level 42 en Hot Water aan het begin van de laatste hoeteregen van deze week. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Wij komen in heel Limburg met een neushoete Valkenberg. De Bokkenmarathon, traditioneel toch in het Noorjoor, werd verplaatst. En gaat naar volgend vuurjoor, het vreugdevuurjoor, 13 maart 2027. Is de komende

monument, oorlogsmonument wordt onthuld voor 4 oorlogsslachtoffers uit dat plaatsje Utsjelven dus. Het is weer vrijdag, je gaat gewoon het routespel spelen en nou, die gaan verbellen. Dat kan ik vast beloven. Dus

0: Quantenhippe Uitvaanlo en Oscafé. Routeregio L1. Dit weekend heb je misschien zin om iets anders te doen. Andere activiteiten dan normaal. Kent zich wel te verrassen. Door lokale kunstenaars in Hastenraad. Dat klinkt Duits, is het ook. Maar het is net over de grens bij Sittard. Internationaal gerenommeerd kunstenaar Bram Bram. De kunt uit Sittard oorspronkelijk. Keert nu een beetje terug naar zijn roots. Noor 14 jaar in Berlijn. In dat dorpje in Hastenraad gongen aan de gang. Door moed gaat ontstoor.
1: Ja, dat is zo'n er was een oude houtzagerij. En die heb ik omgebouwd tot White Cube Atelier. Waarin eigenlijk niks meer te zien is van de boerderij. Maar wat mijn werk nodig heeft. Maak ik eigenlijk nog steeds ook urbane wandreliefs. Dus die gaan nog steeds ook wel heel erg over het stedelijke. Maar ik maak ook sculpturen waarbij ik natuurlijke elementen combineer met architectuur. Dus dat zit er ook in. Het mooie van deze plek is dat we uiteindelijk ook een groot natuurzwembad willen gaan bouwen, vakantiewoningen. Dus het wordt een multifunctionele plek. Dus niet één ding, maar meerdere dingen. En niet waar je rond kan lopen. En in de stad zat ik altijd in een appartement of in mijn atelier. Hier ben ik veel naar buiten. En dat was wel iets wat ik al miste in de stad.
2: En op die manier zoek je dus verbinding met kunstenaars, maar ook met de mensen om je heen überhaupt. Want we kunnen die plek dus allemaal komen bezoeken.
1: Ja, precies. Ja, het is gewoon een eendaagse evenement. En dat is gewoon open. Dus dat is ook voor het eerst dat ik echt dat iedereen, welkom is ook. Dat ik mijn atelier open zo in het openbaar. Ik heb wel voor genodigden dit wel al een keer gedaan. Maar nu is het voor de eerste keer dat ik het gewoon eigenlijk voor iedereen uit de regio welkom is om hier een kijkje te komen nemen.
2: Nou, komende zaterdag dus is die opening. We zullen de informatie ook plaatsen op L1.nl. Nou, en dan neem ik aan, Bram, dat we elkaar de komende jaren af en toe gaan spreken om te kijken hoe het gaat. Welke volgende stap er alweer is gemaakt?
1: Ja, super. Heel leuk. Ja, want in principe is het de bedoeling. Dit is het allereerste event. Vanaf volgende zomer zal het wat vaker gaan plaatsvinden. En dan zal het één keer in de maand, in de zomermaanden, plaatsvinden. En het is eigenlijk belangrijk ook dat het mooi weer is. Want het is niet alleen het atelier, maar het is ook de hele buitenplek. We hebben ook een bar, het is ook om een drankje te doen. Het is ook om even met mensen samen te komen. Dus het is niet alleen maar de tentoonstelling zelf. Maar het is denk ik het geheel waar we ook mooi weer voor nodig hebben. Maar zaterdag 25 graden.
0: Nou, dat ziet er dan goed uit voor het evenement door in Hastenraad. Bram Bramhoes.

Peace and shut up. Routeregio L1. Het is vrijdag, dus u voor een dikke 20 minuten gewoon echt bellen met de ster van de show. Hè. Onze 94-jarige positiviteitsguru Nel Geraerts uit Nijweert. Nel had even gesproken. Wat ken ik dan nu? Ja, she's on fire. Nel is echt in topvorm. Die geeft wie de brandweer. Dat is toch leuk om te huren, zeker op de leeftijd. Straks dus Nel, hey. No, Dean Lewis, Routeregio. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

Lewis en Be Alright. Goed regio. En zometeen het Limburgse nieuws. 8 uur, we zijn helemaal klaar voor. Update over weer en verkeer komt eraan. En de beste muziek op deze vrijdag bij L1 met

0: viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Porta. Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Ga je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Net 10:30 geweest. Het LNI-nieuws hoor je van 8:00 Hubels. Hi, 8:00.
9: Goedemorgen. Nepagenten maken in Limburg steeds meer slachtoffers, al boekt de politie hier ook steeds meer succes in de strijd tegen deze oplichters. Waar de politie vorig jaar in het hele jaar nog 863 incidenten registreerde, bereikte de overlast in de zomer een absoluut dieptepunt met tot wel 40 meldingen per dag. Dankzij extra inzet en het delen van geblurde foto's zijn er ook meer aanhoudingen verricht. Vaak gaat het om bewakingsbeelden van nepagenten die de bankpassen van hun slachtoffers leegplunderen. Een geparkeerde auto is gisteravond in brand gevlogen in Maastricht. De Volvo stond aan een ringovenweg en vloog even voor 9:00 door nog onbekende oorzaak in brand. De brandweer kon voorkomen dat het voertuig helemaal uitbrandde. De politie onderzoekt of er mogelijk brandstichting is. Bekende Limburgers gaan tijdens de Kinderboekenweek voorlezen uit Limburgstalige kinderboeken. Influencer Lotte Oet Limburg, burgemeester Daan Prevot van Valkenburg en drag queen Miss Patty Pampam gaan naar verschillende kinderopvanglocaties om in het Limburgs voor te lezen. Tijdens de Kinderboekenweek van 30 september tot 11 oktober wordt het belang van lezen voor kinderen extra benadrukt. En de laatste postzegel- en muntenhandel in Zuid-Limburg gaat dicht. Verzamelaarswinkel Le Timbre in Heerlen sluit na bijna 44 jaar de deuren. De eigenaar is inmiddels 74 en vindt het tijd voor zijn pensioen. In december gaat de winkel voor het laatst open. Voor liefhebbers van munten en postzegels in het midden en noorden van de provincie zijn wel nog winkels te vinden. En het weer. Het wordt vandaag een zonnige dag met een temperatuur die kan oplopen tot een bijna zomerse 24 graden. Het blijft droog.
8: Dankjewel, 8:00. Tot later.

0: Michelle, Nobody is Perfect, routeregio. Ah, laatste postzegelwinkel van Zuid-Limburg, Slitte-Duren, Le Timbre in Heerlen. Net in het Neushoog bij 8 uur. En dat is natuurlijk echt zo'n ding voor verzamelaars. Postzegels met zo'n pincet en zo. En kijk of die karteltjes goed zijn met een vergrootglas. Het is een tijdje geprobeerd om die te sparen vroeger, maar echt ben door te ongeduldig vuur. En dat gold ook voor de stickers en voor de cola blikjes en zo. Dat showt eigenlijk allemaal niet op. Want dan moest het natuurlijk joren en joren voorlotten om echt een goede collectie bij elkaar te krijgen. En dan geeft dat natuurlijk leven. En dan geeft dat misschien nog wel waarde. Het zij emotioneel, maar het zij ook financieel. Hè? Dat kennen sommige buren. Dus ik ben een slechte verzamelaar. Maar dat zijn jullie, dat weet ik. En ik ben er ook vaak op bezoek geweest via L1 en ook privé. Die fantastische verzameling aan het aangelag. Nu is het misschien leuk om eens via de app te bespreken. Hasse gaat gespaard ooit. En is het gelukt om dat vol te houden? En wat had dat toen geleid? Gewoon de anekdotes van die eigen verzamelingen van vroeger of van nu? Laat het maar eens weten via de L1.
1: Route Regio met Ruud Kleine.

0: twice. Route Regio L1 met Shabuze en Miles Smith. En Blink Twice.
1: Time flies, so don't blink twice.
2: Bel.
0: Friedrich, gewoon 10:15.
2: Met Nel. Ah,
0: toch het grote moment altijd, hè?
2: Bel met Nel.
0: Het beruchte telefoontje.
2: Met Nel. Bel met Nel, snel.
0: Met de vriendin van de show en van de ganse provincie. Nel Geraerts, hartstikke jong nog, want zo een beetje tegen de 100 ongeveer. En monter en fris en vrolijk. Nel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Had je dich nu beledigd met bijna 100?
3: Nee, helemaal niet. Nee. Als ik ze haal, dan zullen we samen juichen.
0: Dan gaan we de Polonaise lopen.
3: Dat gaan we doen, zeker.
0: Nou ja, goed, dat ziet toch al aardig op, hè?
3: Ja, dat is schandalig, maar... Ik ga maar stiekem door, doe mijn best.
0: Ja.
3: Probeer het zo goed mogelijk te doen. Dus ja,
0: ja
3: ik denk dat het goed is.
0: Gewoon blieven omen en belasting blieven betalen, dat vind ik goed.
3: Ja, dat viel nog mee met die belasting. Okay. Ik heb nog wat druk gekregen.
0: Oh, nou, dat is sympathiek.
3: Dus dat is helemaal super,
0: ja,
3: hè?
0: Dat moet er van haar.
3: Ja,
0: ja
3: zeker.
0: Toch? Nou, we geven het met. Het klinkt zo fris en vrolijk en het volgens mij gaat goed, hè?
3: Ja, het gaat heel goed zelfs. Ik zit tegenwoordig boete van 2 tot 4. Lekker in het zonnetje, want de nazomer is perfect.
0: Ja.
3: Ja, het hoeft niet beter. Ja. En ik denk dat dat ook helpt, een beetje meer boete komen. Ik heb wekenlang veel te veel binnengezeten.
0: Ja.
3: Nou, maar het gaat goed.
0: En waar gaat ze dan zitten? Op het balkon of aan de vuurkant?
3: Nee, ze hebben aan de vuurdeur, hoe alle auto's en iedereen binnen en boete loopt. Hebben we een bankje staan en we zitten met stuk of 4 nieuwsgierige vrouwen door te zitten.
0: Ja.
3: En we buurten een beetje en dan kun je weer even langs, je kunt met ons buurten. En dan weten we weer wat. En ja,
0: maar,
3: dat
0: door.
3: Is heel gezellig.
0: Ja, daar knappen er iets van op, hè?
3: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja, ja, zeker. Dat is wel goed dat ze dat deze
3: Ja.
0: Hé, dat blijft lekker weer de komende dag. Volgens mij boven de 25 zo. Het weekend naar morgen en deen zich heerlijk.
3: Ja, maar het is kermis in Wiert. En dan is altijd goed weer.
0: Ja, antie dat voor elkaar door.
3: De laatste zondag van september, ik weet niet wat die doen. Die zullen we van allerhande kerstjes opsteken. Maar ik weet het niet meer, ze hebben altijd goed weer.
0: Ja. En wat als ze de afgelopen dag dan boete gezet? Of is er nog aanloop geweest? Als ze nog lui voor de vloer gehad?
3: Ja, ze hebben allerhande lui. Harry en Mirjam zijn uit Spanje gekomen.
0: Oh,
3: en gisteren zien we met de cel lekker gewoon eten in Wierd aan de Sluis. Super goed alles.
0: Mama.
3: Nou, helemaal goed.
0: Nou.
3: Ja, en de vorige week ben ik met een neef van mij nog ergens gewoon eten. Ik moet wel een beetje oppassen met mijn tanden, want ik ben nog niet helemaal gewend. Aan alles. Ik ben een paar keer bij de tandarts geweest. Ja. En die heeft weer van allerhande hechtingen moeten doen. Dus dat is nog niet helemaal compleet.
0: Ja.
3: Maar het komt vanzelf.
0: Ja, en een beetje die tank blijven trainen met het oet eten allemaal. Dan heb je het goed.
3: Zeker, dat helpt. Dat helpt.
0: Ja. Maar nou, wat een activiteit. Ja.
3: Ja.
0: Leuk.
3: Ja, zeker. Het gaat eigenlijk heel beter als een jaar geleden.
0: Ja? Kan ze dat uitleggen wat dat verschil is?
3: Ik weet niet, ja, gewoon dat ik me een beetje fitter voel.
0: Ja.
3: Het is niet optimaal, hoor. Want zonder rollator doe ik ook geen stap.
0: Nee.
3: Maar het vult toch allemaal redelijk met nog alles bijeen.
0: Ja, maar het is toch bijzonder dat ze op die leeftijd dich dan nog beter voelt dan een jaar terug, zal ik maar zeggen. Dat is toch best bijzonder, hè?
3: Ja, dat, ik denk dat het ook aan dat boete zitten gaat komen. Ik weet niet hoe dat dan ligt, maar ik denk toch dat dat helpt. En een beetje meer, dan moet je vanzelf wat meer bewegen, hè?
0: Ja.
3: Want voor ik boete ben, ben ik toch voor 100 stappen aan het lopen.
0: Zo is het. En natuurlijk de sociale contacten, een beetje onder de lui blijven.
3: Dat ook nog.
0: Ja.
3: En het zijn bijna altijd dezelfde, maar dan komt er weer eens iemand anders bij. Nou, nee, ik vind het best heel goed om te doen.
0: Maar Nel, dat is toch een vuurdeel dat het altijd dezelfde zijn? Want dan hoeft ze net altijd te loesteren. Dan krijg je toch dezelfde verhalen de ganze tijd, of niet?
3: Ik heb ook niet altijd mijn hoorapparaten in. En dan zitten ze onderin te petteren. En dan denk ik, wat zou je ze gezegd hebben? En als ze lachen, dan lach ik gewoon.
0: Gewoon blijf met lachen, precies.
3: En dan voor de rest doe ik gewoon of ik het allemaal gehuurd heb. Een beetje comedisch spelen, dat kunnen we wel.
0: Ja, precies. Gewoon doen alsof ze de grap begrepen was.
3: Ja,
0: heel goed. Hey Nel, en de komende dag dus lekker wat banks geboeten, maar zijn andere leuke dingen nog?
3: Ja, ik ga dadelijk nog één troeven, hè. En dan gewoon weer lekker aan de leeskunde. Maar ik heb een boek gehad. Dat slaat je nergens op.
0: Oh, slagboek.
3: Bloedspoor had je het. Maar dan werd je op de eerste bladzijde al een opgehangen aan een kruis.
0: Oh.
3: En dan ding ik, en dan zo een kerel van 20 jaar. En toen ding ik bij mezelf, waarom je ten ezel zich niet verweert.
0: Ja, ja, ja.
3: En zich door een vrouw laten opknuipen.
0: Ja, dat is best een beetje aan het erger geslagen in het boek.
3: Ik vond het helemaal niks. En 4 dagen later had ze de tweede al te pakken.
0: Oh.
3: En voortest ze de vierde, hij hoort ze zelf ook. Pieboet.
0: En wie hoort je doodspoor?
3: Okay. Oh. En voortest ze de vierde, hij hoort ze zelf ook. Pieboet.
0: En wie hoort je doodspoor?
3: Doodspoor, joh.
0: Ja, dat titel klopt wel.
3: Ik zal het nu eens aanrijden, want het is een heel dik boek.
0: Ja.
3: En het doogt heel lang, maar het stuit nergens okay. op.
0: Nou, dat is de leesclub bij deze.
3: Ja, dat kan wat samen geschreven.
0: Ach ja. Lups ook eens tegen nou met zoveel les, toch?
3: Dat is weer eens een keer wat anders.
0: Ja, ja. Daarvan.
3: Nou, en dan kunnen we dadelijk tegen elkaar aan liggen te knoteren.
0: Dat is
3: het allemaal niks van me. En degene die het doet gezocht zit, die zal hem dan willen neugen geven. Maar wij zijn al aan een 5 of een 6 aan het denken.
0: Precies, pak hem aan. Ja.
3: Dat komt helemaal goed.
0: Nou, ik ben blij te huren. Ik ben nog blij te huren dat het super goed met de geet. Dus gang deurig zo, hè?
3: Oh ja,
0: hoort ervan, hè?
3: En ik ben blij dat ik zich weer heb gehuurd.
0: Ja, zelfde.
3: Hoi, goed.
0: Dag, Nel. Hoi.
3: Hoi, de groetjes. Doei.

0: Rapsy. Samen met Peter Beker en alle mooie goede regio L1. Weer gewoon op zoek op deze vrijdag nog een leuke metzinger. Positief vrolijk mee zingbaar liedje dat ze kunnen aanvragen via onze app. Via 0681-5-5-5-0. Lekker meedoen aan het programma. En nu is het vrij spelen vrijdag. Dus qua onderwerp van de metzinger wil ik de teugels net te strak trekken. Desondanks, geef het ik even met. Het weer natuurlijk, zo wie Thijs Seeler dat allemaal noemde, een oude wijvenzomer. Nog lekker weer de komende dag. U 23, morgen ook zondag 26, maandag 24, dinsdag 29 graden. Dus misschien is een zonnig leedje als metzinger wel leuk. Toch die best, vroeg maar. U voor half uur kunt misschien wel die keuze op de radio. 0681-5-5-5-0 voor een zonnig pleertje.
1: Het die verzoekje, het gemunde show, hey, bij goede regie.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De verdachte van de steekpartij gisteravond bij het AZC in Simpelveld is een man van 24. Bij het incident raakte een man van 22 jaar gewond. Een geparkeerde 45 kilometer auto in Meer is afgelopen nacht helemaal uitgebrand. Van het voertuigje is alleen een smeulend karkas overgebleven. En tijdens de kinderboekenweek wordt dit jaar ook uit Limburgstalige boekjes voorgelezen door bekende provinciegenoten.
11: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden.
13: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
14: Het is weer A2 weekendbreak. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
15: Sporta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Porta.
14: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
16: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

Otto. En binnen, hou het voor gescheeld. Of we zo de tietje binnen, hè? Is dat flauw? Goed, we houden het via de L1-app 0684152400. U voor het verzamelen. De laatste postzegelwinkel van Zuid-Limburg heet Tolle Tembre in Heerlen. En het is natuurlijk echt zo'n ding voor verzamelaars postzegels. Als ze zelf wel eens gaat gespaard of verzameld, dan is dat misschien zelfs groot geworden. Dan ben ik benieuwd nog. Ger zei, als kind spaarde ik gulles. Maar ik ga beginnen wat te dubbelen met me gewoon ruilen. Oké, dankjewel. En een appje van Ine. Oh ja, zeker, zei dit. Ik herinner me toch nog wel wat van. Mijn ouders houden veel dochters. Dochter 1 spaarde zoekersekskes. Dochter 2, dat ben ik zelf, lucifermerken. Dochter 3, sigarenbandjes. Dochter 4, postzegels. Als tweede dochter leek op mijn zolder een gans album met lucifermerken. Met innen ze wil, Geer. En nog schoene muziek vandaag, Jurgen, op de radio. Groetjes van Ineke, dankjewel voor de reactie. En wie is het bij dit gast zelf al eens gespaard, verzameld? Of deed ze dat nog altijd? Geur het Geer, via de app.

0: Zoek hier een beetje zonnige midzinger. Het werd noorzomer weer komend weekend en nog het begin van volgende week. De stad is heerlijk. Ik denk dat de meest optimistische misschien wel komt van Jeroen.
1: Ja, goedemorgen. Hoi. Het liedje voor de metzinger. Het werd zomer van Rob de Nijs.
0: Kijk, nooit al juist begonnen, maar dan het werd zomer aanvragen. Dat is natuurlijk een top idee. Als de zon schijnt van Beppie kreeg ik binnen. Vera zei het, een leuke zomerhit waar ik altijd vrolijk van word. Kid Rock met All Summer Long. Dat zijn zomerhit ideeën, maar daar van dicht kan er nog makkelijk bij. Kom maar op. 06-8-4-1-5-2-4-4-0. Nu voor 10 minuutjes op de radio. Misschien wel die de bed zeggen. Ja, we zullen het zagen.

0: Somje, Fields, Park, Toe, Route, Regio, Vrog, Snelle en Zonnige, Metvinger A. Oftewel, weer Lisat.
1: Lekker zonke, lekker windje, lekker werken.
0: Het kan hem zo maar zien, verzeuken hem. 0681 4 4 4 0 Zo meteen op de radio. Noor, Niall Horan al.

0: meezinger, meezinger.
1: Ja.
0: Meezinger, meezinger. Het
2: gemunde
0: show,
2: hey,
0: regie.
2: Ja. De zomerse metzinger vlegen ons de oren. Denk aan 9 to 5 van Dolly Parton. Want het is nu 24, oftewel 24 september. Nou, dat is goed bedacht. Dankjewel, Pieter de Vuur. Lekker zunke krijg je inderdaad nog een keer binnen. In mijn hart is het zomer. Van Johnny Pop en Step Bleef. Golden Brown van de Stranglers komen ook binnen. Lood de zon in die hart. Maar ik vond het appje en dan moet ik het even erbij gaan zoeken. Want het is hartstikke druk. Oeh, even scrollen. Rob Bobesse. Ja, hij is Rob. Rob, loop maar uren, jong.
3: Goed. Ja. Een zonnig kleedje.
2: Ja.
3: Mr. Blue Sky van ELO.
2: Dankjewel, jong. En een goed weekend. Dat geeft hem weer. Dank voor alle appjes.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: L1 over 11:30. Ja. Het L1-nieuws staat hoor je van 8 uur. Hubas, hey, 8 uur.
9: Hey, goedemorgen. De politie heeft een 24-jarige man uit Simpelveld aangehouden voor de steekpartij bij het asielzoekerscentrum gisteravond. Een man van 22 raakte daarbij gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. De verdachte werd gisteravond vlakbij het AZC aangehouden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Een woordvoerder van de politie kan nog niks zeggen over de relatie tussen de twee mannen. En nepagenten maken steeds meer slachtoffers in onze provincie. Al boekt de Limburgse politie wel steeds meer successen in de strijd tegen deze oplichters. Waar de politie hier vorig jaar nog 863 incidenten registreerde, bereikte de overlast in de zomermaanden een absoluut dieptepunt met tot wel 40 meldingen per dag. Maar dankzij extra inzet en het delen van foto's zijn er ook meer aanhoudingen verricht. Vaak gaat het om bewakingsbeelden van nepagenten die de bankpassen van hun slachtoffers leegplunderen. Bekende Limburgers gaan tijdens de Kinderboekenweek voorlezen uit Limburgstalige kinderboeken. Influencer Lotte Oet Limburg, burgemeester Daan Prevot van Valkenburg en drag queen Miss Patty Pampam gaan naar verschillende kinderopvanglocaties om het in het Limburgs voor te lezen. Tijdens de Kinderboekenweek van 30 september tot 11 oktober wordt het belang van lezen voor kinderen extra benadrukt. En een 45 kilometer auto in Meer is vanmorgen helemaal uitgebrand. Het brommobiel stond geparkeerd aan de Pastoor Gillissenstraat en vloog rond 10 uur door nog onbekende oorzaak in brand. De brandweer kwam te laat om het voertuig te redden. Van het autootje bleef weinig meer over dan een smeulend karkas. En het weer. Het wordt vandaag een zonnige dag met een temperatuur die kan oplopen tot een bijna zomerse 24 graden. En het blijft droog.
8: Dankjewel, Arthur. Tot straks.

0: en Break My Heart. Route regio. Wat spaarse of hasse gespaard? CQ verzameld. Antwoorden via de app 0681-542-4500. Hoi Ruud, zegt Alex. Ik verzamel van kinds af aan al fossielen. En ik doe dat nu nog steeds. Oh, leuk. Ria, een appje. Ik spaar briefjes van €400. Mensen er nog u verrast. Ze zijn altijd welkom. José zegt, ik heb varkens gespaard. Tot ik geen plaats meer had. Heb de helft weggegeven. En ik heb er nu nog bijna 600 over. Levende varkens, denk ik. Maar de foto zei het net. Ik zie alleen van die emoticons met varkens. Dus ja, goed. Dat zou zo maar kennen. Even kijken, ik hou nog een appje. Oh, hey, van Frans. Frans, goedemorgen.
1: Tegenwoordig zien dat stickers. Maar vroeger waren dat metalen plaatjes. En dan verzamel ik die met zo leeg mogelijke telefoonnummers. Ik heb er een met telefoonnummer 2. Ja, dat vind ik helemaal geweldig. Groetjes, Frans Konings.
0: Ja, die zijn dan toch zieker 100 jaar. Oh, toen nog net zoveel lui in de telefoon houden, denk ik. Dat was ook nog net zoveel telefoonnummers nodig. Maar laat het maar even weten, Frans. Misschien als ze nog het foto's erbij. Nog een appje van Ans, die zet echt paar vingerheutjes. En mensen door die best op deze zo'n ganse kast vol. Hè. Dus ja, dat is goed om te huren. Wie zit er bedicht, laat het maar weten via de app.

Wet, wet, wet. Sweet little mystery. Ja, de 600 varkens van José. Dat zijn geen echte. Gewoon een foto van de vitrinekast gekregen met allerlei beeldjes zundet. En alle soorten en moorten varkens. En kreeg ik ook van Rini met de vingerhutjes. Wat spaarse verzamels of hassige spaarden verzamelen? Laat het maar weten via de app.

0: Afrojack and Never Forget You. Route Regio met sportnieuws. Jelle in de studio. Goedemorgen, Jelle.
1: Goedemorgen.
0: Zouden er mensen zijn die het niet gezien hebben, vraag ik me af.
1: De voorzet. Ja, dat is maar één ding waar het over gaat vandaag. Nou, denk ik.
0: Ja.
1: Laten we er gewoon dan voor die mensen nogmaals over hebben. Ruben van Bommel.
0: Ja.
1: Die gisteren een debuut had van heb ik jou daar in het Nederlands elftal. Op het allerhoogste niveau, 22 jaar. Terug van een zware blessure. Bijna op de kop af een jaar geleden raakte hij geblesseerd. En als je dan een klein kwartiertje mag invallen. En je laat je meteen zien.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel... dat is mooi om te zien.
0: Ja, kijk, je hebt de voorzet, gouden hoofdletters en zo, natuurlijk. Maar goed, die moet je op die manier ook geven als jij met je rechterpootje op de linkervleugel wil staan, toch? Dan moet het zo.
1: Ja.
0: Dus oké, maar goed gedaan, hè?
1: Uitstekend.
0: Ja.
1: Uitstekend.
0: Maar vooral de houding was goed, hè?
1: In dat tempo, ja. Hij ging de duels aan. Had daarvoor al een soort van signaal afgegeven.
0: Ja.
1: Twee schoten, waarvan één de keeper echt moest redden. Dat was ook nog niet echt gebeurd die avond, hè? Nee. Dus ik denk dat Xavi, komen we zo meteen wel op, maar wel blij met hem was. Hè, dat het uiteindelijk nog 1-1 werd. Maar wie ook heel erg blij was, en daar kom ik net vandaan, is zijn grootvader, Bert van Marwijk.
0: Ja.
1: Die zat natuurlijk, voormalig bondscoach, die zat natuurlijk apentrots op de tribune gisteren. En sprak hem na afloop ook nog even. En vanochtend vertelde Van Marwijk hoe dat ging daar op die tribune zo na dat doelpunt.
2: Ja, ik zat bij heel veel oud-spelers. Ja, dat doen ze wel dan. Iedereen was blij. En ik was ook... Het was een heel bijzonder moment.
1: Hoe was hij er zelf onder?
2: Ja, hij is vrij nuchter. Hij laat een weinig emotie zien. Maar hij was... Ik zag aan hem dat hij ook heel blij was.
0: Ja, natuurlijk was hij blij.
1: Ja,
0: hè?
1: Absoluut. Maar dan moet je, dat ja, kun je laten zien op allerlei manieren.
0: Ja.
1: En wat die oud-spelers deden, schouderklopjes uitdelen.
0: Dan weet ik niet of de Spaanse taal een uitdrukking kent als de gouden pik. Cojones d'oro of zo,
1: ja,
0: denk
1: maar
0: ik.
1: Louis van Gaal heeft daar ook ongetwijfeld een variant.
0: Die heeft daar een vertaling voor.
1: Ja,
0: maar is dit dan het geluk van een nieuwe bondscoach? Je had het natuurlijk wel nodig, hè, even in die wedstrijd, toch?
1: Ja, weet je, er was veel net niet ook. Hè.
0: Ja.
1: Op basis van de tweede helft was hij gelijkmaker dik en dik verdiend. Omdat er maar één ploeg was die probeerde aan te vallen. En Duitsland niet het wel goed vond, maar het ook niet zo best voor elkaar had.
0: Nee.
1: En dat enthousiasme dat in ieder geval in het Nederlands elftal zat, dat sloeg wel over op de tribunes. En dat kreeg nog een extra lading na die actie van Bommel en de gelijkmaker van Gakpo. Dus iedereen ging met een goed gemoed naar huis. En de bondscoach, Xavi, die liet op de persconferentie nog even weten hoe blij dat hij was met Ruben van Bommel.
3: I think it shows personality. You know, Ruben, today the first game for the national team, he made the difference. Also Cody, of course. But this is what we need.
0: Ja. Ja.
1: Nou ja, zo simpel kan het zijn.
0: Zeker. Hebben we een beetje iedereen gehad. Nog een paar kenners. Die zijn er ook.
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Na afloop bij de collega's van de NOS had Rafael van der Vaart het woord. En die kwam eigenlijk woorden tekort om die assist van Bommel te omschrijven en hem te waarderen. Hij deed het toch als volgt.
4: Deze bal, dat is buitencategorie. Hè? Een buitenkant is al heel, echt heel moeilijk. Maar met zoveel vertrouwen, met zoveel gevoel. Ik vond dit echt... Ik kan het niet herinneren.
0: Ja, ik kan zich niet herinneren dat het...
1: Hij noemde het Modric. Modric
0: ja.
1: in het commentaar. Dat een van de weinige spelers is die dat ook zo zou doen. Nou, een mooier compliment kun je niet krijgen.
0: Eigenlijk. Ja, maar mooi. Leuk interland gezien, denk ik. Hè. Daar is alle kanten op.
1: Absoluut.
0: Is er nog meer voetbal dit weekend? Ja, Nederland zelf dan.
1: Nederland zelf
0: dan
1: zondag weer. Rond een uur of 6 uit tegen Servië. Die gisteren verloren van Griekenland in die groepsfase van de Nations League.
0: Ja.
1: En dan gaan we zien hoe het met de status van Ruben van Bommel is. Want er zijn nog 3 wedstrijden die hier achteraan komen. Hè. Servië uit dus zondag, dan donderdag op bezoek bij Griekenland. En de volgende week zondag, 4 oktober, thuis tegen Servië.
0: Ja.
1: Je kunt je afvragen of hij in al die wedstrijden in actie moet komen. Hè. Gezien zijn fysieke staat die niet goed is, maar... Ga je niet roofbouw plegen op iemand.
0: Je was dit 10 minuten, hè? Dus,
1: dit was 10 minuten,
0: maar je
1: ziet aan... Of je hoort aan de reactie van Xavi dat ook iets met status doet.
0: Ja.
1: En gaan ze nu denken van, nou, dan laat ik hem nu vanaf het begin spelen. Dat kan, ja. Maar als je hem 3 keer vanaf het begin laat spelen... kijk, van Ruben van Bommel hoef je niet te verwachten dat hij daar naartoe stapt en zegt, mij even niet.
0: Nee, die wil.
1: Die wil alles meepakken, en terecht. Maar ik hoop dat er medisch gezien mensen zijn die de balans goed bewaken.
0: Nou, zullen nog wat appjes uit Eindhoven komen ook waarschijnlijk. Dus,
1: Normaal gesproken wel.
0: Ja, denk dus
1: dat,
0: ik ook.
1: Dat Nederlands elftal. Ja. En zaterdagavond, er is geen eredivisie voetbal vanwege het interland voetbal, maar wel keukenkampioen divisie.
0: Ja.
1: Alle 3 de clubs in actie op zaterdagavond, 8:00. VVV, de nummer 3 van de ranglijst, gaat op bezoek bij Volendam. Die winnen thuis alles, maar verliezen vooral uitpunten.
0: Mooi.
1: Dus interessant voor VVV. En MVV en Roda spelen thuis. MVV tegen Helmond Sport, Roda tegen RKC.
0: Ja, en dan nog even het autorennen, daarvoor nog even.
1: Ja, zeker. In Baku, vrije training 3 is aan de gang of gaat beginnen. Straks is de kwalificatie, morgen is de race, op zaterdag dus. Vanwege een feestdag in Azerbeidzjan hebben ze dat allemaal een dagje vervroegd.
0: Ja.
1: Betekent niet dat wij er niet zijn, want je kunt die race gewoon volgen op Web&App via een live vlog.
0: Mooi, Jelle, en je bent helemaal bijgepraat. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Yo. Sportnieuws, LA Nieuws, Ballenkanaal.

Robbie Williams, Supreme. Hoete Regio met zometeen een nieuwe opgave in het routespel. Ja, clipjes omschrijving brengt ons naar één plaats in Limburg. En met zijn enige idee als welke, zou ik appen. Want ik kan zich belonen met prijs. Oet Limburg ook, Rauwenaars en...

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
2: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
3: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
2: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
4: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
13: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
14: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De verdachte van de steekpartij gisteravond bij het asielzoekerscentrum in Simpelveld is een man van 24. Bij het incident raakte een man van 22 gewond. Een geparkeerde 45 kilometer auto in Meer is vanochtend helemaal uitgebrand. Van het voertuigje is alleen een smeulend karkas overgebleven. En tijdens de kinderboekenweek wordt dit jaar ook uit Limburgstalige boekjes voorgelezen door bekende provinciegenoten.
16: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar tbs. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal, bij Rotterdam, komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer vijfde en een keer zesde in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
19: Porta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Porta.
20: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

0: better.
1: Matt Simons en We Can Do Better, route regio Grubbevorst. Door werd het een beetje anders eind oktober. Want de grond ze twee dagen lang truc in de tiet met het Vorstelijk Festival. En in Loods zijn ze daarom druk bezig met het bouwen van kleine huisjes voor het decor. En een van de gebieden die het centrum gaan omtoveren tot middeleeuws dorp. Want dat geeft het werden. Wim Zegers is van de organisatie.
2: Ja, dit is veel werk. We hebben deze huisjes kunnen overnemen van een grote theaterproductie. Maar ja, die zijn niet meer zo'n goede staat. En die willen we weer in een mooie setting opbouwen. En dat betekent dat we ze nu allemaal beoordelen, bekijken, opknappen, zodat het straks weer een mooi geheel is en een mooie volksbuurt is. In de volksbuurt, hè, die wij dan gaan vormen,

0: Het schouwspel is gewoon geweldig. 350 figurante acteurs die ieder met hun eigen ding bezig zijn. Groot theater, klein theater, straattheater, volksbuurt, monniken in de straat van het geloof. De ellende in de straat waar de melaatsen en de zieken en noem maar op. Dus het is een heel levendig gebeuren, gewoon verschrikkelijk interessant om te zien. Maar vooral ook om proberen de interactie met de bezoekers op gang te krijgen. Want dat is natuurlijk ook heel leuk.
1: Ja, eind oktober dus, het vorstelijk festival Truc naar de Middeleeuwen in Grubbevorst.
2: Met jou, bij jou.
3: L1.

Munnik. En niet of nooit geweest. Ooit 1998 al weg. Esther bleef. De verzamelaars in Limburg melden zich in de app. Dat had alles te maken met het bericht dat de laatste postzegelwinkel van Zuid-Limburg te Dürigheid sleten. De timbre in Eerle hartstikke gaat verzamelen. Of deze dat misschien nog een paar vingerheutjes zet, Mario. Ik ga er bijna 600. Esther bleef. Speltjes van handbal. Spaart Johan. Ik was medewerker van Lions Handbal en zit dat met een foto erbij met inderdaad allerlei handbalherinneringen. Leuk om te zien. Eens even kijken. Ruud zegt, ik verzamel al 40

20 jaar van alles en nog wat met PTT-logo. Ik heb 7000 items. Ik spaarde al vanaf mijn 18e, zegt Mia. En de kookboek kreeg van mijn baas kook en bakbeuk. Ik heb mijn leven lang gans veel gebakken en immer alles uitgedeeld. Ik weet ondertussen niet meer hoe ze moet laten. Alles steed en ligt er met vol meer wie duizend beuken en beukjes. Ja, dat neemt maar geen plaats in mijn slang. Soort kookboekenbibliotheek had ze door. Eens even kijken. Een appje van Frans. Dit zijn de oude fietsenmakerspleertjes die ik verzamel. De hel doet panningen. Rijne doet panningen. Nog een van Rijnen. Ik weet niet of die zaken nog bestond. Zit ik nog reclame te maken. Maar ze zien er in ieder geval oud uit. En Patrick zit als voormalig lid van de vrijwillige brandweer in Zwalmen en Roermond verzamel ik al van kinds af aan brandweerhelmen en petten. Inmiddels ruim 80 stuks, waarvan er 30 op schappen uitgestald staan op mijn werkkamer. Nooit gekocht, altijd gekregen en geruild. Uit alle landen. Amerika, Spanje, België, Duitsland, Maleisië enzovoort. En natuurlijk ook Nederland. Even kijken. Bijzonder is dat ik alle helmen en petten nog bezit van een 101 jaar voormalige vrijwillige brandweer in Zwalmen, waar mijn vader en ik ooit begonnen zijn. Dat is mooi om te lezen. Dus die 101 jaar, dat zijn het allerlei reliquieën, kent ze bijna zaken. En die stond bij Patrick op de plank. Nou, verzamelt ze zelf ook, Gert, of had ze dat gedaan? Wat is het? Wat zijn de verhalen? En deze net nog, laat maar weten via de app. Ella Langley bij Route Regio.

zou echt Limburg ongeveer als de provincie van Nederland willen omschrijven. Alle mensen die daartoe doen, komen er vandaan. Het is echt hoe Nederland zijn kopje in.

0: Karsane bent. En voor ons alleen Route Regio. Riemen vast. Daar gaan we.
1: Het
0: Nou, kan zichzelf misschien belonen met een fraai L1-pakket in het routespel. Cryptische omschrijving brengt ons naar één plaats in Limburg. De groeten vroeg welke. En ik zou goed opletten. Ik zou de radio gaat heller zetten. Ik zet de muziek gaat zachter, zodat ze hem goed kunt sturen. Want dit is een nieuwe opgave. Voor welke plaats in Limburg geeft dit? Goed loesteren. Niet de prooi, maar juist de roofvogel. Niet de prooi, maar juist de roofvogel. Denk er maar eens even over. Een app 0684 14 44 00 voor het routespel.

En Tainted Love, route regio. Oh, lekker druk in de app voor het routespel. Cryptische omschrijving brengt ons naar een plaats in Limburg. Nieuwe opgave, dus ik zal hem nog eens herhalen. Niet de prooi, maar juist de roofvogel. Poeh, dus welke plaats in Limburg geeft het? Dat is enig idee als app mag. Dus zometeen het Limburgse neus update over weer en verkeer. Nu terug naar de jongen nu geticht met de Spice Girls. And Who Do You Think You Are? Volg je dat maar eens af. Ja.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: 12:30, het LA Nieuws. Dat hoor je van 8 uur Hubers, 8 uur. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De politie heeft een 24-jarige man uit Simpelveld aangehouden voor de steekpartij bij het asielzoekerscentrum van gisteravond. Een man van 22 raakte daarbij gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. De verdachte werd gisteravond vlakbij het AZC aangehouden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Een woordvoerder van de politie kan nog niks zeggen over de relatie tussen de twee mannen. Nepagenten maken steeds meer slachtoffers in onze provincie. Al boekt de Limburgse politie wel steeds meer successen in de strijd tegen deze oplichters. Waar de politie hier vorig jaar nog 863 incidenten telde, bereikte de overlast in de zomermaanden hier een absoluut dieptepunt met zo'n 40 meldingen per dag. Dankzij extra inzet en het delen van foto's zijn er ook meer aanhoudingen verricht. Vaak gaat het om bewakingsbeelden van nepagenten die de bankpassen van hun slachtoffers leegplunderen. De laatste postzegel- en muntenhandel in Zuid-Limburg gaat dicht. Verzamelaarswinkel Le Timbre in Heerlen sluit na bijna 44 jaar de deuren. De eigenaar is inmiddels 74 en vindt het tijd voor zijn pensioen. Al gaat hij de zaak wel missen.
13: Het is niet zomaar een winkel. Eigenlijk hebben we een sociale functie. Maar ook dat klanten hier komen, die gaan zich bij mij aan het bureau zetten. Maak me vrij en dan gaan ze hier lekker uitzoeken wat ze nodig hebben. En dan drinken we een kopje koffie bij elkaar. Dat zijn momenten, ja, de binding met de klanten. Dat vind ik wel heel erg, ja, heel erg mooi, ja.
12: In december gaat de winkel voor het laatst open. Met de sluiting van Le Timbre blijven er in Limburg nog 2 munten- en postzegelhandels over. En Formule 1, Max Verstappen heeft bij de 3e vrije training voor de grote prijs van Azerbeidzjan de snelste ronde gereden. Hij was iets sneller dan George Russell in zijn Mercedes, die eerder de snelste tijd klokte. De kwalificatie voor de race in Baku is vanmiddag om 2:00. De race wordt morgenmiddag verreden. Verstappen staat op dit moment 6e in het klassement. Na de grote prijs van Azerbeidzjan staan er nog 8 races op de kalender. En het weer. Het is vandaag een zonnige dag met een temperatuur die kan oplopen tot een bijna zomerse 24 graden. En het blijft droog.
11: Dankjewel, 8:00. Tot later.

Cameron Whitcomb. En Medusa, we zijn bezig met onze race door Limburg. Voor het goede spel, cryptische omschrijving brengt ons naar één plaats met een nieuwe opgave. En dan is het toch altijd een kwestie van goed opletten. Kumpen nog een keer. Niet de prooi, maar juist de roofvogel. Goedemiddag, de oplossing is Horst. Dat zegt Henny. Valkenburg kreeg een aantal keer binnen onder meer van Mario en ook van Gertie. Remunken binnen, Ulestroot, Arendsgenhout, ook een paar keer gelezen. Het Toer zit om, want dat is het laatste een roofvogel te broeden. En woeten de voorbijgangers erop geattendeerd voor gevaar. Remung, hou ik Bezelken binnen, Worbig, Valkenberg, ook volgens Mayat en Remon is het dat. En ook volgens José is het dat. Nog een keer Hors en de Reuverken binnen. Eens even kijken, wat voor nog gaan Bezel. Arendsgenhout nog een keer Horst Lomkump binnen. En Aasterberg kreeg ik ook binnen. Is het al nu net? Wat wel? Check heb je.

0: Routeregio, eens even kijken. Het routespel. Ja, het zou nu moeten gebeuren. Wanneer het gebeurt op deze vrijdag is het nu. Cryptische omschrijving brengt ons naar één plaats in Limburg. De grote vraag is welke plaats? Zeuken 4. Een nieuwe opgave. Niet de prooi, maar juist de roofvogel. Is het misschien Mook? Zegt José. Ellie denkt aan Neewiert. Peter aan Monfort. Yvonne aan Kerkgoor. Erik aan Griensveen. Herm aan Ransel, Ransdaal. Lom kreeg ik binnen. Er is een appje van Karen onderweg. Ik probeer dat even erbij te pakken. Er wil niet gans doorkomen, maar dat weet ze maar nooit. Even kijken. Karen zegt Wittem. En ook Horst kreeg ik nog een keer binnen. En Valkenberg komt binnen. Nog Arendsgenhout, Bliet maar binnenkomen. Eens even kijken, er is nog één appje onderweg. Nog een keer Woubach. Ik kreeg ook binnen Koningsbos. José is nog één poging in het wagen. Daar wacht ik nog even op. Iepe. Is dan Iepe de plaats die wil zoeken?
1: Nee.
0: Het goede antwoord is net binnengekomen op deze opgave. Nog grubbe vorst, wat Marjan nog hebt, is net goed. Dus de opgave gaat met Normondig.

Let's Love. Bij Route Regio zometeen Stefan. Onderweg naar de studio. Voor een verse hit-hop. Lekker richting het weekend zo bij alleen. Veel plezier daarbij. Dit is Phil Collins.

0: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
1: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
2: Torta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Porta.
1: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
3: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Hey Raymond!
7: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Hey, Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De verdachte van de steekpartij gisteravond bij het asielzoekerscentrum in Simpelveld is een man van 24. Bij het incident raakte een man van 22 gewond. Een automobilist is aangehouden na een aanrijding in Geleen. Hij botste met zijn auto achterop een stilstaand busje. En Max Verstappen heeft tijdens de derde vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan de snelste tijd geklokt. Vanmiddag is de kwalificatie voor de race op het stratencircuit van Baku.
12: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
14: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Torta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Porta.
15: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
16: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
15: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
17: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.

Friedrich van L1 van harte welkom. Dit is Hittappen. Het is vandaag de dag dat de A76 dit weekend wordt afgesloten. Ja, deze is in de richting van Heerlen dicht tussen knooppunt Kerensheide en Nut. Alle info over de wegafsluitingen in de provincie vind je natuurlijk op de site van ons L1nieuws.nl en via de L1 Nieuws app. Met strakke de zangeres die morgen bij Burendag oude videobanden aan de hele buurt probeert te slijten. Eerst muziek uit eigen provincie van Lex Uiting. Dit is Alles Kum Goot in Hittappen.

Goed gelaten sfeer bieden zaak. Dit is L1 Hit-Happen met George Michael en Mary J. Blige. En us, en dat wel geschreven met één S, hè. En dit is de verzamelaar en kieker van oude vintage films op videoband. Sienna Spyro. In my head.

Lekker, 80s classic, Dan Harmon, I Can Dream About You. Het is Hittappen, blijft vandaag zonnig met een zwakke wind uit het zuiden. Temperaturen in de provincie tussen de 23, lokaal 24 graden. Het is LA met Rag & Bone Man.

0: Rag & Bone Man, dit is L1. Zometeen de zanger die zijn naam te danken had aan de voorloper van de AI.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
6: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
7: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
6: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
13: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De politie heeft een 24-jarige man uit Simpelveld aangehouden voor de steekpartij bij het asielzoekerscentrum gisteravond. Een man van 22 raakte daarbij gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. De verdachte werd gisteravond vlakbij het AZC aangehouden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Een woordvoerder van de politie kan nog niks zeggen over de relatie tussen de twee mannen. Een automobilist is vanmorgen aangehouden na een botsing in Geleen. Rond 11:30 reed hij op de Oranjelaan achterop een stilstaand bestelbusje. De auto's raakten allebei zwaar beschadigd. Niemand raakte serieus gewond. De laatste postzegel- en muntenhandel in Zuid-Limburg gaat dicht. Verzamelaarswinkel Le Timbre in Heerlen sluit na bijna 44 jaar de deuren. De eigenaar is inmiddels 74 en vindt het tijd voor zijn pensioen. Al gaat hij de zaak wel missen.
14: Het is niet zomaar een winkel. En ik heb weer een sociale functie. Maar ook dat klanten hier komen, die gaan zich bij mij aan het bureau zetten. Maak me vrij en dan gaan ze hier lekker uitzoeken wat ze nodig hebben. Dan drinken we een kopje koffie bij elkaar. Dat zijn momenten, ja, de binding met de klanten. Dat vind ik wel heel erg, ja, heel erg mooi. Ja.
13: In december gaat de winkel voor het laatst open. Met de sluiting van Le Timbre blijven er in onze provincie nog 2 munten- en postzegelhandels over. En Formule 1. Max Verstappen heeft bij de 3e vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan de snelste ronde gereden. Hij was iets sneller dan George Russell in zijn Mercedes, die de eerder de snelste tijd klokte. De kwalificatie voor de race in Baku is zometeen om 14:00. De race wordt morgenmiddag verreden. Verstappen staat op dit moment 6e in het klassement. Na de Grote Prijs van Azerbeidzjan staan er nog 8 races op de kalender. En het weer. Vandaag een zonnige dag met een temperatuur die oploopt tot een bijna zomerse 24 graden. En het blijft droog.

My Old Piano, die oude bak van Diana Ross. Ook nog de zanger die zijn artiestennaam had laten samenstellen door een online rapgenerator. Post Malone, Morgan Wallen, I Got Some Help. Ik heb het zelf ook eens even gedaan. Hè. Mijn naam door de rapgenerator gehaald. Dan kreeg ze Lil Stefan C.L.L. Wat een goeie naam, hè. Het is Hit Hop, een vrijdagmiddag met Nedo Lottem. En Halt Me Gesvast, Bier Alleen.

Vrijdagmiddag Beuker, dit is L1 BB Rexha Fateless New Religion. De kinderboekenweek die steekt voor de deur. In onze provincie werd dit jaar net alleen uit Nederlandstalige beuken voor gelezen. Maar ook bekende provinciegenoten lezen uit Limburgstalige beukjes. Het is L1 het complete verhaal. Eerst te vinden via de site van ons L1 News.

Hey, dat biomeisje van dit jaar is hartstikke populair online. Ja, dat weet ik wel. Maar je hebt het veel beters voor je. Check even de site van ons, l11vanaf.nl, want we zijn op zoek naar het vastelovensgezicht 2027. Hey, dat is het voor je, hè. Check die site en meld je aan l11vanaf.nl.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
3: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Appen met de jokes, download de L1-app.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De verdachte van een steekpartij van gisteravond bij het asielzoekerscentrum in Simpelveld is een man van 24. Bij dat incident raakte een man van 22 gewond. Een automobilist is aangehouden na een aanrijding in Geleen. Hij botste met zijn auto achterop een stilstaand busje. En in Gaia Zoo in Kerkrade is een reuzenmiereneter geboren. De dierentuin doet mee aan een fokprogramma voor het Latijns-Amerikaanse dier.
9: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobby, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: The Music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via MEC.nl.
13: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Paulen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Paulen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
14: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.

Andy en Roy, al komt de zon niet op. Dit is L.E. met de zanger die in een krui in plaats van een kinderwagen is rondgekoetst. Ja, wat had deze man toch veel kansen gehad in zijn leven, hè? Het is Nick Kamen, I

Jongens, dit vind ik hartstikke chic. Op L1.nl werd aangekondigd dat voor binnenkort een nieuwe serie hebben, namelijk de Scooties. Hey, wat is dat voor red? Nou, Limburgse scootmobielclubs uit Simpelveld en Venlo zijn alles behalve suf. Vrijheid, vriendschap en levenslust. Alles komt voorbij in de nieuwe serie L1 Scooties. Hey, leuk man. Check even de site van ons voor alle informatie. Vanaf komende woensdag te zien op L1 TV. Hey, verkoop.

0: Uploader en Dancing in the Moonlight. Zometeen het LA Nieuws. En de Zweedse rockers die naast topografie och les hadden gekregen in het lezen van handleidingen.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
3: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Hey Raymond!
5: Je geniet van stralend sanitair met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Hey Raymond!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Goedemiddag, het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Een kwart van alle Limburgers zegt last te hebben van sociale overlast. Vooral hangjongeren worden vaak genoemd. En daarmee is de overlast toegenomen, blijkt uit de cijfers van het CBS. 4 jaar geleden klaagde nog maar 1 op de 5 Limburgers. Hangjongeren zijn in verschillende Limburgse gemeenten een groot probleem. Afgelopen zomer namen bijvoorbeeld Heerlen en Maastricht nog serieuze maatregelen om de overlast te beperken. Het zijn trouwens niet alleen jongeren waardoor mensen meer overlast ervaren. Ook verwarde personen, openbare dronkenschap en vervelende buren worden vaker genoemd. De politie heeft een 24-jarige man uit Simpelveld aangehouden voor de steekpartij bij het asielzoekerscentrum gisteravond. Een man van 22 raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De verdachte werd gisteravond vlakbij het AZC aangehouden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De laatste postzegel- en muntenhandel in Zuid-Limburg sluit de deuren. Verzamelaarswinkel Le Timbre in Heerlen gaat na bijna 44 jaar dicht. De eigenaar is inmiddels 74 en vindt het tijd voor zijn pensioen. Al gaat hij de zaak wel missen.
9: Het is niet zomaar een winkel. En ik heb weer een sociale functie. Maar ook dat klanten hier komen, die gaan zich bij mij aan het bureau zetten. Maak me vrij en dan gaan ze hier lekker uitzoeken wat ze nodig hebben. Dan drinken we een kopje koffie bij elkaar. Dat zijn momenten, ja, de binding met de klanten. Dat vind ik wel heel erg, ja, heel erg mooi. Ja.
8: In december gaat de winkel voor het laatst open. Met de sluiting van Le Timbre blijven er in onze provincie nog 2 munten- en postzegelshandels over. En in Gaiazoo in Kerkrade is een reuzenmiereneter jong geboren. En dat is voor het eerst in 7 jaar. De baby reuzenmiereneter is zondag geboren en maakt het goed. Voorlopig is het diertje nog amper te zien omdat het zich verstopt in de vacht van de moedermiereneter. Over een paar maanden komt het daar pas uit. De dierentuin in Kerkrade doet mee aan een fokprogramma voor het dier dat leeft in de jungles van Midden- en Zuid-Amerika. En het weer. Het is vandaag een zonnige dag en met een temperatuur die kan oplopen tot 24 graden voelt het bijna zomers aan. En het blijft droog.

De Zweedse rockers van Europe Be Alone. Ja, deze mannen die hebben op school ook les gekregen in het uitpluizen van handleidingen. Ja, weet je wat gek is? Ja, ik heb altijd drie van die schroeven over, hè?

Hey Jenne, wat zei ze? Zo, dat is wel een lange bestelling bij de frituur, hè? 6 friet, vroeger vlees en nog veel meer snacks en zo erbij. Scatman John, dit is L1.

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburgers ervaren steeds vaker sociale overlast, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral hangjongeren zijn voor 1 op de 4 Limburgers een probleem. De verdachte van de steekpartij gisteravond in het AZC in Simpelveld is een man van 24. Bij het incident raakte een man van 22 jaar gewond. In een Gaia-zoo in Kerkrade is een reuzenmiereneter jong geboren. De dierentuin doet mee aan een fokprogramma voor het dier.
12: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden.
14: Porta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Porta.
15: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal. Met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
16: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Op Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

Ja, deze dame die ken helemaal net tegen stilte. Sorry Anita. Het is L1 hit-hopper met Purple Disco Machine en Sophie and the Giants en Hypnotized.

0: Kevin DeGraw, dit is L1 zometeen in het Limburgse Terke. De zangeres die morgenavond naast Jan Smit op de bank zit.
1: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Ga je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een kind in Roermond is gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Het jongetje is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jonge fietser werd op de kruising van de Capellerlaan en Prins Bernhardstraat gegrepen door de vrachtwagen en werd meters meegesleurd. Toch lijkt het letsel mee te vallen, de jongen was nog aanspreekbaar. Ook na 1 oktober mogen boeren geen water uit sloten, beken en plassen halen. Het waterschap neemt deze uitzonderlijke maatregel omdat de natuur langer nodig heeft om te herstellen van de droge zomer. Normaal gesproken liepen de zomerse onttrekkingsverboden tot 1 oktober, maar dat wordt nu verlengd. Het waterschap Limburg heeft wel een aantal uitzonderingen gesteld. Met name in Noord- en Midden-Limburg zijn er riviertjes en beken waar wel water gewonnen mag worden en ook een aantal sectoren is uitgezonderd. Een kwart van alle Limburgers zegt last te hebben van sociale overlast. Vooral hangjongeren worden vaak genoemd. En daarmee is de overlast toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. 4 jaar geleden klaagde nog maar 1 op de 5 Limburgers over sociale overlast. Hangjongeren zijn in verschillende Limburgse gemeenten een serieus probleem. Afgelopen zomer namen bijvoorbeeld Heelde en Maastricht serieuze maatregelen om de overlast te beperken. Het zijn overigens niet alleen jongeren waardoor mensen meer overlast ervaren. Ook verwarde personen, openbare dronkenschap en vervelende buren worden vaker genoemd. En in Gaia Zoo in Kerkrade is een reuzenmiereneter jong geboren. Dat is voor het eerst in 7 jaar. De baby reuzenmiereneter is zondag geboren en maakt het goed. Voorlopig is het diertje nog amper te zien omdat het zich verstopt in de vacht van de moedermiereneter. En over een paar maanden komt het daar weer uit. De dierentuin in Kerkrade doet mee aan een fokprogramma voor het dier dat leeft in de jungles van Midden- en Zuid-Amerika. En het weer. Het is vandaag een zonnige dag en met een temperatuur die kan oplopen tot 24 graden voelt het zelfs een beetje zomers aan. Het blijft droog.

David Guetta, ja, we verantwoordelijk voor zeg maar de eerste crossover tussen urban muziek en house muziek. Dit was het resultaat met Kelly Rowland en When Love Takes Over. Hij is zometeen onze crossover op de zender, hè? Ruben Wekers, och, met die zware stem, hè? L1 van

0: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel.
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Maar denk je dan soms zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburgers ervaren steeds vaker sociale overlast, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral hangjongeren zijn voor 1 op de 4 Limburgers een probleem. De verdachte van de steekpartij gisteravond in het AZC in Simpelveld is een man van 24. Bij het incident raakte een man van 22 jaar gewond. En in Gaiazoo in Kerkrade is een reuzenmiereneter jong geboren. De dierentuin doet mee aan een fokprogramma voor het dier.
11: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden.
13: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
14: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
6: Sporta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Sporta.
14: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
7: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: Van Allee vandaag ging deze week van start. Excuses, we vlogen even een vlieg naar binnen hier. Met mama en haar appelsapje. En natuurlijk Michael Jackson, die toch eigenlijk wannabe starting something bedoelde. Hier in het staartje van je werkweek, tenminste ervan uitgaande dat je tot 5 uur op kantoor of achter je werkbank moet blijven staan. Zodoende, ja, wist je dat, is wel een toevallige eigenlijk, zo aan het einde van de werkweek, wist je dat vandaag, precies 100 jaar geleden, het concept van die 40-urige vijfdaagse werkweek ingevoerd werd.
1: Er leefde in die dagen echter een man wiens ideaal het was om op grote schaal een auto te produceren die praktisch iedereen zou kunnen betalen. Die man was Henry Ford.
2: L1 vandaag met Ruben Wekers.
0: Henry Ford begon 100 jaar geleden met dat revolutionaire, lumineuze idee. En vandaag, 100 jaar later, is die norm van 5 dagen in de week, 40 uur lang, toch wel een beetje af aan het zwakken. Dat tot ergernis zelfs van VVD-minister Brekelmans.
3: Maar aan de andere kant zie ik ook

0: man die heel Duitsland een 10 minuten op de knieën kreeg. Of ja, de assist die daartoe leidde.
1: Het gebeurde eigenlijk vlak voor mijn neus. Dus ik zag dat hij de bal ontfutselde van die tegenstander. Ja, en dan is hij weg. Dan halen ze hem ook niet meer in.
0: Een nogal trotse opa langs de zijlijn gisteravond. Straks even lekker aangenieten met die opa. Van Ruben van Bommel hebben we het dan natuurlijk over. En Bert van Marwijk. Zo meteen trouwens ook nog naar het grootste evenement van Limburg. Weert Kermis. Nou, met andere woorden, er staat hier wat te gebeuren. Kortom, je hoeft niet naar huis vannacht. Dit is LNR.

0: vandaag waar we even de blik richten op de Vlaaistad, die dit weekend toch niet echt als Vlaaistad te boek stiert.
1: Attention!
2: Koop uw kaartjes aan de kassa voor de volgende rit.
3: Alweer een winnaar.
2: De volgende ronde.
4: Oh la la. Oh la la.
0: Ja, die werd dus stiekem wel zielsgelukkig van hier op het moment dat ik mijn heel kermis instrumentarium aan mocht zwengelen. Meer dan 130 attracties, 3 à 400 duizend bezoekers. En dat dan allemaal op 7 pleinen. En ik denk dat de verslaggever van dienst en tevens een ras-echte Wiertener, Maan Gerards, op een van die pleinen steert. Maan, goedemiddag.
5: Goedemiddag, ja, dat klopt. Ik stond inderdaad op een van die nu al volle pleinen.
0: En, ja, want het welbekende, je kunt over de cup lopen, toch?
5: Ja, dat nog niet. Met de eerste halve vorige voor gratis meinig. Dus vooral Jeroen Wichter die in de riestom.
0: Ja, dat vind ik trouwens wel eens goed. Hè. Ik ben zelf van de Wier natuurlijk Wichter. Ja, hier in het zuiden. Dan hebben collega's me nog alles raar aangekeken. Die zeggen, wat? Wichter? Hoe eindigt dat over? Je

0: kennen ze alleen maar Kinjer. Maar een wiert lopen de weg er rond. Grootste recordvestige dingetje, man. Qua bezoekers komen die dagen ook natuurlijk vanwege die heerlijke temperaturen en de weersverwachting.
1: Ja, maar dat is geen unicum, hè. Ik huur hier al van meerdere mensen. Ja, het is zoiets huur en lekker weer een schoot weer. Die is de wiertkermis. Dus het zou je zullen zien als het rengeltje.
0: Ja, dat denk ik wel. Al moet ik zeggen dat ik zelf nog altijd weet. Maar dan hebben we het over jaren geleden. Het wiertkermis een beetje. Het eerste weekend, baas, dat je de winterjas aan. Mos, kos, boertje in ieder geval. Maar dat zal de komende dagen niet het geval zijn, denk ik. Die bezoekers, ja, sfeertje zit er lekker in door neem gaan.
1: Ja, zeker. Ja, er zijn zelfs mensen vanuit Spanje hierher gekomen, teruggekomen, om toch maar even de kermis met te pakken.
0: Nou ben ik benieuwd.
1: Ja, nou, Nathalie bijvoorbeeld. Jij bent dus helemaal teruggekomen vanuit Spanje voor de kermis. En wie kunt dat zo kostje niet missen?
2: Nee, wij hebben het al jaren niet meer meegemaakt. Maar ik vond het toch wel superleuk om het nog eens te zien. En het weer zou mooi worden. Dus we dachten echt de Spaanse temperaturen laten we nou maar eens gaan.
1: Voel ons thuis, maar dan met attracties.
2: Ja, zoiets. Ja.
1: En wat trekt dan het meeste aan? De attracties? Of, ja, we staan hier nu bij een café met bier.
2: Ja, en ik ga nergens meer aan. Dat deed ik vroeger, maar nu niet meer.
1: Nee. Mensen kijken.
2: Ja. En heel veel mensen ontmoeten die we allemaal kennen. Dus dat is ook wel leuk om iedereen te zien. Ja.
1: Het is voor veel mensen een soort reunie, hè?
2: Ja, zoiets. Je ontmoet iedereen weer die je al lang niet meer hebt gezien. Dus iedere 10 meter komen we iemand tegen.
1: Alle 6 dagen hier?
2: Ja, we blijven langer. Want onze dochter is toevallig ook nog bevallen. Die zou een beetje later bevallen, na de kermis. Maar dat is al eerder gebeurd. Dus wij blijven nu 3 weken hier, ja.
1: Heeft het geluk dat jullie sowieso naar de kermis willen komen?
2: Ja, zeker.
1: Cool. En nog attracties in? Of niks voor u?
2: Nee, ik kan nergens in. Nee, dat durf ik niet meer. Vroeger wel, maar nu durf ik dat niet meer.
1: Nee. Ja, Ruben, dus hier, vooral ook de terrassen zijn al vol.
0: Klinkt op zich herkenbaar. Vroeger ging ik gewoon met drukke ogen in de booster zitten. Maar ondertussen haal ik dat ook niet meer goed. Jij wel trouwens Maan of jouw is een beetje terras is voornaamste attractie?
1: Nou, ik ben hier net naar de nieuwe attracties gewoon kieken. Dat ik vooral nog wel heb. Ik denk dat ze niet bij Toverland door de keuring zullen komen, zeg maar. Ik denk dat ze dat mensen er geen tweaker in willen, namelijk.
0: Oké. Okay. Nou, we laten de keuze aan die mensen zelf. Maan, dankjewel. Veel plezier nog toch. Nathalie, reed het over natuurlijk. Hè. De geboorte van een kleinkind. En wie het kermis, dat kan Spanje niet heel op natuurlijk.

0: Ik vreet mijn schoen op als deze niet te horen zou zijn de komende dagen op weer kermis.
1: Buurman, wat doet u nu?
2: Dit is L1.
0: Ja, heel wat anders hier. Het welbekende buurman, wat doet u nu? Dat jaren geleden alweer uitgesproken werd in die befaamde floddergarage door niemand minder dan Tatjana Simic. Wat betreft die buurman, niet alleen weer kermis aan de hand de komende dagen. Nee, morgen is het burendag. En dat biedt een mooie kans om je buurt eens even beter te leren kennen. Het welbekende kopje suiker bij de buurvrouw te gaan lenen.
3: Razendsnelle spreekbeurt.
4: Burendag is de dag waarop in Nederland sinds 2006 het contact met de buren wordt gevierd.
5: Geen idee wie er woont.
4: Burendag wordt ieder jaar gevierd op de vierde zaterdag in september.
6: Ga je toevallig 26 september naar de Burendag?
4: Het initiatief tot deze dag komt van Douwe Egbers. Sinds 2008 wordt het mede georganiseerd door het Oranje Fonds.
7: Burendag?
6: Ja, Burendag.
4: Burendag werd georganiseerd door een begin 2006 gehouden onderzoek.
8: Omdat men hier de voordeel.
4: Waaruit bleek dat 77% van de ondervraagde Nederlanders. Vond dat buurten waarin regelmatig activiteiten worden ondernomen het gezellig zijn.
9: Buren zijn voor mij echt alles.
4: Ook al vinden buren in Nederland buurtactiviteiten belangrijk, het komt er zelden van iets te organiseren.
5: En op deze manier leer je de mensen een beetje kennen.
4: Iedereen die op burendag.nl aangeeft dat burencontact belangrijk is, ontvangt een deurschildje.
10: Hallo,
6: hier.
4: Waarmee hij aangeeft open te staan voor het contact met de buurt.
11: Beter een handige buur dan een verre vriend.
4: Volgens de organisatie worden buurten socialer en leuker als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt.
2: Oh, einde spreekbeurt.
12: Ik heb ook zo'n buurman, zo'n orle. Let zijn we collecte van de vrijwillige brandweer. Geef meneer 2 ummers water.
13: Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: een beetje sentimentele terugblik naar vroeger. Hè. Die hoor je ooit daar, toen had Jezus nog Herman en de Batavieren nog met z'n drieën komen. Zometeen het laatste Limburgse nieuws, ook sportnieuws. Antwoord op de vraag of de heren Verstappen dit weekend vanaf pole position mag starten.
1: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
5: Kubota Minigraver. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
10: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Flink ongeluk gebeurt in het midden van de provincie vanmiddag. Arthur weet er van alles over te vertellen.
12: Ja, goedemiddag. Een kind is vanmiddag in Roermond gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Het jongetje is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jonge fietser werd op de kruising van de Capellelaan en de Prins Bernhardstraat gegrepen door de vrachtwagen en werd meterslang meegesleurd onder de cabine van de vrachtwagen. Toch lijkt het letsel mee te vallen. De jongen was nog aanspreekbaar. Boeren mogen de komende tijd nog geen water uit sloten, beken en plassen halen. Het waterschap neemt deze uitzonderlijke maatregel omdat het de natuur nog langer nodig heeft om te herstellen van de droge zomer. Normaal gesproken liepen de onttrekkingsverboden tot 1 oktober, maar dat wordt nu verlengd. Het waterschap Limburg heeft wel een aantal uitzonderingen gesteld. Met name in Noord- en Midden-Limburg zijn er riviertjes en beken waar wel water gewonnen mag worden. En ook voor een aantal sectoren geldt de maatregel niet. Een kwart van alle Limburgers zegt last te hebben van sociale overlast. Vooral hangjongeren worden vaak genoemd. Daarmee is de overlast de afgelopen jaren toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. 4 jaar geleden klaagde nog maar 1 op de 5 Limburgers hierover. Hangjongeren zijn in verschillende Limburgse gemeenten een groot probleem. Afgelopen zomer namen bijvoorbeeld Heerlen en Maastricht nog echt serieuze maatregelen om de overlast te beperken. Het zijn overigens niet alleen jongeren waardoor mensen meer overlast ervaren. Ook verwarde personen, openbare dronkenschap en vervelende buren worden vaker genoemd. En dan nog Formule 1. Max Verstappen start morgen op het stratencircuit van Baku vanaf een teleurstellende 8e plek. George Russell start op pole in zijn Mercedes. De Ferrari van Charles Leclerc staat naast hem. De 8e startplek voor Verstappen valt tegen nadat hij in de vrije trainingen steeds in de top 3 reed. Klassementsleider Antonelli, start als 16e na een crash in de kwalificatie. Verstappen staat op dit moment 16e in het klassement met nog 9 Grand Prix te gaan. En het weer. Het is vandaag een zonnige dag en dat met een temperatuur die kan oplopen tot een bijna zomerse 24 graden. En de komende dagen wordt het nog warmer.
0: Heerlijk nazomeren, Arthur. Dankjewel. Zometeen beginnen wij het weekend hier natuurlijk toch wel eens een beetje in te luiden met het grensgevalletje. Zodoende de vraag met welke 5 plaat uit of Duitsland of België of Limburg wil je dit weekend beginnen?

0: George Michael, alleen vandaag op de vrijdagnamiddag. En Meg is net verteld dat het binnen weekend is.
1: Dat zal je wel zien.
0: Ja, blijkt toch wel het geval te zijn.
2: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Zodoende nodigen wij u uit om uw weekendstarter aan te wijzen. De keuze is vrij simpel. Of ja, drie keuzes zijn er eigenlijk. De keuze is aan u om te maken dan. Met welke plaat wil jij het zonnige weekend tegemoet treden? 5 nummers dus van over de Belgische grens. Maar ook wat mentale voorbereiding. Op het Oktoberfest, zo zou je het kunnen zien. Vanuit de Duitse zijde dan natuurlijk. En natuurlijk ook een Limburgse corvée.
2: Het grensgevalletje.

0: Wat is jouw grensgevalletje?
1: Ja, misschien zit je dus op dit moment nog op kantoor. En moet je eigenlijk al vertrekken, maar hij is iets van echt gewoon nog niet nieuws. Want ik film me toch zo douche. Ja, dan is Frans Deunis weer een kandidaat, kan ik me voorstellen. Het origineel van Laat de Zon in Je Hart zit natuurlijk op naam van de Belgische Willy Zomers. Oda, Laurens Buffel, met Johnny Depp. Dat staat niet met een E, maar een A plus umlaut. Afrikaan met de kaal, correct zin, hè? Tel een beetje richting.

0: De domino van natuurlijk Jessie J hier net bij L1 vandaag. Zal ik er eens even een flink cliché in gooien. Bent nooit te oud om te leren. Laat staan een talent te ontwikkelen. Dat geldt op zich wel voor de 81-jarige Riet Jansen uit Grubbevorst. Want zij heeft onlangs haar eerste dichtbundel uitgebracht. Ik zit te denken, dat kunnen we toch nu gewoon al even, voordat we één gedicht van Riet hebben gehoord, al voor klappen. Ja, tegelijkertijd, een gedicht van Riet ga je wel horen zo meteen. Laten we dat nog even oefenen.
1: Mantelzorg. Als de dag de avond in zich heeft, je niet... Nee, ik heb het verkeerd. Knip dat dan maar uit.
0: We got it together, didn't we? Nou, dit was de generale repetitie van Riet. Zometeen, het moment suprem. Maar eerst...
2: We've definitely got our thing together, don't we?
0: Mensen met een pitje in zijn worsten. Barry White.

0: Ondertussen dus op ons poëziepodium. Literair zwaargewicht en bovendien 81 jaar Riet Jansen. Die dus net onlangs haar eerste dichtbundel heeft uitgebracht. Ja, groot vraag staan, hoe voelt dat?
1: Ja, dat voelt geweldig. Het kribbelde in mijn buik ervan. Zo goed voelt het. Als je in de dag de avond ziet, je niet meer weet hoe je van elkaar geniet, dan sla ik een mantel om je heen. Kwam bijvoorbeeld de meester vragen, ja, die kan wel doorlezen en zij mag wel doorleren. Maar dan zeiden de ouders, nee, dat kan niet, dat bestaat gewoon niet, want ze moeten mee naar het land. Ik vind het geweldig. Ik vind het prachtig. Ook al ben ik 81.
2: Mooi.
3: Hier is het.
1: Ja, nu hoop ik dat er veel kopers komen. Ja. Daarom sla ik, als jij je hulpeloos voelt en alleen, liefdevol een mantel om je heen.
4: Dankjewel. Dankjewel.
0: Ja, door Grubbe Vos wordt er dus geklaverd, maar hij ook absoluut goed nog een keer. Geven de titel om 81 jaar bewandeld zal deze aardbol en dan nog even een dichtbundel uitbrengen. Overigens, ja, ik heb toch nog even hulp nodig, want wat betreft het grensgevalletje zitten er twee gewoon eraan kop. Namelijk de Duitse afvaardiging en de Maastrichtse afvaardiging. Het grensgevalletje.

0: ben dat mijn boterhammen inclusief korstjes opgegeten. Dus ik zou ook mee kunnen. Ja, dat lukt nog gelukkig. Peter, Bjorn en John met het ultieme fluitnummer.
1: Grens, please!
0: Ondertussen spanning en sensatie, want de uitkomst van het grensgevalletje is er. Ja, zo richting het weekend moeten we ons Limburg toch trouw blijven.
2: Hij is het altijd raak, hij wordt de kachel onder je maar.

0: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
1: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
2: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
3: Dat is genieten.
4: Met Rousseau chocolade.
2: Kijk op rousseau.nl.
1: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
5: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een aanrijding met een vrachtwagen in Roermond is een kind gewond geraakt. Het letsel lijkt mee te vallen, al werd het jongetje meters meegesleurd. Limburgers ervaren steeds vaker sociale overlast, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral hangjongeren zijn voor 1 op de 4 Limburgers een probleem. En Max Verstappen start morgen vanaf een teleurstellende 8e plek voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan.
14: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
15: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n €100.000... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de pro-leden maakten die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigrerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag.
3: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
16: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
17: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
18: Stiel Accupower, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
19: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
20: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
19: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
21: Speelgoed en koopjes, die vind je natuurlijk op Retail Park Roermond. Bij Action en Toy Champ. Shoppen is fun op Retail Park Roermond.
22: Ik zal shoppen, gratis parkeren.
23: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
14: Dit is

0: kiss. Dikke natte pakkert van niemand minder dan His Royal Badness. Ja, en het kreuntje natuurlijk, hè. Ideaal om er weekend mee te beginnen, denk ik, hè.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E., de Polygodesse.
0: Ja, en op dit moment komt zo'n beetje alles bij elkaar. Want ik denk dat voor de meeste mensen de werkweek toch officieel ten einde is. Nou, alle reden om eens even 100 jaar terug de tijd in te gaan. Maar mocht je nou denken welke halve jaar heeft het eigenlijk bedacht en ingevoerd dat ik nu pas aan die twee krappe vrije dagen kan beginnen. Nou, dat is de man die op 25 september 1926 de 40-uurige vijfdaagse werkweek invoerde. Vandaag dus, precies 100 jaar geleden.
3: Er leefde in die dagen echter een man wiens ideaal het was om op grote schaal een auto te produceren die praktisch iedereen zou kunnen betalen. Die man was Henry Ford.
4: Hij verhoogt het arbeidsloon van de gebruikelijke $2 per dag naar $5. Later zal hij zeggen dat hij er spijt van heeft er geen 7 of 8 van gemaakt te hebben. Het Fordje, dat eerst aan een rijke bovenlaag verkocht werd, wordt nu de droom van iedere arbeider. En daarmee wordt Fords droom werkelijkheid. Hoewel de disciplinering in de fabriek strakker wordt, accepteert de arbeider die nu. Want hij heeft een doel. Wat in 300 jaar dwang mislukte, lukt voort. Werken moet.
5: Eerste jaar was heel zwaar voor mij geweest. Heel zwaar, het eerste jaar. Ja, waarschijnlijk.

0: die niet meer is wat hij maakt, maar wat hij kan kopen. De moderne massamens.
1: Ik dacht in het begin dat ik dat wel leuk zou vinden, maar als ik lang thuis zou zijn, dat ik me eigenlijk wel zou gaan vervelen. Als je nou ergens zin in hebt, dan ga je naar de winkel, ga je het halen. Ja, je komt vaak in de stad en dan, ja.
2: Ik geloof als men zijn leven op een bepaalde manier van werken heeft ingesteld, daar een bepaald ritme in gevonden heeft, dan kan ik me heel goed voorstellen dat men er heel erg tegenop ziet om dat evenwicht in de steek te laten. Omdat dan ook andere dingen gaan verschuiven.
3: Wat zou je dan denken als je de hele dag thuis zou zitten?
4: Nou, dan word ik een zaad maar op te hangen.
5: Ja, klare taal is dat, hè. Tegelijkertijd, vandaag de dag, ja, er is nog altijd veel over te doen. Maar dan niet zozeer of dat 40 uur bijgeplust zou moeten worden. Vijf dagen werken voor 40 uur is niet echt meer de norm. En dat is dan iets waar VVD-minister Brekelmans een tijdje geleden nog over had.
6: Maar aan de andere kant zie ik ook jongeren die zijn net klaar met hun studie. Nog geen kinderen, gelukkig geen gezondheidsproblemen. Maar die wel al in hun eerste baan part-time willen werken. Maximaal 4 dagen in de week, soms zelfs 3. En daar redden we het dus niet mee. Laten we weer vaker gewoon 5 dagen in de week werken als norm stellen.
5: Al dus, meneer Brekelmans. Ja, ik zit te denken, het kan natuurlijk, hè. Hard werken is er nog nooit iemand doodgegaan. Maar waarom zou je het risico nemen, zit ik dan ook wel eens te denken.

nieuwe muziek vanuit Maastricht. Maar dan niet per se in het dialect vandoor. Lucas en Steve, daar heb ik het dan over. All I Know en Zometeen. Ja, van die provinciale hoofdstad even naar Zittert. Want nou, het kwestie van tijd, niet heel lang meer voor Dertig door dit in een aantal tenten zal klinken. Zal nog alles geproost worden met gigantische glazen. Kun je het glazen noemen? Emmers zijn het eigenlijk meer. Pullen, beter gezegd. De nieuwe Miss Oktoberfest is gisteren bekendgemaakt. Nou, trek er hooi. Ik denk dat we zo meteen even gaan bellen.

0: niet de achtergrondzangeres van Boney M. En vergeet je man zelf niet met een goede portie borstor.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Fanny, ja, dat is de komende dagen wel aan de hand. Liekt me zo. Ondertussen, ja, niet de komende dagen al aan de hand. Dat duurt iets langer. Het Oktoberfest. En de nieuwe Miss Oktoberfest is gisteren oventje bekend gemaakt voor de editie van 2026. Is dat de Zittersche? Hoop ik dat ik het goed uitspreek. Mag ik het zelf cool? Miss Oktoberfest 2026. Gratuleren.
2: Dankeschön.
0: Hast du es erwartet?
2: Also, liever even Duits, maar...
0: Also, volgens het al heel goed uitkomen.
2: Dat is een beetje, hè?
0: Hey, hartstikke gefeliciteerd, Maaike. Wat leuk. Ja, dicht wist het natuurlijk al een hele tijd. Voor dicht komt het in als een verrassing, neem ik aan, gisteravond.
2: Nog geen verrassing, maar ik weet er een week of drie. Dus net had ik er al maanden op zitten broeden. Maar het was geen verrassing inderdaad dat het gisteravond eindelijk naar boete ging.
0: Ja, dat kan me voorstellen, want dan moest je dat eindelijk vertellen. En dan hoeft ze dat loodzware geheim niet meer met zich mee te dragen. Neem eens even mij. Wie gaat zoiets in zijn werk tegen vers benaderd, Jan? Of wie gaat dat?
2: Nee, de geest zit er wel voor op. En dan geeft ze eigenlijk een aantal rondes door. Dat geeft van een filmpje, foto's, een aantal gesprekken. En dan kunnen we ineens dat telefoontje, dat verlossende telefoontje, mooi vooral zeggen, dat ze dan de titel mogen dragen.
0: Oké. En wat zijn die verantwoordelijkheden nou binnenkort allemaal?
2: Nou ja, eigenlijk bussen vooral een beetje het gezicht van alle dagen. De bussen vooral goed bij. Ik moet zeggen, het is vooral metmaken en iedereen dan metnummen. En dat verschilt dan in de avonden, op het podium zien of in de middag. De lui benaderen, de lui callen, foto's maken, filmpjes maken. Ja, eigenlijk alomvattend, best wel gewoon die. En neemt iedereen met in die enthousiasme.
0: Ja, precies. Ja, een soort sfeerbeheer. Ze hebben gewerkt wel echt geleefd, denk ik, die dag dan.
2: Het is goed druk. Het begint al 's ochtends vroeg bij de kapper. Dat moest je wel niet vergeten, dan begint de voorbereiding allemaal al. En dat is dan in de middag, dan in de avond. En dan wil ik ook zelf nog wel in het drinken dan al. Dus dat zullen lange dagen werden.
0: Ja, dat kan ik me iets voorstellen. In oktober dan is er wat slottekort van toepassing. wat het misschien wel extra speciaal maakt. Die zus, Veerle, was in 2017 Miss Oktoberfeest.
2: Ja, klopt. Ja. Wie zus in waren, 2017 was mijn zus ook al mis. Dus dat waren al heel bijzonder om daar alles bij de koning te zien als familie en op de wagen te staan. En nu sta ik dan zelf ook op de wagen, maar dan zelf als mis.
0: Ja, dan moet ik toch even van het hert, maar heb ik ook gelezen. Veerle is niet meer onder ons.
2: Nee, dat klopt. Nee, Veerle is 4 jaar geleden overleden. Des te is natuurlijk nu dat we ook samen die titel mogen dragen. Het is absoluut een wens om geweest met al titel te werken, maar helemaal nog met juist terug met me is het een extra droom die dan wel bij het camp. Ja,
0: dat kan me wel voorstellen. Het klikt hier wel heftig hier. Op het moment dat je dan midden in het feestgedruis stort, hoe dat 4 jaar geleden overstong, dat kan wel een dubbel gevoel opleveren.
2: Zeker. Dus ook echt wel de tijd over helemaal te laten gaan, voordat ik er überhaupt zelf ook echt aan toe waag. Want Oktoberfeest is ook wel echt iets heel bijzonders voor het gezin. We hebben ook Oktoberfeest-nummers die echt aan gelinkt aan Veerle. Dus het is ook wel echt dat we nu met het gezin samen gaan doen. Maar vandaar ook dat ik nu er klaar voor ben om het ook zelf te kennen. En dat is natuurlijk extra speciaal, dat met mijn zus ook en mijn ouders, waar we er een hele mooie werk van maken. Voor ons misschien ook wel een gouden randje dat we op die manier samen kunnen doen. Maar natuurlijk af en toe wel met een extra traantje dat ze dan helemaal weer.
0: Ja, dat zit ik ook te denken wel. Ja, en het klinkt misschien een beetje krom, maar misschien extra mooi als dat er dan zo'n traan vervloeit. Dat mogen natuurlijk ook gewoon dan.
2: Ja, precies. Ja, het is een werk van een lach en een traan. En het is een hartstikke mooi feestje, maar ook in alle nummers die ze heurt, weet ik wat over, is er altijd wel een mooie betekenis achter. Dus het is zeker een gezelligheid en een drankje door, maar daar horen ook natuurlijk onze tradities bij. En dat er dan ruimte is om even goed in gedachten te houden, is alleen maar fijn.
0: Ja, nou ja, dat het speciaal werd, dat lijkt me een understatement dan zelfs. Ik ga eens al even over nummers. Ik zit te denken, doen we al een beetje mentaal voorbereiden hier op LN Radio voor Oktoberfeest. Welke Duitse knallen mogen van ik aanzwengelen?
2: Nou ja, mijn hit van het komende jaar zal alle lezen horen van Casala werden. Dus dat zou ik wel heel wel leren.
0: Nou, uw vraag weer draaien. Maaike, heel veel plezier alvast. Preventief vreugdebed, zou ik zeggen, de komende tijd.
2: Ik slaap alvast het bier, ja, goed plan.
0: Maaike, groetjes, fijn weekend.
2: Super, dankjewel.

0: Dat jongen tussen al bovenop bereiken. Terras tofel met de glazen hoog in de lucht. Casala was dit natuurlijk rechtstreeks vanuit Köln. Over terras gesproken, ja, de mogelijkheid is er de komende dag wel. En tot wie hoog precies het kwik zal stijgen, jullie zo meteen van 8 uur.
1: Appen met de jokes, download de L1-app.
2: Goeie paas, Paulussen,
3: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
5: Meneer, mag ik u wat vragen?
6: Ja.
5: Waar kent u Hazy van?
6: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
5: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
6: Oké.
5: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
4: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek voor heel Limburg.
7: The Music of Zimmer & Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via MEC.nl.
8: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
3: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Onderweg richting de vrijdagavond, richting je weekend. Maar niet voordat we het laatste Limburgs nieuws hebben gehoord van 8 uur.
9: Goedemiddag. De provincie Limburg stelt strengere eisen voor het gebruik van boommix als bouwmateriaal. In grondwaterbeschermingsgebied wordt de stof in principe verboden. Aannemer Boskalis wil het omstreden materiaal gebruiken voor de verbreding van de A2 in zo'n beschermingsgebied bij Roosteren. En dat mag niet meer. Op andere stukken van de A2 wordt de stof wel nog gebruikt. Volgens milieugroepen kan boommix, dat is een restproduct van afvalverbranding, zware metalen en andere schadelijke stoffen bevatten. De 20-jarige verdachte van de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond is weer op vrije voeten. Hij blijft wel verdachte. Zijn medeverdachte, de 47-jarige vader van die 20-jarige man, zit wel nog vast. Het duo meldde zich gisteren zelf bij de politie samen met hun advocaten. Over de achtergrond van de schietpartij, waarbij een man van 21 om het leven kwam, is nog weinig bekend. Volgens een van de advocaten was er mogelijk sprake van zelfverdediging. Een kwart van alle Limburgers zegt last te hebben van sociale overlast. Vooral hangjongeren worden vaak genoemd. Daarmee is de overlast toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. 4 jaar geleden klaagde nog maar 1 op de 5 Limburgers hierover. Hangjongeren zijn in verschillende Limburgse gemeenten een probleem. Afgelopen zomer namen bijvoorbeeld Heerlen en Maastricht serieuze maatregelen om de overlast te beperken. Het zijn trouwens niet alleen jongeren waardoor mensen meer overlast ervaren. Ook verwarde personen, openbare dronkenschap en zelfs vervelende buren worden vaker genoemd. En Formule 1, Max Verstappen staat morgen op het stratencircuit van Baku vanaf de 8e plek. George Russell staat op pole met zijn Mercedes, Charles Leclerc en zijn Ferrari daarnaast. De 8e plek voor Verstappen is teleurstellend nadat hij in de vrije trainingen steeds in de top 3 reed. Klassementsleider Antonelli start als 16e na een crash in de kwalificatie. Verstappen staat op dit moment 6e in het klassement met nog 9 Grand Prix te gaan. En het weer. Met 24 graden is het vandaag een heerlijk zonnige dag. Vannacht koelt het flink af tot minder dan 10 graden, maar de komende dagen wordt het opnieuw zonnig en zomers warm. Het kwik gaat mogelijk zelfs richting de 30 graden.
8: Oh, heerlijk zeggen, dat zo eind september het welbekende goed smeren, veel drinken is dan wel weer van toepassing. Zo meteen heet trouwens een kerstverse nieuwsquiz over de kermis in Wiert.
10: Stuurde de vrouw mij nog puil voor een moderne bril. Ik zit nog maar net in de stoel, zei dat meisje tegen mij. Gerard Evelen, een degelijke bril nodig. Ik zeg, dat heb ze snel gezien. Ja, zei het. Normaal komen de lui door de deur en neer door de etalage.

0: Prima advies zo richting het weekend. Make love and listen to the music.
1: Oh la la.
2: L1 vandaag. De nieuwsquiz.
0: Ja, de Vlaaistad weer dit weekend. Grummelen vlaai, abrikozen vlaai. Nu maar op. Verdreven denk ik door poffertjes, suikerspinnen, kibbeling. Wiert steert de komende dagen namelijk te boek als kermisstad. Het is nog best wel een hele operatie om dat zover te krijgen, vertelt je coördinator Marja van Pol.
3: Mensen komen natuurlijk allemaal gelijktijdig oprijden. Dus het is wel een stukje planning en time management. Wanneer kan waar gebouwd worden? En belangrijk is, hoe komen de attracties tot hier? Dus een stukje hoogte, bruggetjes, dat soort dingen is het belangrijke. En voor de rest is het natuurlijk eerst het groot vermaak en de grote zaak en later het klein vermaak.
0: Het is nogal een operatie, dus sowieso zien we op zoek naar de herkomst van een specifiek kermisgeluid. En dan denk ik, denk, ja, dat zijn allemaal die kermispingels op het moment dat je neer die attracties luidt.
4: Kassa voor de volgende rit.
2: Alweer een winnaar.
0: Met alle zes dagen weer het kermis zit, gewoon dan moet je op een gegeven moment even afkikken in het donker kamertje. Zonger geluid bovenal. Overdosis audiovisuele prikkels brengt het meestal met zich mee. Nee, we zijn op zoek naar één artiestenduo dat samen met Shontana de plaat Wanneer Kermis Maakt. Het klinkt als volgt.

0: Maar welk duo is dat dan?
1: Naast Jontana.
2: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Wie doen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Ja, vanwege sommige mensen met hoogtevrees hebben maar geen ticket voor de booster of het reuzenraad als prijs beschikbaar gestuurd. Maar dan wel ticket voor een voorstelling van de Nederlandse Dansdagen. Dat speelt zich dan weer allemaal af in theater aan het Vrijthof. Vanwege weer kermis dus, welk duo zoeken we dan? Nou, op deze vrijdag.

kwamen een enigszins tropisch weekend tegemoet. Een nazomersweekend, laat ik het zo zeggen, dan ook al een beetje tropische muziek. Camila Cabello samen met Ed Sheeran, Bam Bam. Het is misschien een beetje afkicken voor de voetballiefhebbers dit weekend. Want geen eredivisie voetbal, maar wel de keukenkampioenploegen komen wel zeker weten in actie. Morgen allemaal wat betreft Limburg. MVV tegen Helmond Sport. Roda ontvangt RKC Waalwijk. Bij VVV Venlo moeten ze wel een tijdje de bus zitten, want die moeten richting Volendam. Wat betreft het vooruitblikken, gaan we dadelijk even terugblikken. Gisteravond op dat interlandvoetbal. Want één Limburger met een geweldige assist en een trotse opa.

0: ziet ze bijna allemaal weer uit die fontein springen. Of in die fontein, maar is het eruit of erin? Nou ja, geen idee. The Rabbits, I'll Be There For You.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, en richting dat heilige hemelse weekend toch ook nog even een korte terugblik op de donderdagavond. De voetbalwereld is vandaag nogal lovend over Ruben van Bommel. Ja, en dan natuurlijk vanwege die geweldige assist.
2: Ja, ik ontschepte de bal en toen... Toen ging ik lopen en toen zag ik Cody tweede paal helemaal vrij staan. Dus ik dacht, ja, hij moet op een manier daar komen. En ik denk dat hij nog niet eens zo makkelijk was om af te werken. Dus dat was vrij aardig gedaan. Maar de paas was ook niet verkeerd.
0: Ah, zowel die assist als ook die ja, we hebben een nieuwe Flying Dutchman, zou ik wel eens een beetje te denken. Hoe dat Cody Gakpo hem erin naaide, zou je bijna willen zeggen. Ook opa zat op de tribune. En opa is dat tevens ook voormalig bondscoach Bert van Marwijk. Ja, genieten.
3: Ik zag al bij de eerste balaanraking dat hij toch ontspannen was. En aan de andere kant ook heel alert. Want hij wil nog wel eens wat nonchalant worden. Maar dat was hij niet. Dus hij had in die 12, 13 minuten misschien wel 6, 7 balcontacten gehad. En die waren allemaal goed.
4: En dreigend. Want voor de assist was hij nog twee keer met een schot gevaarlijk.
3: Ja.
4: Dacht je toen van, oh, er kan misschien nog wel wat?
3: Nou ja, dat hoop je natuurlijk. Hè. Die laatste, die assist, dat gebeurde eigenlijk vlak voor mijn neus. Dus ik zag dat hij de bal ontfutselde van die tegenstander. Ja, en dan is hij weg. Dan halen ze hem ook niet meer in. En ik zag ook dat hij heel even opkeek. Dus hij had al gezien hoe de situatie voor de goal was. Ja, en dan heeft hij ook de techniek. Ook al ligt hij op volle snelheid om die bal nog te geven. Ja, dat was echt fantastisch.
4: En daarna op de tribune, schouderklopjes?
3: Ja, ik zat bij heel veel oud spelers. Ja, dat doen ze wel dan. Ja, iedereen was blij. En ik was ook, dat was een heel bijzonder moment.
4: Heb je hem nog gesproken?
3: Ja, in de spelershome. Uiteindelijk komen bijna alle spelers daar. En hij ook. Hij is meestal niet de snelste. Dus je moet altijd wel een beetje geduld hebben. Maar ik dacht, dit is zo'n mooi moment. Nee, maar we hebben nog een hele tijd met hem gesproken.
4: Hoe was hij er zelf onder?
3: Hij is vrij nuchter. Hij laat een weinig emotie zien. Maar hij was... ik zag aan hem dat hij ook heel blij was. La, la, la.

0: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
1: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Timmers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptimmers.nl. EP Timmers. Daar word ik vrolijk van.
0: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werken bij vivantes.nl.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een van de twee verdachten van de dodelijke schietpartij in Roermond is weer op vrije voeten. De man van 20 blijft nog wel verdachte. De andere verdachte, zijn 47-jarige vader, zit wel nog vast. De provincie Limburg stelt eisen aan het gebruik van het omstreden bouwmateriaal Bomix. Dat wordt gebruikt bij de verbreding van de A2, maar dat mag nu niet meer in gebieden waar grondwater wordt beschermd. En Max Verstappen start morgen vanaf een teleurstellende 8e plek voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan.
11: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En er zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. En de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag.
13: Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
14: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
15: Oeh. Vervelend hè, dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer, zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
16: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
14: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
17: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
18: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
19: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
20: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: lekker. De vrijdagavond die kreeg hier de nodige power van Melissa Etheridge natuurlijk.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, hoog tijd om je toch nog even bij te praten wat betreft deze vrijdag, voordat we ons helemaal in het weekend onderdompelen. Trouwens, het gaat ook wel over het weekend specifiek. Bij Café Aad Leeuwen, dat café verandert helemaal in het decor van Alp du Leven. Het concept is wel leuk. 4 home trainers gekoppeld aan 1 grote authentieke klok met 4 wijzers en een publiek dat de deelnemers dan naar de finish schreeuwt. Organisator is Leon Weijers.
2: Er staan 4 home trainers in de zaal. En dan kan ze als ze 4 euro betaalt voor het goede doel, wat ze al zei, het KWF, kunnen ze opstappen en rieven de snelste tiet. Nou, de snelste tiet, die gaan voorbij haaien. En de 4 snelste, die gewoon zondagmiddag een grote finale rieën.
0: Dat weer een uitputtingslachter, dingen in de Leeuwen. Verder ook artistiek nieuws. Internationaal gerenommeerd kunstenaar Bram Braan grijpt je op in Zittert. Keert nu terug naar de roots. Dan viert de jongen in Berlijn. Zit je nu in Hasteraad, die zit er net de grens over. En in dat dorp ging aan de slag, maar daar moest namelijk iets ontstaan.
3: Het mooie van deze plek is dat we uiteindelijk ook een groot natuurzwembad willen gaan bouwen, vakantiewoningen. Dus het wordt een multifunctionele plek. Dus niet één ding, maar meerdere dingen. En niet waar je rond kan lopen. En in de stad zat ik altijd in een appartement of in mijn atelier. Hier loop ik, ben ik veel naar buiten. En dat was wel iets wat ik al miste in de stad.
0: En trouwens ook dit weekend een nogal sportief evenement. Pickleball.

0: het wel bewaarlijk gelukt dat we hier in een regio zitten met België en Duitsland vlakbij. Dus er komen veel internationale spelers. En ja, mensen vinden het toch wel leuk om tegen andere spelers te spelen, uiteindelijk andere lijn.
1: Ja, zeker. Het is een internationaal toernooi, zo te huren.
2: Dit is L1.
1: Jurgen Dinken, hè? Pickleball, wie zit het nou precies? Nou, ik heb er wel eens over gelezen. Er zijn verschillende theorieën. Eén theorie is dat het hondje van de bedenker van pickleball, Pickleheadje. Andere theorie is dat het belken van pickleball een beetje een gelijkenis vertoont met een augurk. Nou ja, in ieder geval de winnaar van het pickleballtoernooi wint waarschijnlijk in de pot augurk of zo.
3: De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht.

0: the courage.
1: En natuurlijk het welverdiende bijbehorende applaus. Ja, even een klein tripje richting die Zeeuwse duinen onder leiding van Bluff natuurlijk. Ondertussen ja, moeten we richting ja, de kust, in hoeverre dat die bestaat van de Zuid-Willemsvaart.
2: Blijven zitten tijdens die rit.
3: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
1: Want er gebeurt nogal wat in Weert komende dagen. Meer dan 300.000 bezoekers. Ruim 130 attracties verspreid over 7 pleinen. En dat zijn 6 dagen lang. En voor de rust hoef je de komende tijd niet in de binnenstad van Weert te zien, denk ik. Want er is letterlijk één grote kermis. Richten we ons hier even op die kermis, dus in muzikaal verband wel. Want we zijn op zoek naar één bepaald artiestenduo die zich er wel eens aan een kermisplaat heeft gewaagd. En er zijn er heel veel kermisplaten. Ik ben even de archieven voor ingedoken. Bijvoorbeeld de Kesselse kermis van Rowenijzen.

prachtig, Waluur. Dit is van in ieder geval Jorgen Geleen. We zien op zoek naar een verantwoordelijk duo dat een toch wel recentere plaat heeft gemaakt. In samenwerking met Jontana, dus dikke afstrepen, deze huken we niet. Maar welk duo huurt er nou nog meer op deze plaat?

0: spannende gamers inderdaad, maar welk duo?
1: Alleen vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

0: Oh, wel een beetje een kermisplaat. Hè? Narcotic Trust in NBL en vandaag. L1 vandaag, de nieuwsquiz. Hoe dat we toch op zoek horen naar makers van een heel anger kermisnummer. Wilma, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Kijk eens, heb je de auto op oprit gekregen, Jurg?
1: Ja, dat is weer gelukt.
0: Hoe is het net onderweg is, richting huis, gok ik dan?
1: Richting huis, inderdaad, ja.
0: Dat betekent dan dat het weekend in volle hevigheid is losgebarsten?
1: Ja, absoluut.
0: Kijk eens, lekker zeg, lekker. Toevallig zelf op een planning om een rondje te maken om de kermis in Wiert?
1: Nee, Wiert is me een beetje weet. We waren even een dingetje geweest over een Wiert gaan, want daar woont een oude kennis. Dus, maar ik denk het geen heel lekker voor het weekend.
0: Ah, oké, okay, want jullie wonen een stuk zuidelijker dan, begrijp ik.
1: Dat is als ik woon binnen Valkenburg.
0: Ah, nou heb ik wel van een collega gehoord dat het in Amsterdam dit weekend ook kermis is. Iets kleiner waarschijnlijk.
1: Ah, heb ik sinds toen 2 of 3 dingetjes inderdaad.
0: Maar ja, iets dichterbij dan denk ik vandaag. Klopt, de keuze dan dicht. Tegelijkertijd wel wat betreft de kermisfeer, waar we op zoek naar het verantwoordelijk duo dat samen met John Tana deze plaat maakt, je?
1: Ja.

0: Ja, de booster wankelt op zijn poorten en Gelano kreeg weer op zijn kleuten. En dan kreeg je door spek en span zoiets in.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Nee, die hebben we toch af. Want de strepen niet het lot om komt zelfs binnen.
1: Nee, dat is niet goed.
2: Nee, toch.
0: Och, niet inderdaad, joh. Wilma, wie stond zich er tegenover? Welke artiesten dacht je tegenaan?
2: Ja, Lizzo de Dals natuurlijk.
3: Alweer een winnaar.
0: Geweldig. Van Lieshout en Arts, inderdaad, ja. Wilma, mocht ik vorig jaar geen kermis dan? Wat heeft ze wel op de planning de komende dagen? Ja, in de tuin zitten, gok ik. Vanwege
2: Nee, zitten is voor mij altijd lastig. Ik denk een beetje fietsen en morgen. Morgen heb ik bijscholing met landschapsgids. En ik wil wel lekker naar voeren. We gaan even de grens over om weer het einde en ander op te doen. Om weer kennis te vergaren.
0: Dus, oh, wat leuk zeg. Want een cursus voor landschapsgids, begrijp je dat goed?
2: Nee, ik ben al 10 jaar landschapsgids, maar we doen regelmatig door voorbijscholingen.
0: Want landschapsgids, dan stel ik me vuurtjes met een groepje de natuur in, de prachtige landschappen bekieken en door een beetje duiding en context bij verschaffen.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Okay. Ik leid excursies en deze week heel actueel schooleducatie gedaan met de kinderen een buitenles gegeven.
0: Oh, wat leuk zeg.
2: Ja.
0: Misschien dat mensen, ja zeker met zo'n prachtig weekendje in het verschiet, is nog een bepaalde tip, een plekje dat stik van is, nou ja, als dit landschap door zit je bekieken, dan kun je 3 dagen aan een stuk op banks blijven zitten.
2: Nou ja, weet je, iedereen heeft natuurlijk over het Heuvelland, maar van het nut kent ze heel mooi authentiek rondom Hunnekem en zo lopen. Is echt ook fantastisch.
0: Oké. Nou, bij deze genoteerd.
2: Ja, Hunnekem met de straat, mooi, echt een pareltje met vakwerk, hoe ze gisteren even wat druk te tijd in.
0: Oh, dat klinkt inderdaad als een soort mini-vakantie of zo.
2: Ja, absoluut.
0: Let dan nog enigszins debuus. Nou, we hebben ermee opgeslagen. Dankjewel voor de tip en dankjewel over het goede antwoord. De tickets voor de Nederlandse Dansdagen, althans een vuurstelling ervan, komen die de kant op.
2: Oh, dus ik wist helemaal niet wat eraan gekoppeld wordt.
0: Ja, we hebben een prijzenpot, wel van niks. Hier de zon op natuurlijk, hè?
2: Nee, dat is helemaal waar.
0: ze komen die de kant op. Fijne avond, fijn weekend alvast, Wilma.
2: Ik vond het gezellig. Goed zo.

0: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
4: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Op de kop af, 6:30 op de vrijdagavond. Praat hier even bij wat betreft het laatste Limburgse nieuws. Onder meer over de verbreding van de A2.
9: Goedenavond. De provincie Limburg stelt strengere eisen voor het gebruik van bomix als bouwmateriaal. In grondwaterbeschermingsgebied wordt de stof in principe verboden. Aannemer Boskalis wil het omstreden materiaal gebruiken voor de verbreding van de A2 in zo'n beschermingsgebied bij Roosteren. Dat mag nu niet meer. Op andere stukken van de A2 wordt de stof wel nog gebruikt. Volgens milieugroepen kan bomix, een restproduct van afvalverbranding, zware metalen en andere schadelijke stoffen bevatten. De 20-jarige verdachte van de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond is weer op vrije voeten. Hij blijft wel verdachte in de zaak. De medeverdachte, zijn 47-jarige vader, zit wel nog vast. Het duo meldde zich gisteren zelf bij de politie samen met hun advocaten. Over de achtergrond van de schietpartij, waarbij een man van 21 om het leven kwam, is nog weinig bekend. Volgens een van de advocaten was er mogelijk sprake van zelfverdediging. Een kwart van alle Limburgers zegt last te hebben van sociale overlast. Vooral hangjongeren worden vaak genoemd. Daarmee is de overlast toegenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 4 jaar geleden klaagde nog maar 1 op de 5 Limburgers hierover. Hangjongeren zijn in verschillende Limburgse gemeenten een probleem. Afgelopen zomer namen bijvoorbeeld Heerlen en Maastricht nog strenge maatregelen om de overlast te beperken. Het zijn trouwens niet alleen jongeren waardoor meer mensen overlast ervaren. Ook verwarde personen, openbare dronkenschap en vervelende buren worden vaker genoemd. En Formule 1, Max Verstappen start morgen op het stratencircuit van Baku vanaf de 8e plek. Op pole staat George Russell in zijn Mercedes, Charles Leclerc in zijn Ferrari staat daarnaast. De 8e startplek voor Verstappen is teleurstellend nadat hij in de vrije trainingen steeds in de top 3 reed. Klassementsleider Antonelli start als 16e na een crash in de kwalificatie. Verstappen staat op dit moment 6e in het klassement met nog 9 Grand Prix te gaan. En het weer. Na een temperatuur van 24 graden vandaag koelt het vannacht snel af naar een graad of 10. De komende dagen wordt het opnieuw zonnig en zomers warm. Het kwik gaat mogelijk zelfs richting de 30 graden.
8: Nou, als dat geen goede vooruitzichten zijn, dan weet ik het ook niet meer. Arthur, dankjewel. Zometeen staat niemand minder dan Tom Jones en zijn seksbom hier klaar. Maar eerst, Mike Posner.
10: Appen met de jokes. Download de L1-app.

Absoluut. Tom Jones, die zich een beetje onsterfelijk maakte met deze hit Sex Bomb. En het was dan wel de Peppermint Disco Radio Mix. Dus een, ja, een beetje een nieuw jasje. Wat betreft de muziek, zometeen gaat het over dit iconische themalied.

heb ik mogelijk de Portugese versie opgezet. Excuses, ja, ik hoop dat je toch wel in de spies uit hebt dat het een beetje de Pokémon Team Song was. Zometeen gaat het namelijk over misschien wel de komst van een heuse Pokémon-beurs richting Heerlen. Of dat die dan ook met Portugees is, dat vroeg ik af.

0: Spice Girls met Stop. Natuurlijk hier bij Ellen vandaag. Dat zijn we niet van plan. Nee, in tegendeel. Want we gaan het even over Pikachu en Charizard en Blastoise. En wie heet je de rest van de verzameling Pokémons?
1: Ellen vandaag met Ruben Wekers.
0: Daar ging het hier namelijk nu over. En dat is al heet allemaal te maken met de 20-jarige Noah Ritz. Ze komt uit Landgraaf. Heet miljoenen kijkers op sociale media. Hij maakt filmpjes over Pokémon. Dat is uitgegroeid tot zijn eigen onderneming. En alsof dat allemaal niet zat is, als dat allemaal nog niet genoeg is, heeft hij zelfs ook plannen voor een heuse Pokémon-beurs in Heerlen. Ja, reden te over voor verslaggever Peter Beker om eens even langs te gaan.
2: Ja, ik post mijn video's op YouTube, TikTok en Instagram en in totaal 170.000 volgers ongeveer. Maar ja, in totaal, met z'n alle video's bij elkaar pakt, is het denk ik dat video's 15 miljoen keer per maand werden bekeken. Dus zo gaat het, ja.
3: Pokémon is al 30 jaar. Een wondere wereld van computergames, animatieseries en ruilkaartjes. Dat is big business.
2: Deze is ongeveer 300 euro waard. Maar dit is dus eigenlijk in een bedrijf die had hij nog gekeken wie groot de kwaliteit van de kaart is. Dit is een 6 op een schaal van 10. En wanneer de kaart een 10 had, dan is deze kaart duizenden euro's waard.
3: Een tijdje geleden ging het niet zo goed. Hij ging maar door totdat zijn lichaam zei stop.
2: Ja, wordt een beetje mijn eigen schuld. Te veel druk opleggen. En kijk, want alles bij elkaar kunt. Van, het is niet alleen maar even een filmpje maken, 5 minuten bij kloor. Je kunt veel meer bekijken. En soms is die druk, weet hij wel, best wel goed. Maar ja, ik had er op een gegeven moment had ik er wel een beetje meer balans in kunnen vingen. Dus nu gaat het gelukkig wel beter.
3: En dan is binnenkort zijn eerste Pokémon-ruilbeurs in Heerlen. Dat heeft hij ook nog geregeld.
2: Als je gewoon echt een passie voor gaat hebben, dan kost het echt moeite en energie op. Fysiek best dan het s'avonds mee. Maar eigenlijk, wanneer ik het s'avonds kon slopen, wil ik het liefst hey, truc gewoon om mijn setup en nog meer filmpjes gaan maken.
0: Ja, dat klinkt zeker beter als passie, moet ik zeggen. Hallo, de Landgraaf, dat is weer dus 20-jarige Noah Ritsen. Dit is nogal een Pikachu-passie, kunnen we dat wel nemen. Dit is heel wat anders. James Brown met

Ik zie een oedrag als een Hollander in het restaurant zit. Die bestellen zich niets te drinken, pakken zich de menukaart, zitten door een half uur in te loeren, doet dat er een water in de mond stijgt en dan slikken ze dat door.

Cold Heart, Elton John samen met Dua Lipa hier net bij L1 Vandaag. Het staartje van deze laatste L1 Vandaag editie van deze werkweek. Veel plezier in het weekend. Misschien ga je richting weer kermis. Misschien ga je lekker een stukje fietsen. Of ben je veroordeeld tot klusjes uitvoeren in de tuin. Morgenochtend zijn we er weer met Welkom Weekend. Ik zit alleen te denken, volgens mij is de one and only Sjoerd Duikaerts weer eens een keer gevraagd om in te vallen. Robert is een weekendje weg, geloof ik. Nou, dat is in ieder geval plezier verzekerd. Vanaf 8 uur staat Sjoerd voor je klaar. En 's middags doe ik nog eens dunnetjes over, denk ik dan. De groeten!

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DN-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
4: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Stiel kettingzaag, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Hans, waar liggen de regenjassen?
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
14: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een van de twee verdachten van de dodelijke schietpartij in Roermond is weer op vrije voeten. De man van 20 blijft nog wel verdachte. De andere verdachte, zijn 47-jarige vader, zit wel nog vast. De provincie Limburg stelt eisen aan het gebruik van het omstreden bouwmateriaal Bomix. Dat wordt gebruikt bij de verbreding van de A2, maar dat mag nu niet meer in gebieden waar grondwater wordt beschermd. En Max Verstappen start morgen vanaf een teleurstellende 8e plek voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
16: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
17: Wat met name getuigen ons vertellen is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
16: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijne van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
18: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
16: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
2: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
1: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
3: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
1: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

Sing met mij een lied, een melodie. Kom, zing met mij een lied, vol harmonie. Ja, zing met mij.

0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
2: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
1: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
3: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
1: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
2: We were actually sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
3: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
4: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
1: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
5: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien?
1: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6.000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies